0: In Spanje is een grote drugsbaas opgepakt die in meerdere landen werd gezocht. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de smokkel van veel cocaïne naar Nederland via de haven van Rotterdam. Het geld dat hij daarmee verdiende zou hij hebben witgewassen met vastgoed aan de Costa del Sol. Er zijn ook twee Nederlandse bendeleden opgepakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet 29 miljoen dollar betalen aan iemand die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019. Een gloednieuw Boeing 737 MAX-toestel stortte toen neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De weduwe spande een zaak aan omdat ze daar gerechtigheid voor wilde. Op het Caribische eiland Saba zitten mensen al een dag zonder water. Dat is afgesloten omdat er door droogte een enorm tekort is. Vanavond moet er weer water uit de kraan komen op Saba, maar mensen moeten dan wel zuinig doen. In eerdere jaren moest de Nederlandse marine ingrijpen bij tekorten. Zo erg is het nu nog niet. En Oranje International Xavi Simons is blij met de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook poseren met het eerste elftal van Barcelona, waar Xavi toen speler was. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Het Caribische eiland Saba zit nog tot zeker vanmiddag zonder water. Dat is afgesloten omdat er een enorm tekort aan water is door de droogte. Dat is sowieso al schaars op het eiland omdat er geen natuurlijke zoetwaterbronnen zijn. Als het water weer terugkomt moeten mensen nog wel zuinig aandoen. Het is dan 2 dagen weg geweest. Rusland heeft een van de grootste havens in Oekraïne gebombardeerd in het zuidwesten van het land. Het zorgde voor brand en er was veel schade. De Oekraïnse luchtmacht waarschuwde al voor Russische drones die op de haven afkwamen. Die ligt aan de Donau, tegen de grens met Roemenië, en is belangrijk voor graanexport. Een vrouw die haar man verloor bij een vliegtuigcrash in 2019... krijgt $29 miljoen van vliegtuigbouwer Boeing, heeft de rechter bepaald. Een gloednieuw toestel stortte neer door problemen met een nieuw veiligheidssysteem. De vrouw wilde daar gerechtigheid voor. Nu zijn de Boeing 737 MAX-toestellen wel veilig. En het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog omhoog, want er worden nog zeker 400 mensen vermist. Om makkelijke hulp te bieden werd maandag de noodtoestand afgekondigd. Daar is nu ook de economische noodtoestand bijgekomen om noodmaatregelen te kunnen betalen. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden... tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio

0: van 5 uur.
1: Er komt in Amsterdam toch geen centrale ontmoetingsplek voor LHBTI'ers, schrijft het Parool. In een oud schoolgebouw had een veilige plek moeten komen voor bijvoorbeeld transpersonen en mensen met een beperking. Er wordt nu gekeken om meerdere kleine LHBTI-ontmoetingsplekken te maken, verspreid over de stad. In Venezuela moet de blik op de toekomst nu president Maduro niet meer terugkomt. De tijdelijke regering heeft daarom gesproken met de oppositie om een nieuwe start te maken. Onder andere het rechtssysteem moet op de schop. En ze willen bevroren tegoeden in het buitenland terugkrijgen om het land weer te kunnen opbouwen na de verwoestende aardbevingen. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog verder stijgen, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Om makkelijker hulp te bieden is de noodtoestand afgekondigd. En stervoetballer Lionel Messi denkt aan stoppen. Zijn vader is pas overleden en hij denkt dat hij het niet meer kan opbrengen om zonder hem nog lang door te gaan. Messi is nu 39. Zijn vader was er altijd bij en was ook zijn zaakwaarnemer en manager. Messi had zijn carrière dan ook graag samen met zijn vader willen afsluiten. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal 30 graden tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Morgen wordt het net zo warm als vandaag.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Goedemorgen. De donderdag, hij is begonnen. En de zomerochtendshow gaat dat zometeen ook doen. Met het nieuws natuurlijk. Frits Emmelkamp, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. En dat vindt die andere Xavi, international Xavi Simons, heel fijn. Simons is vernoemd naar zijn nieuwe trainer bij het Nederlands elftal. En daarom vindt hij het extra bijzonder, zegt hij op Instagram. Als kind mocht Simons ook al op de foto met de hele selectie van FC Barcelona, waar Xavi toen nog speler was. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Het kan nog verder stijgen, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Het Caribische eiland Saba zit al 2 dagen zonder water. Het eiland kampt met een groot watertekort, mede door de droogte. Saba heeft zelf geen zoetwaterbronnen en moet al het water laten aanvoeren. Verwachting is dat de watervoorraad vanmiddag weer op peil is. En die andere stervoetballer, Lionel Messi, die denkt aan stoppen. Zijn vader is pas overleden en hij denkt dat hij het niet meer op kan brengen om zonder hem nog lang door te gaan. Messi is nu 39, zijn vader was er altijd bij en is ook zijn zaakwaarnemer en manager. Was dat dan? Messi had zijn carrière dan ook graag samen met hem willen afsluiten. Het weer, het wordt vandaag zonnig en warme temperaturen van 30 graden in het oosten tot 36 graden in het zuiden. Maar een koel windje zorgt voor wat verkoeling.
0: Bij 36 graden.
1: Bij 36 graden. Ja hoor.
0: Nou, we gaan het afwachten, we gaan het meemaken.
2: Van het zand.
0: Zo vroeg als het is, Kim, ja, staat er al een file.
2: Zeker, er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Doorn en Plaspoelpolder. Daardoor 21 minuten vertraging.
3: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen.

0: bij mij afgelopen week. Zo zoet was mijn vakantie dat ik vanochtend toch even moest nadenken... is het nou woensdag, is het nou donderdag, is het nou vrijdag?
1: Maar, ja, hing er ook een bordje Sweet Freedom ergens in je huis?
0: Ja, ik had inderdaad een huisje gehuurd in Frankrijk... en dat hing vol met Xenos-bordjes, inderdaad. Ja. En, maar het is donderdag, toch?
1: Het is donderdag.
0: Heel goed, lekker.
2: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Goedemorgen, donderdag 13 augustus. Gisteren gold hier alleen nog in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Maar vandaag is het Nationaal Hitteplan in het hele land van kracht.
1: Jij noemt het de 3D's.
0: De 3D's, ja. Drinken. Oh, dan ben ik ze zelf vergeten. Drinken, dun kleden en doe rustig.
1: Doe rustig,
0: ja,
1: oké. Okay.
0: Dat zijn de 3D's. En,
1: anders onthoud je het niet.
0: Ik heb een ezelsbruggetje nodig, jongens. Het is om kwetsbare mensen natuurlijk te waarschuwen tegen, ja, de warmte. En dat is niet zo gek, want gisteren is er een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Het was namelijk gisteren de 31ste tropische dag van het jaar.
1: Ja, ik geloof lokaal, niet helemaal landelijk.
0: Oh, dus het is een neprecord.
1: Ja, dus volgens mij in Groningen, zeg maar, was het toch... Iemand kijkt me nu met hele grote ogen aan. Nee, het was lokaal. Dus zeg maar, in Groningen was het nog geen 31 graden. Maar vandaag en morgen moeten er in principe wel nog 2 dagen bij kunnen komen.
0: Nou, dan zeggen we dit morgen weer waarschijnlijk dat er een record is gesneuveld.
1: Ja. Ja, en over het weer gesproken. Gisteren was het dan eindelijk zover, hè, na 27 jaar... De zonsverduistering.
0: Ja, 90%. Dat was de hype hier, hè?
1: We hebben het er weken over gehad. Er was echt een run op eclipsbrillen. Ze waren overal uitverkocht. En gisteravond om 8:11 verdween onze zon voor 90% achter de maan. Heb jij gekeken, Robert?
0: Ja, ik heb wel even gekeken, maar ik had niet zo'n eclipsbril.
1: Fuck aan zonder bril.
0: Nee, ik heb nog wel even gezocht op Marktplaats, ja, gisteren. Toen zag ik er eentje staan voor €75.
1: Nee, ik kon ze online alleen nog maar bestellen per 100.
0: Ja, toen dacht ik ook, dit is geen zonsverduistering, dit is gewoon geldverduistering.
1: Ja, echt. Toch, 27 jaar geleden deelden ze die dingen gratis uit.
0: Ja, en als je denk ik vandaag ook weer kijkt, ja, op Marktplaats... dan krijg je er een gratis 2-persoonsbed bij met zo'n, ja, eclipsbril, denk je niet?
1: Maar je hebt wel even... Ik heb heel stiekem... Ik ben wel toch de straat... Ik wilde ook wel even ervaren hoe het weer was. Weet je, dat het wat afkoelt. Dat het wat, nou, zo donker werd het ook uiteindelijk helemaal niet. Maar ik heb gewoon wel een goede zonnebril opgezet... Dus niet zo'n cheapie van €10, maar gewoon even eentje met daadwerkelijk een filtertje op je glazen.
0: Ja,
1: ja. Ja, en een cd'tje.
0: Toch gekeken.
1: En een cd'tje.
0: Hoeveel vingers steek ik op?
1: 5.
0: Oh, ja, nou, alles doet het nog.
1: Maar het viel een beetje tegen.
0: Viel een beetje tegen. Toch mooie, ja, reacties wel, hoor.
3: Nou, hartstikke mooi, hè. Nou, zijn we niet voor niks gekomen.
4: Ja, dat is fantastisch om te zien.
5: De omgeving verandert, de vogels worden stil.
6: Ik zie een zon die bijna bedekt wordt door de maan. Ja. En eigenlijk bijna op een banaan lijkt.
7: Ja, best wel speciaal.
0: Best wel speciaal, vond ik.
1: Best wel speciaal. Ik zag nog de beelden uit Spanje, dat het echt, dat die 100% is. Ja, dat is wel echt wel heel indrukwekkend. Ja. Maar voor iedereen die nu denkt, ach, 2081 is de volgende. Ze hebben het natuurlijk over West-Europa. Op 2 augustus 2027 is er weer een volledige zonsverduistering in Spanje. En op 28 januari 2028 is er een volledige zonsverduistering in Spanje en Portugal.
0: Ik ga vast boeken, jongens.
2: Vandaag.
0: Donderdag 13 augustus.
2: In de top 4000. Hall of Fame.
0: Zetten wij weer even een nummer of een artiest uit de top 4000 in het zonnetje. Ik zou zeggen, scoor die dopper als je weet welke band wij zoeken... en waar wij zo meteen een liedje van gaan draaien.
1: En het volle zonnetje nu, hè? Niet het volle zonnetje vandaag. 10% zonnetje.
0: 13 augustus 1967 vond in Windsor, Engeland... het Windsor Jazz and Blues Festival plaats. En dan denk je, nou en, we hebben in Gollen ook een bluesfestival. Elk jaar maakt het uit. Maar op dit festival stond op deze datum, dus 13 augustus 1967... voor het eerst de band... op het podium. En dat bleek uiteindelijk een grote band te zijn. Alleen Mick, de drummer van... zou ook de grootste successen meemaken in de jaren 70 en 80. En de achternaam van deze drummer Mick... is ook verwerkt in de naam van de band.
1: Aha.
0: Een kleine aanwijzing. Naast deze drummer bestond... in de beroemdste bezetting uit een echtpaar dat later ging scheiden... en een stel dat later uit elkaar ging. En om het nog smeuiger te maken... de drummer ging er vandoor met de vrouwelijke helft van dat stel uit de band... om haar vervolgens in de steek te laten voor haar beste vriendin... en met die beste vriendin te trouwen. En het meest ongelofelijke van dit verhaal is...
1: Hebben ze ook nog een liedje over geschreven.
0: Ook nog. Ja. Maar het meest opmerkelijk is... deze band overleefde al deze stormen.
2: De Top 4000 Hall of Fame.
0: En nu is de vraag, welke band zoeken wij? Laat dat vooral even achter in de Radio 10-app... want wij gaan zometeen iets heel moois draaien van deze band... en jij kan een dopper scoren als jij de naam van deze band al eventjes achterlaat...

0: advies voor deze donderdagochtend. Save your tears for another day. The Weeknd.
1: De Top 4000. Hall of Fame.
0: Ja, we hebben weer even een liedje, of een band in dit geval, uit de Top 4000 in het zonnetje gezet. Op 13 augustus 1967 stond in Windsor, Engeland namelijk, een zeer beroemde band op een jazz en blues festival. Voor de allereerste keer stonden ze samen op het podium, maar ja, voor de eerste keer samen is een beetje verneukeratief, want alleen de drummer van de band zat er toen in. De band overleefde vele stormen. Zo had drummer Mick een relatie met een vrouwelijk bandlid, maar verliet haar om te trouwen met haar beste vriendin. En de vraag is, welke band zoeken wij? Jurgen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert en Kim.
3: Goedemorgen.
0: Zeg het maar.
2: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac is helemaal goed. Ik dacht even, ga je nou twijfelen op het moment? Ja. Maar je had het helemaal goed.
2: Normaal gesproken stellen jullie 's morgens altijd de vraag van, nou, hoe kwam je erop en zo. En dan krijg je eerst een heel verhaal. Dus ik denk, oh, oppassen dat ik de naam niet gelijk noem.
3: Zo, Robert is wat korter van stof.
0: Sorry.
3: Lekker duidelijk. Maar wat was voor jou dan de hint? Hoe kwam je erop? Laten we het alsnog vragen.
2: Nou ja, goed. Er is geloof ik geen band met meer affaires ooit dan Fleetwood Mac.
0: Mm-hmm.
2: De naam van de drummer natuurlijk. Ik ging niet aan op het concert. Dat zei mij niet direct wat,
0: nee.
2: Maar de rest, alle aanwijzingen, ja, dit was de eerste aanwijzing na het concert, had ik zoiets van, oké, Fleetwood Mac.
0: Dit moet hem zijn.
3: Ja.
0: Even om het verhaal rond te maken, inderdaad, die drummer heet Mick Fleetwood. De vrouw in het verhaal was Stevie Nicks, die had dus eerst een relatie met Lindsey Buckingham uit de band, maar dat ging uit. Toen kreeg ze een relatie met Mick Fleetwood. Dat overleefde ook uiteindelijk niet, want Mick Fleetwood werd verliefd op een goede vriendin van Stevie Nicks.
3: Sarah.
0: Sarah, daar is een liedje over geschreven en daar is Mick ook uiteindelijk mee getrouwd.
3: Ja. Maar hoe deze mensen liedjes over elkaar hebben geschreven, ja, die ze vervolgens allemaal nog jarenlang live moesten zingen. Het is echt, ja, ik geniet ervan.
0: Ja, prachtig.
3: En deze verdienen geen biopic, die verdienen echt een eigen serie.
0: Nou, inderdaad.
3: Toch, hier moet
0: er
3: gewoon een Netflix-serie over gemaakt worden van 8 seizoenen.
0: Ja,

0: technologie zijn. Hè. Het is ook een verwerking natuurlijk.
1: Ja. Hey Jurgen, dankjewel voor het reageren. Ik wens jou een hele fijne dag. Die dopper die komt jouw kant op.
0: Top.
1: En wij gaan een liedje draaien dat vorig jaar op 2646 stond in de top 4000.
2: Laag.
1: Ik een van de mooiste liedjes eigenlijk. Seven Wonders nu op Radio 10.

0: Radio 10 met Mika, Grace Kelly. Daarvoor ook nog Seven Wonders van Fleetwood Mac. En daar hebben we onder andere Roel de Graaf een blij mens meegemaakt. Want hij hebt, die hoor je echt veel te weinig. Roel, we zijn het roerend met jou eens. Ja. We gaan naar het nieuws. Frits Hemelkamp, wat zit er zo meteen in?
1: Ja, zie zeker wel eens dat je door een accent slechter verstomd bent. Maar is dat eigenlijk echt wel woord of is dat klinkloor onzin? Ik hoor die er straks alles over verteld. Blief lusten, blief hier.
0: Als er iemand is die dit niet heeft verstaan, laat het even weten via de Radio 10 app.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: eten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je van Jumbo.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
14: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
17: Gelukt. Heb je hem al betaald?
16: Wat bedoel je?
17: Mijn betaalverzoek.
16: Zo, dat doe je snel.
17: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Goedemorgen, 6:35 op deze donderdag 13 augustus. De temperatuur schiet vandaag hard omhoog. In bijna het hele land wordt het tropisch warm met temperaturen tot maximaal 36 graden. Alleen op de Wadden blijft het net onder de 30 graden. Dus daar is het relatief koel, cool, zullen we maar zeggen. En dan is het, vroeg als het is, toch ook al ergens druk op de weg.
20: Ja, op de A4 is een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam, Den Haag en dan om specifiek te zijn tussen Den Hoorn, Plaspoelpolder. Daardoor 27 minuten vertraging.
19: Gaan wij naar het nieuws. Dat krijg je van de Frits Emmelkamp. Ga je het helemaal in dialect doen, Frits?
21: Wil je dat?
20: Nee.
21: Duidelijk.
19: Oké.
21: Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Ik zal het in het Nederlands doen. De 46-jarige Catalaan heeft de opdracht gekregen de Hollandse school weer terug te brengen in het voetbal. En anders zegt nooit te hebben begrepen waarom de KNVB er eigenlijk mee is gestopt. Het was ontzettend druk gisteravond bij de sterrenwachten in ons land. Duizenden mensen die bekeken de zonsverduistering. Op sommige plekken stonden zelfs lange rijen en files. Daardoor konden veel mensen niet meer naar binnen. En een opmerkelijk bericht bij de BBC vanmorgen. Omroep heeft excuses aangeboden voor haar nieuwe weervrouw Judith Ralstone. Niet omdat haar weerberichten niet klopten, maar omdat ze niet te verstaan zou zijn. Ralston komt uit Schotland en praat dus ook met een Schots accent. De omroep kreeg meerdere klachten omdat ze het weerbericht niet konden volgen. Volgens de BBC werden de problemen veroorzaakt door technische problemen met haar microfoon. Nou is de vraag natuurlijk, was het echt zo erg? Of stellen die Britten zich gewoon een beetje aan? Dus laten we even luisteren.
0: Okay. Some welcome sunshine to end the day there across Orkney, because the Northern Isles have been plagued with thicker cloud and outbreaks of showery rain, courtesy of this low pressure system and its trailing front. It's brought rather windy conditions as well.
20: Hmm. Ik kan dit redelijk volgen en ik ben geen native speaker.
19: Nee.
21: Iets met windy conditions heb ik meegekregen, maar voor de rest geen idee.
20: Nee, maar die Engelsen kunnen natuurlijk wel zo'n vet accent hebben. Zeker. Ik heb wel eens met iemand gesproken en hoe dronkerder ze werd, hoe meer ze in haar oorspronkelijke accent ging praten. Ik zei, luister, nu volg ik het echt niet meer.
21: I tuned out.
20: Ja, je moet nu weer normaal gaan praten.
19: Maar waar kom je weg dan, Frits? Want ik kan het ook goed spreken.
21: Ja, Oetstad, hè.
19: Oet, waar?
21: Oetstad.
19: Oetstad?
21: Grun.
19: Grun!
21: Metropool van het noorden.
19: Nou oké, goed dat je toch ook de EN uitspreekt. Dat vinden we altijd lekker om te horen. Geen klachten over Frits graag. Robert en Kim. In de zomerochtendshow. Zometeen gaan we even kijken wat jij hebt gemist gisteravond op televisie. En eerst, Isn't It Time?

0: Het zijn de Roaring Twenties, waarin de vrouwelijke singer-songwriters het eigenlijk een beetje overnemen, toch?
1: Heerlijk, ja, ik hou er wel van.
0: Olivia Dean, and it's so easy to fall in love with me. We gaan even kijken om 7:11 wat jij gisteravond waarschijnlijk hebt gemist op televisie. Want als je op dit tijdstip wakker bent, ja, dan ben je waarschijnlijk niet na middernacht naar bed gegaan. Tenminste,
1: nee, die kans zit er.
0: Hoop ik voor je.
1: Ja, nee, in RTL Boulevard fantastisch nieuws voor Bridget Maasland en haar moeder en de rest van de familie. Haar moeder is namelijk schoon, kankervrij.
0: Oeh.
1: Ja, ze deelde dit in RTL Boulevard en dat werd samen met collega-presentator Lex Uiting een heel emotioneel moment.
2: Heel mooi nieuws.
3: Ja man, je moedertje. En ik kan me ook voorstellen dat het voor mensen eromheen, natuurlijk voor je moeder, de allerzwaarste is geweest en nog steeds is. Maar voor jullie als familie, valt er ook iets van je af? Of?
2: Nee, nog niet, want ik besef het nog niet echt. En mijn moeder is ook nog wel echt heel erg ziek. Dus ja. Het is ook heel moeilijk te bevatten dat het grote beest, zeg maar, weg is. Ja. Maar nou moet ze natuurlijk wel weer op kracht komen.
3: Ah. Ik wil je knuffelen. Heel veel sterkte ook voor de komende tijd.
2: Dank je wel.
0: Oh.
1: Ik ken Bridget niet. Ik schiet bijna vol.
0: Ja, ik wou zeggen, ik wil er ook knuffelen. Wow. Ik ken haar niet, maar ik wil er ook knuffelen.
1: Ja, jeetje. Laten we hopen dat het heel lang zo blijft. Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach.
0: Nou, niet alleen het Nederlands elftal, wij allemaal hebben een bondscoach.
1: Ja, we kunnen allemaal weer 4 jaar pauze nemen van onze functie. Het is de Spaanse Xavi Hernandez geworden. Weet je, alsof je de plaaggeest uitnodigt, toch?
0: Ja. Dat was 2010.
1: Ja, oké. Iedereen blij, zou je zeggen, behalve Wierduk bij de Telegraaf.
0: Oh.
1: Ja, omdat het nieuws gisteravond pas zo laat naar buiten kwam, heeft hij een heel stukje in de krant vandaag wat niet meer helemaal up-to-date is. En dat vertelt hij in de Oranje Zomer op SBS6.
4: Ik heb morgen dus een groot verhaal in de krant met Abdul uit Kuwait.
5: Ja.
4: Die is sinds 1988 de grootste fan van het Nederlands elftal. Als Kuwaiti. Dus, en die heeft alle wedstrijden gezien. En die beklaagt zich de afgelopen tijd enorm op sociale media dat we maar geen bondscoach...
5: Ja. En dat staat morgen groot in de krant.
4: En dat staat morgen in de krant. Ja.
5: Dat vind ik wel mooi.
1: Nou, we gaan later nog even bellen met Pascal Kamperman over de aanstelling van deze nieuwe bondscoach. Dus dan krijgen we even alle ins en outs en wat we kunnen verwachten.
0: Hopelijk is die meer up-to-date dan Wierduk.
1: Ja, dat denk ik wel. Hey, Bed & Breakfast vol liefde is natuurlijk nog steeds gaande. En Bed & Breakfast-eigenaresse Caroline uit Estepona is tot de conclusie gekomen dat haar date Kees niet te waar is. Nou, je zou het toch niet verwachten, zeg. Dat het niet allemaal klopt daar. De reden voor zijn vertrek is alleen wel wat opvallend.
6: Je hebt mensen, ja, die houden van honden. Ja, die vinden honden leuk. Maar je hebt ook hondenmensen. En ik heb bij jou het idee dat je zeker wel van honden houdt. Maar ik heb niet het idee dat je net als ik echt een hondenmens ben. En ik vind je hartstikke aardige man. Maar ik denk niet dat de dingen die jij graag doet en die jij leuk vindt, dat bij mij past.
0: Oh, ja.
1: Nou ja, dat laatste is toch geen rare reden?
0: Nee, dat het niet past.
1: Nee.
0: Als hij alleen maar met die honden bezig wil zijn en hij wil andere dingen doen als de honden erachteraan lopen, dan kan ik me voorstellen dat zij zegt, ja, maar dat is niet mijn ding.
1: Ja, als hij geen last heeft van de hond, maar hij heeft andere hobby's, ja, dan houdt het een beetje op.
0: Houdt het een beetje op.
1: Laten we hopen dat iedereen nog liefde vindt. Hoe lang gaat dit nog door?
0: Maanden. Nu al veel te lang.
1: Houdt het al nooit

0: Nee?
1: Okay. Ja, misschien ook wel, maar dan zal er alcohol in het spel zijn geweest.
0: Narada Michael Walden en Patty Austin en Gimme, Gimme, Gimme. En over geven, geven, geven gesproken, geven wij nog mooie prijzen weg.
1: Zeker. We hebben natuurlijk het zomerrad. Want ja, Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: Yes.
1: En daar staan echt te gekke prijzen op. Je kan een dagje uitwinnen. Bijvoorbeeld naar de dierentuin of naar een pretpark. Kaartjes voor de bioscoop, kaartjes voor musical. Maar ja, voor mijn
0: de belangrijkste vraag is, want ik ben een weekje op vakantie geweest.
1: Zit hij er nog in?
0: Zit de softijsmachine er nog in?
1: Hij zit er nog in. De hoofdprijs voelt toch wel een beetje als het zomerproduct.
0: Ja.
1: Terwijl alles natuurlijk leuk is. Hè. Het is precies waar je zin in hebt. Het zomerproduct, daar mag je kiezen uit 4 dingen.
0: Ja.
1: Dus dat is of een ijsblokjesmachine,
0: ja,
1: of een ventilator,
0: ja,
1: of een tafelbarbecue,
0: ja,
1: of een softijsmachine.
0: En de vraag is, waarom kies je voor de softijsmachine? Dat willen we graag weten. Als het zomeralarm gaat, dan moet je zo snel mogelijk zomerappen via de Radio 10-app. Dit zijn The Killers.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoog.

0: Avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Radio 10. Een hele goede morgen. Welkom in de zomerochtendshow van Radio 10. Zometeen verder met Kim Wilde, Kids in America. Eerste nieuws van 7 uur, Frits Hemelkamp, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Rusland heeft afgelopen nacht een van de grootste havens van Oekraïne gebombardeerd. Aan de monding van de Donau, vlakbij Roemenië. Er ontstond brand en er is veel schade. De haven heet Ismail en er wordt vooral veel graan overgeladen. Er komt in Amsterdam toch geen centrale ontmoetingsplek voor LHBTI'ers, schrijft het Parool vanochtend. In een oud schoolgebouw had een veilige plek moeten komen voor bijvoorbeeld transpersonen. Er wordt nu gekeken of er meerdere kleinere LHBTI-ontmoetingsplekken kunnen komen, verspreid over de stad. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, verdient in Nederland alleen al veel geld met reclames voor illegale online casino's, blijkt allemaal uit onderzoek van BNR. Advertenties zijn speciaal gericht op mensen met een gokverbod. Meta noemt dat een beperking van hun vrijheid. De sites die worden aangeprezen hebben veel minder regels. En in Spanje is de baas van een grote drugsbende opgepakt die via de haven van Rotterdam veel cocaïne naar ons land smokkelde. Hij wordt ook wel de financiële architect van de Costa del Sol genoemd, omdat hij daar zijn drugsgeld witwaste. Er zijn ook 2 Nederlanders opgepakt die lid waren van de bende. Opnieuw een goede dag voor zonliefhebbers, want we krijgen de zon vandaag weer volop te zien. De temperatuur loopt op tot 30 graden op de Waddeneilanden, tot zo'n 36 graden in Limburg.
14: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen.

0: and Wild.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Van harte welkom in de Zomerochtendshow. Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het is warm, hè? We hadden het er eerder al even over.
0: Is er iemand in Nederland die denkt, oh, warm? Echt
2: warm?
0: Niks van gemerkt.
2: Nou, nee, ik zit al dagen binnen. Daar is het ook warm. Er is een hitterecord uit 1947 verbroken. We hebben inmiddels 31 tropische dagen gehad. Lokaal.
0: En counting.
2: En dit zorgt voor droogte natuurlijk. En dat merk je ook in de supermarkt. Dat staat deze ochtend in het Parool te lezen. Het voordeel is wel dat heel veel fruitsoorten zoeter zijn.
0: Oh, dat is wel lekker.
2: Ik heb zondag nog een braam geplukt.
0: Ja.
2: Die was lekker, jongen. Niet
0: wel,
2: normaal.
0: Wel hoog plukken, hè?
2: Ja.
0: Dat weet je, hè? Nee. Als je te laag bij de grond plukt, bramen, dan kan dat er een vos overheen heeft geplast.
2: Oh, oké. Okay. Ja, nee. Ik pluk wel, zeg maar, op ooghoogte.
0: Boven een meter plukken.
2: Ja, dat heb ik gedaan. En de Hollandse pruim bijvoorbeeld, die heeft ook een heerlijke smaak dit jaar. Heel zoet is die. Het nadeel is alleen dat de groenten wat duurder zijn dan normaal. Ja, dus bijvoorbeeld sla heeft een slechte oogst, dus de sla is wat duurder. Het is ook wat slapper, het heeft wat minder volume. Dus je betaalt eigenlijk meer voor minder. Nou zijn we dat wel gewend tegenwoordig.
0: What else is
2: dit? Ja. Advies van een groente-expert voor mensen die met eten werken is, wordt wat creatief in je bewoording. Dus een broodje met sla in plaats van heel specifiek ijsbergsla.
0: Oké.
2: Okay. Nou, ik vind dit ook wel hele specifieke informatie. Of yoghurt met seizoensfruit in plaats van dat je specifiek aardbeien zegt. Want dan kan je een beetje joemelen.
0: Maar aardbeien zullen toch ook wel een goede zomer hebben, of niet?
2: Ja, maar die zijn volgens mij ook, want de Nederlandse aardbeien zijn vrij klein, zag ik.
0: Oh, okay.
2: Vaak zijn ze wat groter.
0: Te weinig water, maar wel lekker zoet, zoiets.
2: Ja, dus de smaak is goed, alleen het volume is wat minder. Dus dan kan je, als je er dan nog wat pruimen doorgooit, is het seizoen fruit in plaats van aardbeienyoghurt.
0: Lekker.
2: Zoiets, denk ik dan.
0: Ik las trouwens ook dat in deze hitte wordt er een verkiezing gehouden.
2: Ja.
0: De warmste straat van Nederland.
2: Dat is de verkiezing die je niet wil winnen.
0: Dat is op zich de verkiezing die je niet wil winnen. Zeker niet als het overal 36 graden is.
2: Nee.
0: Maar ga even naar treesforall.nl.
2: Ja.
0: En dan kan je je postcode en je huisnummer invullen.
2: Ja.
0: En dan zie je gewoon hoe warm jouw straat is.
2: Want het idee is natuurlijk, want je denkt, hè, hoezo staat dat op treesforall.nl? Omdat je natuurlijk, je straat wordt koeler als er bomen zijn.
0: Precies, als je vergroent, dan wordt het allemaal koeler. Heb jij dat ingevuld?
2: Ik heb het ingevuld.
0: Ik denk dat jouw straat warmer is dan die van mij. Want jij woont natuurlijk in de grote stad.
2: Ja, maar ik woon wel aan de rivier. Ik woon aan de Amstel. Dus daar verklap ik niet met de rest mee. Die Amstel is best lang.
0: Maar het nummer is... Nee, gaan we niet zeggen. Nee, ik woon in een straat waar het 1,27 graad warmer is dan gemiddeld.
2: Oh ja, dan win ik inderdaad. Ik woon in een straat waar het 1,98 graad warmer is dan gemiddeld. Dus nou, ik sta in het hele rijtje op plek 890.
0: Oké, nou als je wil schuilen,
2: heb
0: dan
2: je dat niet
0: bij
2: gezien
0: mij
2: waar je dan zeg maar in het totaal staat?
0: Ik heb geen.
2: Dat staat er gewoon onder.
0: Oh, sorry. Heb ik weer niet goed gekeken.
2: Je staat op de 800. Mijn straat is de 890ste warmste straat van Nederland. Dus nou, er zijn er bijna 1000 erger.
0: Wil ik een keer iets van jou? Overigens, de hele top 5 bestaat uit straten in Den Haag. Dus dat is gewoon de heetste stad van Nederland. Koploper is de Jacob Katstraat in Den Haag. 2,8 graden warmer ten opzichte van een landelijk gebied. Staat daar überhaupt één boom in de Jacob Katstraat?
2: Nou ja, dat blijkbaar niet dan.
0: Als je daar woont, laat het even weten via de Radio 10-app. Zometeen spelen wij een nieuwe editie van de Vakantieland-quiz. En daarvoor willen wij weten waar jij naartoe op vakantie bent of gaat, of misschien al bent geweest. Dan gaan we daar een paar vragen over stellen. En als je het goed speelt, dan kan je daar mooie prijzen mee winnen. Dus laat even weten via de Radio 10-app.
2: Ja, want je kan die Radio 10 dat strandlaken winnen. En dat is wel lekker, want het is in heel Europa natuurlijk bloedheet. Daar kan je een beetje onder schuilen.
0: En dat strandlaken is zo groot, daar kan je echt
2: kan je hele gezin onder schuilen.

0: dan gaat hij echt zingen. Ik kan alleen het la-la-la gedeelte meedoen.
1: En Jump to the Left, Jump to the Right gaat je goed af.
0: George Baker Selection, Little Green Bag.
2: De Vakantieland Quiz.
0: Ja, wij gaan weer even duiken in de gebruiken in de verschillende vakantielanden. Wij willen van jou weten waar je naartoe op vakantie gaat of bent geweest. En luister naar het muziekje. Wat denk je dat het vakantieland
1: dit,
0: is?
1: Is er iets Zuid-Europees?
0: Ja.
1: Ik denk dat ze daar hele lekkere pasta serveren.
0: Mm.
1: Of een pizzaatje.
0: Ik weet waar je aan denkt. Mm-hmm. Angelique de Groot uit Hoofddorp. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij gaat nog op vakantie?
3: Dat klopt, ja.
0: En jij gaat meerdere landen aandoen, lees ik. Maar je begint in...
3: Spanje.
1: Oh. Okay. Dat was het verkeerde antwoord, Angelique. Wij hadden gehoopt dat je Italië zou zeggen.
0: Ja, ik zie hier op mijn papier staan. Ze gaat naar Italië, want je gaat een cruise doen. En je gaat meerdere landen aandoen. Maar ik dacht, je begint dan in Italië. Je begint in Spanje. Maar je gaat ook naar Italië.
3: Ik ga ook naar Italië. Drie plaatsen doen we aan in Italië.
1: Oh, je doet een Middellandse zeecruise, neem ik aan.
3: Ja, ja, okay. Klopt.
0: Heerlijk.
3: Ja, heerlijk.
0: Wat een goed vooruitzicht. Wanneer ga je?
3: Over de maand.
0: Oh, lekker.
1: Nou, hebben we een paar weken geleden al gebeld over de etiketten van ontbijtbuffetten en zo. Het is niet de bedoeling dat je daar ook je lunchpakketje maakt, hè?
3: Nee.
1: Okay, nee. Gewoon even checken, gewoon lekker ergens het stadje waar je aan meert, daar lekker gaan lunchen.
0: Angelique, de vraag is, hoe goed ken jij de bestemming? Heb je twee vragen goed, dan win je een Radio 10 zonnebril. Heb jij drie vragen goed, dan krijg je er een dopper bij. En je gaat voor vier vragen goed, want dan krijg je ook dat zeer gewilde Radio 10 strandlaken.
1: En dan kan je van dat cruiseschip een zeilschip maken.
0: Ja, dat is het ongeveer. Heel groot ding. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Dan gaan we spelen.
1: Dan komt hier je eerste vraag. Aan welk kledingstuk doet de vorm van Italië denken als je naar de kaart kijkt? Is dat A, een laars, B, pumps of C, een hoed?
3: Een laars.
0: Een laars. Heel goed. We dachten, we beginnen makkelijk, maar toen de stilte viel, dacht ik, oeh.
1: Oh.
3: Spanning opbouwen.
0: Ja, spanning opbouwen. Helemaal goed. Wat wordt er hier gezegd in het Italiaans? Luister even goed.
4: Non è consentito prendere un cappuccino dopo le 10 del mattino.
0: En de vraag is, wat wordt hier gezegd? A, wat doen al die domme toeristen toch bij die toren van Pisa? B, het is een schande dat Italië niet meedeed aan het WK. Of C, na 10 uur mag je geen cappuccino meer drinken.
3: C.
0: Hoppakee, lekker.
1: Wordt je cappuccino gaf het wel een beetje weg. Vind je ook niet?
0: Ik vind ook dat je je daar trouwens niet aan moet houden. Ik kondig het tegenwoordig aan. Ik ga in een restaurant zitten in Italië en ik zeg, ik weet dat ik 's avonds geen cappuccino mag drinken, maar ik wil er toch geen. En dan krijg je hem toch.
1: Ja.
0: Kijk, is een beetje boos, maar dan krijg je hem toch.
1: Ik voel me dan toch een beetje gegeneerd. Vraag 3, Angelique. In Italië wordt natuurlijk geroemd om haar onbetaalbare automerken. Hè? Ferrari, Lamborghini, Maserati. Je hebt ook wat meer schappelijke merken, zoals Alfa Romeo en Fiat. Maar welke bekende scooter komt uit Italië en vierde laatst haar 80ste verjaardag?
0: Ook best een duur ding.
1: Ja. Het is een beetje de Ferrari onder de scooters.
0: Ja, dat is het een beetje.
3: Ja, ik weet hem wel, maar ik kom er even niet op.
0: Ja.
1: Dus... Uit Toscane komt hij officieel. Niet dat dat helpt. Willem Holleder reed erop.
0: Oh, dan weet ik het.
1: Dat deed
0: het
1: heel goed ineens, voor dat merk. Dat was echt... Ja!
0: Op de valreep, jongens.
1: Heel goed.
0: Hey, we gaan voor de volledige score dan. Als je de volgende vraag ook goed hebt, dan ga je er vandoor. Ook met dat enorme strandlaken. We zijn op zoek naar een titel en artiest. Want welke Nederlandse artiest heeft van het volgende Italiaanse nummer dat je zo gaat horen een Nederlandse hit gemaakt? En we willen dus ook de titel van het liedje weten. Luister goed.

0: wie zong dit en wat zong hij in het Nederlands?
1: Marco Borsato en Dromen zijn bedrog.
0: Hoppakee.
2: Ja, lekker.
0: Lekker, goed gespeeld. Dat betekent het volledige prijzenpakket is voor jou. Je krijgt een zonnebril, je krijgt een dopper en ook een strandlaken. En daarbij een virtuele hand. En we wensen je heel veel plezier op vakantie.
2: Ja, geniet van je cruise.
1: Ja, dankjewel. Het gaat allemaal lekker mee op vakantie. En we gaan daar de show mee spelen.
0: Nou, hartstikke
2: stuur maar foto's.
0: Ga je de blits mee maken. Komt helemaal goed. Hoi, hoi.
1: Oké, dankjewel. Doei.

0: zelf beter van wordt.
1: Nee, vaak is het onbewust. Ik heb al zo vaak moeten rectificeren en heb ik weer dingen gezegd op de radio die absoluut niet bleken te kloppen. Maar dat deed ik dan met de beste bedoelingen.
0: Okay.
1: Dus bij deze. Charles en Eddie Radio 10. Zometeen gaan we naar het nieuws over waarheden gesproken. Die zijn hopelijk ook waar. Frits, wat zit er in het nieuws?
2: 190 graden, 9 minuten. Maar dat doen we met z'n allen steeds minder.
1: Wauw, ik ga hier even over nadenken.

0: Deze week. Op Radio 10.
1: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
0: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
0: Geeft ruimte.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Deze week in de bonus. Perla Huisplants tot Gusto en Koffieplats. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
20: Een hele goede morgen. 8:02 op deze donderdag. Dit is Radio 10 met de zomerochtendshow. We gaan weer een warme dag tegemoet. Vol zon. Temperatuur schiet omhoog naar 30 tot 36 graden. Morgen wordt een kopie van vandaag. Dus bovenop dat record dat we toch al hebben met de meeste tropische dagen.
21: 31 tropische dagen, lokaal wel. Want het is niet dat je bijvoorbeeld een hittegolf moet altijd in de beeld zijn. Hè?
20: Ja.
1: Maar lokaal hebben we al 31 tropische dagen gehad. Er komt vandaag nummer 32 en morgen nummer 33 bij.
20: En de zomer is nog hoe lang?
1: Nog 6 weken.
20: Oeh, en counting en counting.
1: Geen files, hè? Nee, geen files.
20: Oké, dan gaan we gelijk door naar het nieuws. En dat krijgen wij natuurlijk van Frits Emmelkamp. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Bijna 3 dagen na de zware aardbeving in Colombia is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin vandaag worden gehaald. Toch blijven reddingswerkers doorzoeken. Het aantal doden staat inmiddels op zeker 265. Vandaag is in ons hele land het hitteplan van kracht geworden. Het is al de 4e keer dit jaar. Het hitteplan is bedoeld voor kwetsbare mensen en hun verzorgers. Die moeten extra goed opletten dat er bijvoorbeeld genoeg wordt gedronken. Ja, en ik zei het al, 190 graden. En 9 minuten, enig idee?
1: Ja, het is heel grappig, want je teaste het net. De ene begint met de sauna, 190 graden. De ander begint over wassen, op 190 graden. Het is echt heel duidelijk.
21: Ja, ik weet niet wat je in de wasmachine gooit, wat naar 190 graden nog draagbaar is.
1: Ik dacht echt nog, nou ja, nee, ik kan ook niet slapen. Ik heb geen idee.
21: Ik weet het ook niet.
1: Nee.
21: Nou, kleine hint.
1: Ja.
20: Vleesbakken.
1: Oh.
20: Ja, bijna. Maar vleesbakken doe je niet op 190 graden.
1: Ja, en ook niet 90 minuten.
21: 9 minuten.
1: Oh, 9 minuten.
21: 9.
20: Ik weet het nog steeds niet.
1: Ik ook niet.
21: Zal ik het maar gewoon zeggen?
1: Ja,
20: doe maar.
21: Het gaat over de snackbar. De frikandel was dit.
20: Oh, frituren op
1: 190 minuten.
21: 9 minuten, ja.
1: Zo lang?
21: Ja, dan is hij lekker open. Kun je er direct een speciaaltje
1: van
21: maken.
1: Is het toch geen fastfood meer?
21: Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar dan kun je ondertussen even naar de... andere bruine fruit, zou ik maar zeggen.
1: Okay.
21: RTV Oost die meldt namelijk dat de snackbar uit ons straatbeeld verdwijnt. In de provincie Overijssel alleen al zijn er de afgelopen tijd tientallen Friet van Pietzaken gesloten. Volgens de omroep komt dat door, let wel, het airfryer-effect.
20: Oh, we gaan gezond snacken.
21: We gaan gezond snacken en dat kunnen we dan ook thuis doen. Eerder werd ook al bekend dat er steeds meer Chinese restaurants in ons land verdwijnen. Of dat ook door die airfryer komt, dat is niet helemaal onderzocht.
20: Ik vind toch, er gaat niks boven een frituurtje, toch?
1: Ik heb het dus al 7 weken niet gedaan.
20: Dan wordt het hoog tijd.
1: Ja, hè?
20: En Kim. Er zijn wel meer dingen die je al 7 weken niet hebt gedaan. Maar daar hebben we het een andere keer over.
1: 7 weken?

0: Blijf even wegzwijmen, nog bij deze. Berlin, take my breath away.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Welkom, het is 13 augustus en vooral bij onze zuiderburen in België is dat een datum die veel herinneringen oproept. Het is namelijk op de kop af, 30 jaar geleden, dat dit de opening van het journaal was.
2: Uitgebreide huiszoekingen afgelopen nacht in België na de arrestatie van 4 mensen die verdacht worden van ontvoering en seksueel misbruik van 2 jonge meisjes. Die werden eerder deze week in een verborgen ruimte aangetroffen.
0: Ja, dat blijkt te gaan om Marc Dutroux. Ah. Hij ontvoerde en misbruikte in 1995 en in 1996 6 meisjes. 4 van hen kwamen om het leven. Alleen Sabine Dardenne en Letitia Delhaize die werden levend bevrijd. En omdat het 30 jaar geleden is, heeft de Belgische journalist Steven de Bok van het Nieuwsblad een podcastserie gemaakt. Goedemorgen, Steven.
3: Goedemorgen.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik luister heel graag true crime podcasts. Maar meestal spelen die zich af in Amerika, in Engeland. En dan voelt het toch veel verder weg. Dit voelt zo dichtbij.
3: Absoluut, ja. Dat is ook een beetje de grote shock die België doorgemaakt heeft in 1996 na de arrestatie van Dutroux. Mm-hmm. Ja. Dat het mogelijk was dat ook bij ons een man in staat was om 6 kinderen te ontvoeren. Ja. 4 van die kinderen te vermoorden, die kinderen op te sluiten in een kelder. Ja. Dat was iets dat niemand zich kon voorstellen bij ons.
4: Nou ja, niemand kon het zich voorstellen. Terwijl het natuurlijk in 1985 ook al was gebeurd. Toen heeft hij ook al meerdere meisjes verkracht. Is hij opgepakt, heeft hij vastgezeten.
3: Ja, dat klopt.
4: En vrijgelaten.
3: Maar toch op een andere manier. Ja. De les die hij geleerd heeft in 1985, toen hij inderdaad ook al heel veel meisjes heeft ontvoerd en heeft verkracht, maar nadien ook weer heeft vrijgelaten, was: ik mag meisjes niet meer vrijlaten, want dat is gevaarlijk voor mij. Ja. Dus daar heeft hij de les geleerd, ik moet iets anders doen. En dan heeft hij in zijn zieke geest, want Marc Dutroux is wel degelijk een heel erg zieke geest, het idee bedacht om een kelder te bouwen en die meisjes daarin op te sluiten.
4: Oh, de nekharen staan recht over.
3: Ter beschikking te houden, zeg maar.
0: Nu is dit precies 30 jaar geleden. Jij hebt daar een podcastserie over gemaakt. Van waar dacht jij, daar moet een podcastserie over komen?
3: Goh, de idee was vooral, de naam Dutroux klinkt nog altijd als een klok in België. Ik denk dat er weinig mensen zijn in België die niet weten wie Marc Dutroux is. Maar een kleine rondvraag op de redactie bij vooral de jonge collega's leerde dat mensen alleen nog de hele grote lijnen kennen en niet meer exact weten wat er nu juist gebeurd was en wat Marc Dutroux nu eigenlijk was en wie Marc Dutroux nu eigenlijk was en wat hij juist had gedaan.
0: Oké, zelfs in België.
3: En dachten we na 30 jaar.
0: Zelfs in België zakt dat weg, zeg maar.
3: Toch wel, ja. Na de arrestatie van Dutroux was er een soort van angstpsychose en dan mochten kinderen niet meer buiten spelen en dan vreesde elke ouder dat zijn kind ontvoerd zou worden. Maar dat is 30 jaar later toch allemaal een beetje veranderd. De naam is nog bekend, maar de details niet meer. En we vonden het daarom een goed moment om nog eens heel erg goed uit te leggen aan Belgen en aan Nederlanders die ook willen luisteren, mogen dat natuurlijk ook doen. Ja. Wat Marc Dutroux eigenlijk juist allemaal heeft uitgericht.
4: Ja. Want hij zit vast, maar hij doet heel vaak een beroep toch vast, om weer vrij te komen.
3: Marc Dutroux zit vast in de gevangenis van Nijvel. Leeft daar grotendeels in isolement. Waarom? Omdat Marc Dutroux gewoon niet in staat is om op een normale manier samen te leven met mensen, ook niet met medegevangenen. En hij blijft inderdaad tot op vandaag nog altijd proberen om vrij te komen.
4: Bizar.
3: Maar de kans dat dat ooit zal lukken lijkt me wel heel erg.
4: Nou ja, dan snap ik wel dat je wil dat iedereen nog even weet wat er eigenlijk precies gebeurd is. Dat er niet opeens een rechter komt die denkt, ach, zo lang geleden.
3: Ja, maar ik denk dat rechters vooral eerst de beslissing zouden nemen om Marc Dutroux vrij te laten, toch eens heel goed het dossier gaan lezen. En, ik denk dat ook rechters wel beseffen dat dat niet iets is dat ze lichthartig mogen doen.
4: Nee, gelukkig.
0: Hoe heeft Marc Dutroux België veranderd, Steven, zou je zeggen?
3: Maar zo heeft België op verschillende manieren veranderd. Hij heeft onze hele politie hervormd. Niet hij zelf natuurlijk, maar de fouten die gemaakt werden tijdens het onderzoek naar die verdwijningen hebben ertoe geleid dat heel onze politie hervormd is. Mm-hmm. Er zijn allerlei instanties gekomen die ervoor zorgen dat verdwijningen in België nu helemaal anders aangepakt worden. We hebben een stel verdwijningen die ondertussen best wel een maatstaf is geworden in Europa. Die draaiboeken heeft gemaakt over hoe er moet worden gehandeld als er mensen verdwijnen.
4: Want hij ontvoerde natuurlijk die meisjes aan beide kanten van het land, waardoor die link niet werd gelegd, toch?
3: Beide kanten van het land, vooral ook in verschillende gerechtelijke arrondissementen, waardoor politiediensten niet van elkaar wisten wat er juist gebeurde.
4: Nee, oké, dus dat is belangrijk.
3: Ja, zeker. En ik denk dat de belangrijkste hervorming vooral is dat we op een heel andere manier naar slachtoffers zijn beginnen kijken. Dus de ouders van die ontvoerde kinderen, die werden na de ontvoeringen vaak nogal weggezet als lastpakken, omdat die mensen aandacht bleven eisen en van justitie allerlei onderzoekszaden eisten. Dat werd toen als heel erg vervelend beoordeeld. Ondertussen hebben mensen en slachtoffers in België een heel pak meer rechten gekregen. Ja. En is de rol van slachtoffers ook wel helemaal veranderd. Okay. Hebben zij een actieve rol gekregen als ze slachtoffer worden van een misdrijf. En dat is een heel grote verandering geworden.
0: Steven, eventjes voor ons, als wij in Nederland willen luisteren naar jouw podcast, hoe heet die?
3: 30 jaar na Dutroux, gewoon Dutroux. 30 jaar later, geen speciale naam, geen moeilijke dingen. Het is gewoon...
0: Ja, het is wat het is. Dat vlak. Ja. Het is. En kunnen we hem ook in Nederland op alle streamingplatformen luisteren?
3: Daar ga ik wel vanuit. Zeker okay. Via Spotify.
4: Anders, via nieuwsblad.be.
3: Via nieuwsblad.be zeker ook.
0: Ja. Oh, heel goed. Steven de Bok, dankjewel van het Nieuwsblad. We gaan luisteren naar jouw podcast. Ja.
3: Met veel plezier. Dank je wel.

0: is de Radio 10 Zomerochtendshow. En het is ook Summer in the City. Joe Cocker op Radio 10. Het is gelukt eindelijk, hè?
1: Het is gelukt, ja.
0: We hebben een...
1: Of het goed is, is een tweede. Ja. Er zijn oud-spelers die zeggen, oei.
0: Ja, je gaat nu een stapje te snel. We gaan, moeten eerst nog zeggen dat we een nieuwe bondscoach hebben.
1: Oh ja, nee, ik denk ik ben een beetje aan het teasen. Oh. We zeggen nog niet... Wat?
0: We hebben een nieuwe bondscoach.
1: We hebben een nieuwe bondscoach.
0: Maar de vraag is of het een goede is.
1: Ja, want er zijn oud-spelers die zeggen... Ai, had ik niet gedaan.
0: Oeh, zullen we zo even gaan checken of we een goede nieuwe bondscoach hebben?
1: Heel graag.
0: Heel goed.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
21: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3-sterren-slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Goedemorgen, welkom bij de Radio 10 Zomerochtendshow. Zometeen verder met King en Love and Pride. Na het nieuws van 8 uur, Frits Hemelkamp, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Het hitteplan is weer van kracht in het hele land. Het is de 4e keer dit jaar. Gisteren gold het al voor het zuiden en het oosten, maar vandaag wordt het weer overal tropisch. Het hitteplan is bedoeld voor zorgverleners. Zij moeten extra goed letten op kwetsbare mensen die dan bijvoorbeeld genoeg drinken en de koelte opzoeken. En ondertussen gelden er op steeds meer plekken beperkingen voor het gebruik van grondwater. Ook in delen van Drenthe is het nu verboden om grondwater op te pompen om bijvoorbeeld je tuin te sproeien. In de Achterhoek was het al verboden. Het geldt op plekken in de buurt van natuurgebieden omdat die anders te veel uitdrogen. President Poetin heeft een omstreden bezoek gebracht aan de Koerillen. Dat is een eilandengroep in een stille oceaan waar Rusland en Japan al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog over ruzieën. Allebei zeggen ze dat de Koerillen van hen is. Japan is daarom niet blij met het bezoek van Poetin, die langsging bij een visfabriek. En in Colombia geven reddingswerkers de hoop nog niet op dat ze overlevenden vinden onder het puin van ingestorte gebouwen. Dan is de kans dat er nu nog mensen levend worden teruggevonden klein. Colombia werd 3 dagen geleden getroffen door een zware aardbeving. Zeker 265 mensen kwamen daarbij om het leven. Dan iets anders. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog vandaag. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. Mocht je er nou een beetje klaar mee zijn en hopen op verkoeling, slecht nieuws, morgen dezelfde getallen.
0: Gaat het al een keer regenen, jongens? Is dat voorspeld?
1: Volgens mij zaterdag, hier. Toch? Okay. Zaterdag, 3 druppels. Nee, de aankomende week zag ik best wel veel regen staan.
0: Nou, hè, er is een hoop, jongens. Ook op de weg is er hoop. Ja. Niet heel veel files, maar
1: nee,
0: toch.
1: Het is heel rustig. Er is 1 vertraging die is veroorzaakt door een auto met pech op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen de brug over de Zaan en Zaanstad Zuid. 9 minuten.
24: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen.

0: Hey van MTV, later Paul King, Love and Pride.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Robert en Kim.
0: Welkom, welkom op deze donderdag 13 augustus, de day after de zonsverduistering. Maar weken erover gepraat te hebben, want ik was hier niet in Nederland, maar volgens mij leefde het in Nederland als een malle.
2: Niet normaal, alle brilletjes waren uitverkocht, ze waren ook online niet meer leverbaar. Ik heb uiteindelijk stiekem toch gekeken met een zonnebril en een cd'tje. Ik weet dat het niet mag, maar ik zie geen vlekken, dus so far so good.
0: Heel goed. Ik heb gisteren nog even op Marktplaats gekeken.
2: Ja.
0: Eclipse brillen, dagtopper, 75 euro.
2: Ach, doe normaal. Ja.
0: Maar als je hem vandaag denk ik koopt, dan krijg je...
2: 1999 werden ze gratis uitgedeeld.
0: Ja,
2: mensen.
0: Precies. Nou, nu krijg je ze ook weer gratis, denk ik. Tot 2000 hoeveel?
2: 2007. Volgend jaar op 2 augustus is de volgende volledige eclipse in Spanje. En op 28 januari 2028 is hij in Spanje en Portugal.
0: Kijk, dat weet jij gewoon uit je hoofd. Ja, tot die tijd zijn ze denk ik gratis. En als je nu op Marktplaats kijkt, krijg je er een tweepersoons bed bij, denk ik. Even wat reacties van mensen die gekeken hebben.
3: Nou, hartstikke mooi, hè? Nou, zijn we niet voor niks gekomen.
4: Ja, dat is fantastisch om te zien.
5: De omgeving verandert, de vogels worden stil.
6: Ik zie een zon die bijna bedekt wordt door de maan. Ja. En eigenlijk bijna op een banaan lijkt.
7: Ja, best wel speciaal.
0: Ja, mensen vonden het toch speciaal.
2: Ja, ik vond het toch een beetje tegenvallen.
0: Volgend jaar is die beter, denk ik.
2: De ophef is groter dan het uiteindelijk is. Nou ja, en dan ook iets waar we het al weken over hebben.
0: Ja.
2: We hebben een nieuwe bondscoach.
0: Het is gelukt, jongens.
2: Het Nederlandse elftal heeft een nieuwe bondscoach. Het is niet Michael Reiziger geworden, niet Louis van Gaal, niet Roberto Martinez. Maar het is Xavi Hernandez. Die naam had ik nog even niet horen vallen tot gisteravond. Hij was jarenlang natuurlijk de middenvelder bij FC Barcelona, het Spaanse elftal. Ja, en of het ook een goede coach is, dat gaan we zo meteen horen van Pascal Kamperman van ESPN.
0: Ja, dat gaan we zeker even checken. Ik wil ook wel even weten hoe Nederland hierover denkt. Dus even Radio 10 app open, laat maar even weten. Gaan wij voor het eerst in 40 jaar weer een titeltje pakken?
2: Xavi of Navy?
0: Ja, heb maar Javi of Navy.
2: Sorry.
0: Goed. En er is ook weer een collega jarig. Ik hoorde dat gisteren was er een Edwin jarig. Vandaag weer een Edwin jarig.
2: Ja, dat is de man met een gouden hartje, maar nogal een brombeer. Mogen we best zeggen.
0: Gaan we hem wakker bellen?
2: Ja, want hij is op vakantie. En het is daar een uur vroeger.
0: Want hij is op vakantie in Portugal.
2: Hij is op vakantie. En we hebben keeping it all in the family. Edwin is al 30 jaar met mijn zus.
0: Oh ja, terwijl Talpa verder niet zo bekend staat als nepotistisch bedrijf. Maar
2: nee, hier kan ik niks aan doen.
0: Die kan je niks
2: Edwin
0: aan doen.
2: Edwin heeft een relatie met mijn zus, dus ik ga nu mijn zus bellen.
0: Oh, we gaan even Edwin Ouwehand feliciteren. Want, die is op vakantie.
2: Edwin namelijk opneemt om deze tijd uit zichzelf. Dat
0: 8:10, maar daar dus 7:10.
2: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd of hij opneemt.
2: Nou, ik bel nu dus mijn zus en dan kan zij de telefoon geven. Want ik denk dat hij niet opneemt, inderdaad.
0: Dat denk ik ook niet, maar ik wil heel graag...
2: Je moet hem wel even openzetten.
0: Edwin Ouwehand, ja, hij is open.
2: Oké.
0: Okay. Duurt eventjes.
2: Ja, we bellen natuurlijk helemaal naar Portugal.
0: Marielle, van harte gefeliciteerd.
2: Ja.
8: Eindelijk belt er iemand.
9: Lang zal die leven in de gloria. In de gloria.
2: Gefeliciteerd, Ed.
8: Dit was vals, hè?
2: Ja, dat weet ik. Maar ik word ook niet betaald om te zingen.
8: Nee, dit is goed bedoeld.
0: Hoe lang ben je al wakker, Ed? Want ik had verwacht dat jij veel meer slaperig zou klinken, eerlijk gezegd.
8: Nou ja, kijk, het is al 7:10, hè, dus meestal ben ik hier al om 4:00 op. Nee.
2: Nee,
8: ik was toevallig al vroeg wakker.
0: Oké.
8: Omdat iemand de weg naar de badkamer niet kon vinden. En daardoor werd ik wakker.
0: Oké, willen wij hier weten wie de weg naar de badkamer niet kon vinden?
8: Als ik het niet zeg, dan is het veel leuker, toch?
0: Oké, dan laten we het zo.
8: Of ik kun je het zelf invullen.
2: ik check het later wel even.
0: Waar is je vrouw op dit moment? Wil ik dan wel even weten.
2: In de badkamer.
8: Die staat onder de douche, volgens mij.
0: Oh, die staat in de badkamer. Ja, zie je wel. Goed, dan weten we het. Ja. Hey, wat ga je doen vandaag, Ed? Je gaat het uitgebreid vieren, jouw kennende.
8: Ja, je kent me een beetje. Dus,
0: Eén lange polonaise.
8: Sowieso begint denk ik met een fanfare door de straat zometeen. als dat is geweest, had ik plannen om langs het strand te gaan lopen door de branding. Kijk, dat is een feestje. Uh-huh. Gisteren hadden we natuurlijk die zonsverduistering. Die hebben we ook op het strand gezien. Dat was echt fantastisch hier in Portugal, want daar zit ik.
0: Oh ja.
8: En vanmiddag wordt er een taartje gegeten. Oh. Ik heb gezien dat er cadeaus zijn van meerdere familieleden die of meegegeven zijn of al hier zijn. En die, maar die staan echt in een kast die ik per ongeluk openmaakte.
2: Oh, oké. Okay. Er zit niks van mij bij, dan weet je dat vast.
0: Ed, wij hebben ook een cadeau voor je.
2: Er zit niks van mij bij.
8: Nee, dat dacht ik ook.
2: Nee.
0: Hey jongens, get a room. Ed, wij hebben ook een cadeau voor je. Namelijk jouw favoriete plaat aller tijden van Anouk. Ga ik voor je draaien. Are you kidding me? Daar ga je hard op, hè?
8: Daar ga ik heel hard op.
0: Oké. Hey, fijne dag.

0: ochtendshow met de Bee Gees en You Should Be Dancing. Even leek het erop alsof onze ogen toch een beetje waren aangetast gisteren door de zonsverduistering. Want laat lazen wij ineens dat we een nieuwe bondscoach hebben van het Nederlands elftal, Xavi Hernandez. En deze Spanjaard heeft als voetballer alles gewonnen wat er te winnen viel. Onder andere het WK 2010. Ten koste, ja, ik zeg het nog maar een keertje, van Nederland, dat klonk zo.
1: Fabregas, is dit geen buitenspel? Dan is het voorbij. Als dit geen buitenspel is, is het voorbij. Iniesta.
0: Ja, ja, ja, ons nationale trauma natuurlijk. Maar of deze voetballer, deze grote voetballer, ook een grote coach is. Even kijken, Hemge Kappert, die zegt in de Radio 10-app... wel, met deze nieuwe bondscoach mogen we heel blij zijn. Neem dat van mij aan. Tuurlijk, Hermge, nemen we dat van jou aan. Wat een mooi uithangbord voor het Nederlands voetbal, zegt hij ook nog. Wij hebben aan de lijn Pascal Kamperman van ESPN. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ben jij het met deze luisteraar eens? Is dit een mooi uithangbord voor het Nederlands voetbal?
2: Nou, het is in ieder geval een grote naam, inderdaad. En in dat opzicht zeker. En ook qua voetbal, wat hij zelf altijd heeft laten zien. Los van die ene wedstrijd in 2010, die we hem dan maar even vergeven. Heeft hij natuurlijk heel veel indruk gemaakt. En was het een geweldige voetballer. Dus ja, in dat opzicht zeker een heel groot uithangbord. En een prachtige naam, die voor mij ook als een grote verrassing kwam. Waarvan ik dacht ook even, ik moet mijn Eclipse-brilletje afzetten om te zien of ik het wel goed lees. Ja. Maar dus dat zeker. Alleen, ja, als trainer en zeker als bondscoach nog een beetje een onbeschreven blad. Dus ja, daar moeten we toch wel even zien hoe dat dan gaat uitpakken. Maar goed, dat het een grote naam is als voetballer, zeker.
0: Dat zeker. Maar hij is coach geweest van Barcelona. Niet in de allerbeste periode van Barcelona, mag ik dat zeggen?
2: Nee, het was toen ook vrij onrustig bij de club. Daarvoor zat hij bij Al Sadd in Qatar. Daar had hij ook nog even gevoetbald. Toen is hij daar coach geworden. Nou ja, daar won hij vrij veel prijzen. Maar ja, daar weet ik niet van hoeveel waarde je daar aan moet hechten. Nee, ja. Precies. En toen Barcelona. En dan daarover ook van Ronald Koeman. Dat is ook wel grappig. Ja. En nu dus weer ook bij het Nederlands elftal. Ja, hij werd kampioen in zijn eerste seizoen. Ja, dan kun je zeggen, ja, iedereen die blind is, was met dat elftal nog kampioen geworden. Maar dat is misschien ook een beetje te makkelijk. En het was inderdaad best onrustig toen. En hij heeft zeker in zijn eerste seizoen heeft hij het prima gedaan. En aanvallend voetbal, veel druk zetten, veel balbezit. Je kent het allemaal wel, tiki-taki. Ja. Dus dat was prima. Het tweede seizoen was ietsje minder. En uiteindelijk is hij ook wel ontslagen. Maar dat was ook omdat het zo onrustig was en het gedoe was met de voorzitter en noem maar op. Dus dat valt hem misschien niet helemaal te verwijten. Maar ja, dat waren 2 jaren. En daarna is het stil geweest rondom als coach. Hij heeft toen wel een keer gezegd, ik wil heel graag bondscoach worden. Nou, dat is dan nu gelukt. Maar goed, zoveel ervaring als
3: bondscoach van Spanje worden?
2: Dat zal ongetwijfeld ook in zijn hoofd gezeten hebben, inderdaad. Ja, dat neem ik aan van wel. Maar ja, de huidige Spaanse bondscoach doet het niet zo heel erg slecht.
3: Nee.
0: Dan had hij nog even moeten wachten, denk ik.
2: Dan had hij nog even moeten wachten, ja.

0: zitten. Maar dat de KNVB bij hem op de stoep zou staan, zal misschien ook voor hem wel een beetje een verrassing geweest zijn.
1: Ja.
2: Maar waren die andere namen dan een beetje een afleidingsmanoeuvre? Want deze kwam echt uit het niets voor mijn gevoel.
0: Nee, zeker. Kijk, in de loop van de afgelopen week toen werd mij een beetje duidelijk dat het sowieso een buitenlander zou worden en dat het ook niet heel lang meer zou gaan duren. Zijn naam is inderdaad niet gevallen. Ik heb ook heel veel namen voorbij gezien komen de afgelopen week. Die waren echt complete onzin. Dus dat is nooit aan de orde geweest. Michael Reiziger werkt nu al bij de KNVB. Dus dat je daar als bond mee om de tafel gaat zitten, dat lijkt me eigenlijk niet meer dan normaal sowieso. Om ook bij hem eens te informeren en te kijken wat zijn ambities zijn en noem maar op. Maar of dat echt een hele serieuze optie is geweest om ook deze functie te gaan vervullen. Ja, misschien als er helemaal niemand anders meer zou kunnen, dat een optie zou zijn, ja. een noodgreep. Er komen altijd namen voorbij, die worden gedropt, door wie dan ook. Dat, zeker als het wat langer stil blijft. Maar Roberto Martinez bijvoorbeeld is nooit aan de orde geweest.
1: Dat was eigenlijk een afleidingsmanoeuvre. Ja. Hey, hoe is jouw Spaans, ja, Pascal?
0: Ik spreek het een poco.
1: Je moet denk ik deze vraag moet je eventjes gaan uit je hoofd gaan leren, Pascal, denk ik.
3: ¿Qué te pasaba por la cabeza?
1: Want dit is de voetbalvraag puur zang. Wat ging er door je heen?
0: Ja, precies. Ja, nou ja, Engels is ook vrij goed volgens mij.
1: Oh, gelukkig.
0: Dus dat scheelt. Ik gok dat het in het Engels gaat. Dus dat gaat wel goed komen. Bij Barcelona heeft hij natuurlijk ook altijd Engels gesproken. Dus dat is het probleem niet.
1: Wanneer gaat hij echt gepresenteerd worden? Wanneer gaan we hem zien? Gaan we hem horen?
0: 25 augustus.
1: 25 augustus. Ik noteer het eventjes in de agenda. Heel goed. Jij ook, neem ik aan, want jij bent erbij.
0: Daar ga ik er zeker bij zijn.
1: Heel goed. Dankjewel voor nu. En ik zeg even in stijl dan adios, Pascal Kramperman van ESPN.
0: Adios. Hasta la próxima vez.
1: Oké, heel goed. Gaan we die cup pakken in 28?
2: Oh, het zou zo leuk zijn. Zullen we gewoon zeggen ja?
1: Pascal, zeg even ja.
0: Si.
1: Si.
2: Si.
1: Heel goed. Dankjewel. Ja.

0: ranking de hits.
1: Zometeen jouw kans op €250 als je meespeelt met Ranking the Hits. En vandaag is het de dag van de linkshandigen. En er zijn nogal wat artiesten linkshandig. Robert Feller.
2: Ja.
1: Dat is een groot artiest. Jimi Hendrix, Phil Collins, Mark Knopfler van Dire Straits. En ook deze man is linkshandig. Paul McCartney met Wings hoorde je hem en Band on the Run. Maar de vraag is, was dit voor of na 1982 een hit? Stuur het maar even in via de Radio 10-app. Wie weet speel je zometeen mee voor die €250. Zometeen ook het nieuws, dat krijg je van Frits. Goedemorgen, wat zit er in?
3: Goedemorgen. I push je.
1: Rotkat?
3: Dat en meer straks.
1: Oh? Ik weet ook weer niet van gaat dit. Ik ga het weer mijn hersenen overbreken.
2: Over rotkatten.
1: Rotkatten.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
19: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
22: It's funny, because it's true.
21: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
23: Alle verf super voordelig.
24: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
25: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: Goedemorgen, 3:30. Dit is de ochtendshow op Radio 10. Veel zon vandaag, temperatuur schiet snel omhoog. Het wordt 30 tot 36 graden. En morgen een kopie van vandaag. En dan is het rustig op de Nederlandse wegen, maar niet helemaal stil.
3: Nee, twee vertragingen op dit moment. Op de A8 Zaandam-Amsterdam voor Komplein 12 minuten. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Eemnes en Huizen 9 minuten.
2: Heel goed. En dan is er ook nieuws, al is het komkommertijd. En dat nieuws krijg je van Frits Emmelkamp. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Den Haag begint vandaag de rechtszaak tegen de man die eerder dit... Het gaat lekker.
3: Probeer het nog een keer.
4: Zal ik het even opnieuw doen?
3: Goedemorgen.
4: Ja, die rotkat zit in mijn achterhoofd. In Den Haag begint vandaag de rechtszaak tegen de man die dit voorjaar een vuurwerkbom liep afgaan bij het partijkantoor van D66. Hij wordt verdacht van terreur omdat het landelijk impact had, zegt het OM. Tegenstanders van het AZC in Engelen, bij Den Bosch is dat, die mogen hun spandoeken nog maar op één plek ophangen. Dat is aan het hek bij de opvanglocatie zelf. Spandoeken die op andere plekken worden opgehangen, die halen ze weg vanwege de onrust in het dorp. En ik zei het al, aaipoesje.
2: Rotkat.
4: Dat is waarschijnlijk de gedachte bij de vrijwillige brandweer in Veenhuizen in Drenthe. Die is namelijk al dagen druk met een kat in de boom. Het dier zit sinds begin deze week in de boom en wil er absoluut niet uit. Brandweer rukte al meerdere keren uit om het dier uit die boom te halen, maar telkens klom het dier nog verder omhoog. Brandweer heeft zelfs geprobeerd, ja, een beetje onaardig, om die kat daar met een brandslang naar beneden te spuiten, maar dat had ook geen effect. Uiteindelijk bleek alle moeite voor niks. De kat is gistermiddag namelijk zelf uit de boom geklopt.
2: En op zijn pootjes terecht te komen.
4: En
2: elkaar
4: uit de boom.
2: Heel goed. Robert en Kim. Zometeen spelen wij Ranking the Hits. Misschien wel met jou. En eerst over hits gesproken. Bruce Hornsby and the Range and The Way It Is.

0: stem, deze man. Teddy Swims en Mr. Know-it-all. En die hebben we hopelijk nu aan de telefoon.
1: Ranking de hits.
0: Want wij gaan Ranking de hits spelen met Pim de Kok. Goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Met COCK zeggen we dan even.
3: Ja.
2: Ja, klopt. Die hoor ik vaker.
0: Ja, ja, dat dacht ik wel. Hey, ik lees dat jij dit weekend met je vrouw naar Parijs gaat.
2: Ja, even een weekendje ertussenuit. We dachten, nou, het wordt 35 graden in de stad, dus dat gaan we wel even opzoeken.
3: Heerlijk.
0: Lekker.
3: Wel romantisch.
0: Maar dan kan je wel wat geld gebruiken om zo eventjes wat leuke dingen te gaan doen. Wat ga je als eerste doen in Parijs?
2: Dat is een goeie. Ik denk een restaurantje opzoeken en lekker gaan eten.
0: Nou,
3: hey. Je schijnt tegenwoordig dus ook van die croissants te hebben van een meter.
0: Kosten die ook 250 euro?
3: Dat weet ik niet, maar je schijnt echt gigantische croissants te hebben. Die schijnen alsnog ook heel lekker te zijn. Dus tipje mij.
2: Oh, ik ben alleen bekend met frikandellen van een meter. Maar...
0: Ja, maar dat is niet heel erg Parijs, vind ik.
3: Nee.
0: Hey, je kan 250 euro winnen. En we hebben natuurlijk de kwalificatievraag al gesteld. Ik laat hem je nog één keertje horen. De vraag was, was dit voor of na 1982 een hit? Band on the Run van Paul McCartney en Wings. Voor of na 1982?
2: Ja, dit was ervoor.
0: Dat was ervoor. Helemaal goed. En ook een flink eind ervoor. 1974. De eerste 50 euro die is in de pocket. In totaal dus kans op 250 euro. Maak je een fout, dan houdt het spel op. En dan krijg je alleen nog de Radio 10 dopper. Hartstikke leuk, maar met het oog op Parijs. Misschien liever een goed gevulde portemonnee.
2: Het liefst wel, ja.
0: Ja, het liefst wel. Nou, daar gaan we. Voor 100 euro was dit een hit voor of na 1974? Yes, zo heet het bandje ook. Owner of a Lonely Heart. Voor of na 1974?
2: Ik denk dat dit erna was.
0: Jij denkt dat dit erna was? Ja, heel goed.
3: Lekker. 1983 was het namelijk.
2: Ja, lekker.
3: Ja, zeker. En dat betekent dat je nu 100 euro hebt. Ik heb het even opgezocht. Die croissants kosten 35 euro per stuk.
0: Oh.
3: Heb je wel meteen gegeten en gedronken. Ja. Maar, hey, maar 100 euro, kan je er 3 van eten? Is dat genoeg natuurlijk voor een weekend Parijs. Dus wil jij stoppen of ga je nog door voor het volgende fragment dat 50 euro waard is?
2: Dat is een hele goeie. Nou, ik denk dat ik gewoon ga stoppen eigenlijk.
0: Oké. Okay.
3: Dat je denkt 100 euro, handje komt handje. Ja.
0: Wij gaan lekker uit eten met z'n tweeën en...
2: Ja.
0: Nou.
3: Nou, ja.
0: Dan bij deze. Gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
0: En ik wens jou heel veel plezier in Parijs.
2: Ja, dankjewel. We gaan wat leuks doen.
0: Heel goed, man.
3: Goed zo.
0: Hoi, hoi.
2: Ja, hoi, hoi.

0: Every time you leave the room, fading like a flower. Als een roos zelfs. Roxette op Radio 10. Daarvoor hoorde je ook nog Pim de Kok. Die ging er mooi vandoor met 100 euro. En dat gaat hij komend weekend kapot gooien in Parijs.
1: Dat moet lukken.
0: We wensen hem daar heel veel plezier bij. En er valt meer te winnen zometeen. Want er staat hier in de studio ook nog een rat.
1: Het zomerrat.
0: Met een D. En ja. Daar hebben wij niet aan mogen draaien. Maar dat gaat wel gebeuren, toch?
1: Zeker
0: vandaag?
1: Weten. En daar zit nog steeds de softijsmachine op.
0: Oh, lekker. Die willen wij. Die willen wij. En ik zie in de app dat heel veel mensen...

0: Better Off Alone, je zou dat al een guilty pleasure kunnen noemen. Maar er komen er zometeen nog veel meer aan bij Martijn Kolkman.
1: Ja, goedemorgen allemaal.
2: Goedemorgen.
1: Jongens, jullie hebben de eieren niet opgegeten. Er liggen nog 4 hardgekookte eitjes hier in de studio.
0: Speciaal voor jou.
2: Ja, eentje is niet gekookt. En het is de uitdaging dat jij ze op je hoofd kapot.
1: Vangen.
0: Dat is onze guilty pleasure. Ja. En we gaan meezingen met deze.

0: Lekker zometeen in de Guilty Pleasure Party.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe...

0: Hey, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Even rekken en strekken. Ja, daar gaan we.
6: Oh, een uur lang alleen maar meezingers. Dit is de Guilty Pleasure Party met zometeen Gloria Gaynor. Maar eerst, meneer Frits, met het laatste nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Den Haag begint straks de rechtszaak over de aanslag op het partijkantoor van D66 in mei. Iemand gooide toen een vuurwerkbom door de brievenbus, terwijl binnen de D66-jongeren bij elkaar zaten. Die schrokken zich een ongeluk. De verdachte is aangeklaagd voor terreur. En in Engelse badplaats Clacton zijn vandaag tussentijdse verkiezingen. Maar of die nou heel serieus worden genomen, is nog maar de vraag. Nigel Farage van Reform UK wil met de verkiezingen terugkeren in het parlement, maar de andere grote partijen doen niet mee aan de verkiezingen. Daarom is zijn grootste concurrent momenteel een komiek met een vuilnisemmer op zijn hoofd met de toepasselijke naam Count Binface. In Engelen bij Den Bosch zijn nieuwe regels ingegaan voor demonstraties rondom een AZC. Voor hun tegenstanders mogen hun spandoeken alleen nog ophangen op één centrale plek, anders worden ze weggehaald. In Engelen komt een opvang voor minderjarige asielzoekers en daar zijn felle protesten tegen. En spannende tijden voor imkers, want er is deze zomer veel minder honing, meldt de NOS. Door de droogte en warmte bloeien bloemen veel minder. Bijen kunnen daardoor geen nectar meer vinden en dus ook geen honing maken. Vooral in het oosten is de schade groot en ook andere insecten zoals libellen hebben het moeilijk door het weer. Over het weer gesproken. Veel zon en de temperatuur schiet snel omhoog vandaag. Het wordt zo'n 30 tot 36 graden. Mocht je nou hopen op verkoeling, helaas morgen dezelfde getallen.
6: Twee vertragingen gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag-Amsterdam. Voor Zoeterwoude-Dorp staat een vrachtauto met pannen. Vertraging 10 minuten. En de A8 Zaandam richting Amsterdam voor Zaanstad-Zuid. Sta je 8 minuten stil.

Ricky Martin, Living La Vida Loca. En dat betekent zoiets als het gekke leven. Nou, we zagen er gisteravond allemaal een beetje gek uit met die eclipsbundeltjes op. Maar goed, die kunnen de kast in tot 2081. En zoals mijn vriend gisteren zei, dat zullen we waarschijnlijk niet meer meemaken. Goedemorgen, het is donderdag, 9 minuten over 9. Dit is Radio 10, vandaag 38 graden lokaal. En zometeen hoor je de zanger die er ondanks voor zorgde dat de lichaamstemperatuur van heel veel vrouwen en mannen omhoog ging. René Leblanc. Nee, het origineel zometeen. Tom Jones komt eraan in de Guilty Pleasure Party. Ook Bobby McFerrin hoor je zometeen. Maar eerst Ever David. Dit is Words.

Ja, een tijdje geleden kon je hem live zien met borsthaar in de tuin van Paleis Hoefdijk, deze Tom Jones. Hij was er niet om het gras van Wim Lex en Bert Rex te maaien, maar om een maximaal optreden te geven. Je hoorde hem vandaag in de Guilty Pleasure Party met She's a Lady. Zeg, wat is jouw levensmotto? Heb je er eentje? Of heb je je hele huis vol hangen met allemaal van die Xenos-bordjes? Mensen met een helder levensmotto ervaren over het algemeen meer richting, energie en een hoger gevoel van welzijn dan mensen die dat niet hebben. En deze artiest had er ook eentje. Die was eigenlijk heel makkelijk. Don't worry, be happy. Bobby McFerrin, nu voor je in de Guilty Pleasure Party op Radio.

0: nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Lekker.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van Lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Deze week in de bonus. Perla Huisplans tot z'n koest.

0: koffiepads 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
12: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Vandaag veel zon en de temperatuur schiet omhoog. Maximaal 36 graden vandaag. En morgen wordt een kopie van vandaag. Qua weer dan, hè? Dan één vertraging gemeld door Fritsmeister. Die staat op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland.

Lynn Anderson en I Never Promise You a Rose Garden. En ja, rozen worden ook gewaardeerd buiten Valentijnsdag om. De roos staat symbool voor liefde, passie en schoonheid en kan altijd worden gegeven. In Frankfurt, in Duitsland, zijn ze er helemaal gek op. Daar werd het wereldrecord grootste rozenboeket gevestigd. Het was een boeket van 156.940 rozen.

saaie dag hebben en denken ik vind het bloedheet. Waar zou ik heen kunnen? Nou, bijvoorbeeld Zandvoort aan de zee van de Pesseria Dreamband in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Ja, en dan een artiest die met zijn goede been uit bed gestapt is. Muzikaal gezien, want fysiek ligt hij eigenlijk al sinds 2006 te slapen, als je begrijpt wat ik bedoel. In dit geval gaat het om James Brown. Ah,

Van de Benga Boys in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. En hier in de studio staat nog steeds het zomerrad. Hoor je het zomeralarm voorbij komen, stuur dan zomer ZOMER via de gratis app van Radio 10. En kom je in de uitzending, dan geven we samen slinger aan jouw zomer met onder andere tickets voor een pretpark, dierentuin, hotelovernachtingen of bijvoorbeeld een musical. Dus hou het zomeralarm goed in de gaten vandaag. En we hebben ook een nieuwe bondscoach, hè? Xavi Hernandez uit Spanje. Dan weet je wat de

0: deal bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
15: Goedemorgen, zijn we met het motto van heel veel artiesten. The show must go on. En ook Casey en de Sunshine Band is onderweg. Maar eerst Frits Emmelkamp met het laatste nieuws. Frits, goedemorgen.
16: Goedemorgen, die is niet onderweg. Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht meerdere belletjes gehad van mensen die gisteravond naar de zonsverduistering hebben gekeken en vrezen dat ze daarbij oogschade hebben opgelopen. Het ziekenhuis zegt vandaag nog meer telefoontjes te verwachten, meldt RTL Nieuws. Oogklachten worden namelijk vaak pas later opgemerkt. In de stadswijk van Groningen is vanmorgen een explosief afgegaan. Of daarbij gewonden zijn gevallen en over schade is nog niets bekend. Eerder deze week werd in dezelfde wijk ook al een explosief gevonden. Dat kon tijdig onschadelijk worden gemaakt. Of beide zaken met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht. In de Warmoestraat in Amsterdam is vannacht een man neergestoken. Hij zou vlak daarvoor ruzie hebben gehad. De politie heeft later in de nacht twee verdachten opgepakt. Waar de ruzie over ging is nog onduidelijk. Daarom is de politie nog altijd op zoek naar getuigen en beelden van het incident. En op TikTok is opnieuw een filmpje verwijderd van de Amerikaanse president Trump. Daarin is een liedje te horen van Taylor Swift. In het filmpje was te zien hoe Trump zijn duim omhoog steekt en doet alsof hij aan het golven is. Vorig weekend liet Taylor Swift ook al een ander Trump-filmpje verwijderen waarin ook haar muziek was gebruikt. Het weer, veel zon en de temperatuur schiet omhoog naar maximaal 36 graden met lokale uitschieters naar 38 graden. Morgen net zo warm, maar in het weekend kans op regen en onweer.
15: Frits Meister met één vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen. Voor Duitsland 7 minuten.
17: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Radio 10 en Show Must Go On. Daarvoor de band die prima kan op een dag als vandaag. De Sunshine Band samen met Casey. Je hoorde Give It Up op deze donderdagmorgen. Vierde dag in week 33. En het is de week waarin het alleen maar warmer en warmer lijkt te worden. Als ik dan refresh druk op de weerpagina, dan komt er elke keer 3 graden bij. Ik denk dat we over een paar uurtjes op 300 graden zitten ongeveer. Maar goed, mooi weer hoort bij de zomer. Net als het zomerrad. Dat staat hier achter mij in de studio. Je hebt nog 2 dagen lang de kans om je prijzen te pakken. Hoor je het zomeralarm voorbij komen? Stuur dan zomer, Z-O-M-E-R, via de gratis app voor Radio 10. En kom je in de uitzending, dan geven we samen een slinger aan het zomerrad en maak je kans op zomerse prijzen. Houd het in de gaten, gaat zeker gebeuren voor 12 uur vanmorgen. Jennifer

Wat denk jij dat de meest gestelde vraag is aan Jennifer Lopez? Wat denk je? Hoe vaak zit je economy class? Drink je je koffie zwart? Nee, de meest gestelde vraag aan Jennifer Lopez is heel simpel. Zij is 57, maar ondanks die respectabele leeftijd ziet ze er nog altijd heel erg jong uit. Ja, de vraag is, hoe doe je dat? Nou, haar grote advies aan de rest van de wereld is zonnebrand en genoeg slapen. Ze smeert zichzelf altijd vol met factor 50 en slaapt 9 uur per dag. Ah, nu we dit weten, kunnen we altijd jong blijven voor een prikkie, om het zo maar te zeggen. Goedemorgen, Radio 10 staat aan. Zometeen de Golden Earring en Radar Love. Maar eerst gaan we naar de Frank Boeijen Groep en zij zingen over liefde.

0: zomer via de Radio 10 app.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij

0: IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Martijn Koopman.
12: Lokaal vandaag 38 graden en zonnig. Zometeen een verkoelende wens van Phil Collins naar Michael Bublé. Dit is Heaven Met You.

0: Collins, maar ik denk van heel veel andere mensen en ook de natuur een beetje. I wish it would rain now.
1: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: En we gaan naar Anke uit Bidding Verhuizen. Goedemorgen.
2: Hi Martijn.
0: Ja, het is eigenlijk Biddinghuizen, maar je gaat verhuizen naar Dronten en je bent druk aan het inpakken.
2: Ja, gedeeltelijk alvast, ja.
0: Ja, ben je wel dingen tegengekomen die je al jaren kwijt was?
2: Ja, ik was ook wel een iets van een. Nou, het was, ik hoop even op de naam. Dus ik kom zoveel dingen tegen. Een boekje of zo dat ik al jaren aan het zoeken was. En dat heb ik nog. Soms heb ik ook dingen tegen waarvan je denkt van, heb ik die nog?
0: Ja, wat leuk. Ja, dat is een grote ontdekkingstocht. En tijdens het inpakken en opruimen hoorde jij het zomeralarm voorbij komen. En heb je heel slim zomer gestuurd via de app van Radio 10. Nou, helemaal goed. Je bent in de uitzending. Dat betekent dat wij een draai aan jouw zomer gaan geven.
2: Ja.
0: Ik loop naar het rad. Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Ja, oké, anders wacht ik even hoor. We hebben al tijd.
2: Nee, is goed.
0: Daar gaan we hoor. Ik geef er een draai aan. Hij draait. Waar die komt hij op terecht? Allemaal zomerse prijzen die je kunt winnen.
2: Ja.
0: Hij gaat richting een pretpark. Pretpark is hij opgevallen.
2: Oh, en dan ga ik... leuk.
0: Ja. En de vraag is waar natuurlijk. Rick van het Rad ook, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat zijn de keuzeopties voor Anke?
3: Nou, je kan naar het familiepark Drievliet, het avonturenpark Hellendoorn, het kinderpretpark Julianatoren, moviepark Germany of Slagharen.
0: Nou, waar wil je heen?
2: Doe maar aan moviepark Germany.
0: Moviepark Germany, gefeliciteerd. Je wint 4 tickets voor moviepark Germany. En de prijs wordt verzorgd door vakantieveilingen. En daarmee van harte gefeliciteerd, meid.
2: Dankjewel.
0: Pak lekker in, hè. Een hele fijne dag en geniet ze.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Anke. Doei. En het zomeralarm kan elk moment voorbij komen. Misschien zometeen wel weer bij Jeroen Nieuwenhuizen. Je weet het nooit. Hou het voor.

0: Radio 10 en Stop Loving You. En je hoorde Anke, die gaf een draai aan het zomerrad. En als je het zomeralarm voorbij hoort komen, vandaag en morgen nog, stuur dan zomer via de gratis app van Radio 10. Kom in de uitzending, dan kun je samen met ons een slinger aan de zomer geven. De Fritsmeister is binnen. Goedemorgen, Frits.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen het laatste nieuws om 11 uur. Wat heb je vandaag voor de hele natie in petto?
1: De hele natie. Nou, niet alleen deze natie, ook de natie onder ons. Want koninklijke spanning in Utrecht. En tip voor de studenten in Utrecht. Leer dit vast uit je hoofd.
0: Johan komt één dag, hè. En dan gewoon zo goed voorbereid zijn. Echt waar. Potverdikken. Hoe het zit, hoor je zo meteen uit de mond van de enige eigen Fritsmeister om 11 uur. En tot het zover is, dan is Summer Could It Be Magic. En dit is Last Ketchup met de Ketchup.

0: Albert Heijn.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Ah, nee hè.
13: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, of jij even?
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
11: perfect. Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
16: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
17: Gelukt. Heb je hem al betaald?
16: Wat bedoel je?
17: Mijn betaalverzoek.
16: Zo, dat doe je snel.
17: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
22: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Zometeen hoor je wat volgens onderzoekers van Easy Toys een fantasie is onder 19% van de Nederlanders. Ja. Je hoort het zometeen, maar eerst Frits met het laatste nieuws. Goedemorgen.
1: Over een teaser gesproken, zeg. Je hebt mij. Ja. In Noord-Holland zijn scheuren in dijken ontdekt, meldt NH Nieuws. De dijken en oevers in ons land worden momenteel extra gecontroleerd door de droogte. Door het langdurig warme weer kunnen kaders en oevers scheuren en dijken zelfs doorbreken. Zijn daarom ook al maatregelen genomen. Sluizen gaan bijvoorbeeld minder vaak open. Het Eurovisie Songfestival in Bulgarije is volgend jaar niet in de hoofdstad Sofia, maar in Burgas. Dat is een badplaats aan de Zwarte Zee. Het Songfestival is ergens in mei. Of ons land volgend jaar weer meedoet, wordt later bekend. Omroep Afro Tros besloot zich namelijk terug te trekken dit jaar, omdat Israël ook meedoet. Het tandarts in Rijnsburg kan vandaag laten zien of die echt goed is in het vullen van gaatjes. In de praktijk is namelijk een waterleiding gesprongen, waardoor alles onder water is komen te staan. De praktijk heeft noodgedwongen de deuren moeten sluiten. De brandweer is inmiddels opgeroepen om het water weg te pompen. En de spanning neemt toe bij Utrechtse studenten, want wie weet zitten zij straks met een BB'er in de collegezaal. Niemand minder dan de Belgische prinses Eleonore start namelijk dit jaar aan haar studie Liberal Arts and Sciences. Of de prinses ook al meedoet aan de introductieweek is niet duidelijk. Die zijn inmiddels al in volle gang, maar de prinses is vooralsnog niet gespot. Heb je nog het weer voor je? Zijn vooral hoge temperaturen, 30 tot 36 graden. Morgen dezelfde temperaturen, maar tegen het weekend komt er eindelijk verkoeling.
0: Twee vertragingen gemeld door Flitsmeister op de A-wegen. A1 Amersfoort-Amsterdam voor Muiden-Weesp, 8 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, momenteel 16 minuten.
3: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

540 met Memories. En zo werkt het bijna 11 minuten over 11. 4-1 in de klok. En dat betekent zoals elke dag dat je 4 nummer 1 is achter elkaar krijgt op Radio 10. Met zometeen iets dat volgens onderzoek van Easy Toys een fantasie is onder 19% van ons. En wat het is, je hoort het zometeen. Eerst een nummer waar Eric Clapton groot fan van was. Het was een nummer van Bob Marley. En hij zong het wel eens in de auto of onder de douche. Tot hij het een keer live deed tijdens een show. En het publiek zo enthousiast was dat hij dacht, ja, ik moet het eigenlijk wel uitbrengen. Zij belde Bob Marley en het zal je niet verbazen, Bob Marley reageerde heel erg relaxed. Hij zei, ja, moet je gewoon lekker even doen. Dus het werd voor Eric Clapton, net als voor Bob Marley, een nummer 1 hit. Vandaag de eerste in 4x1. I Shot the Sheriff.

2024 deed Easy Toys onderzoek naar de fantasieën onder ons Nederlanders. Want wat zouden wij graag een keer willen doen op het gebied van oelala? En toen zijn 19% vervolgens Sex on the Beach. Liedje van Teaspoon stond op nummer 1 in 1997 en was vandaag de tweede in 4x1. Het zou meteen een track die het afgelopen jaar op nummer 1 stond. En na 22 weken is hij de hitlijst nog steeds niet verlaten. Het is alles behalve een koortsdroom. Dat was een kleine hint. Maar eerst gaan we terug naar 1988. We werden Europees kampioen voetbal. En dit nummer stond op nummer 1 in 1988. Kim Wilde, derde in 4x1 met You Came.

0: Alex Warren stond 7 weken op nummer 1 met zijn koortsdroom dit jaar. Fever Dream was vandaag de laatste in 4 keer 1. Over een half uur begint de lunch op deze donderdag met Jeroen Nieuwenhuizen. En Frits, dat betekent maar één ding.
1: Elke dag verdient een hit. Elke hap verdient een hit. Oh,
0: dit gaat dus elke dag missen. Dit gaat elke dag missen.
1: Maar het is ook een moeilijke tekst.
0: Ja, maar het is leuk. Daarom zei ik, schrijf hem ook even op. Elke hap verdient een hit. Dat betekent zometeen jouw

0: radio10.nl. Er staan 4000 fantastische suggesties. Doorgeven doe je via de app van Radio 10. Typ het in of spreek het in, nog leuker. En de eerste na 12 is de Bammerammer om de lunch lekker vrolijk mee te beginnen. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3 sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
8: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,70 euro.

0: serious about fun.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Op een bloedhete donderdag, 38 graden vanmiddag lokaal. Met zometeen Lady Gaga voor je, maar eerst The Boys of Summer. Dit is Don Henley.

over 20 minuten begint de lunch op deze donderdag met jouw muziek. Zoals elke dag in Alles Mag op donderdag. Collega Jeroen Nieuwenhuis is onderweg en die heeft een lege playlist. Hij is op zoek naar muziek en jij geeft de invulling. Dus ik leg het gewoon even in jouw handen neer. Wat zou je vanmiddag tijdens de lunch willen horen? Een tractatie voor jezelf, maar ook voor een ander, dat iedereen het ook kan meezingen. Geef het door via de gratis app van Radio 10. Die kun je dus downloaden op je smartphone. Typ dan in het titel en artiest met misschien een leuke reden. Maar het allerleukste is als heel Nederland jouw stem kan horen. Dus dat je gewoon iets inspreekt van: hallo, ik ben Martijn en ik wil graag ABBA horen. Bijvoorbeeld. Dan kan Jeroen het zo uitzenden. En de eerste na 12 uur is De Bammerammer, een liedje met extra veel pit en gezelligheid. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Nou, die Martijn heeft nu al geluk. Dit is ABBA.

0: Dire Straits, Money for Nothing. En Music for Free zometeen bij Jeroen Nieuwenhuizen. In Alles Mag op Donderdag. Heb je nog niet doorgegeven wat je wil horen, Jeroen? Dan doe je dat.
1: Ja, heel snel. Via de app van Radio 10.
0: Typ het in, spreek het in voor Alles Mag op Donderdag. En de eerste zometeen na 12. Ik blijf het zeggen, het is de Bammerammer. Een liedje met extra veel pit en gezelligheid. En als je die aanvraagt, krijg je daarvoor terug de Bammerammer broodtrommel. Ja, daar zeg je toch ja tegen.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryersnacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Alle verf super voordelig.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: eten. Lekker zomers, altijd laag.
1: En dan gaat hij zo met een lekkere zonnige donderdageditie van Alles Mag. Doe je lekker mee?
2: Gezelligheid!
1: Mooi zo. Eerste nieuws en je wordt bijgepraat door Frits Emmelkamp. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. In het Botlekgebied bij Rotterdam is momenteel een grote stroomstoring. Daardoor hebben meerdere fabrieken de productie stil moeten leggen. Bij een chemisch bedrijf worden uit voorzorg gassen verbrand. Zorgt voor zwarte rookwolken en grote vlammen boven het bedrijf. Ook is er brand uitgebroken in een transformatorhuisje in de buurt. Of dat de stroomstoring heeft veroorzaakt is niet duidelijk. Opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne. Omroep West meldt dat afgelopen nacht de deur van de kazerne in Roelof Arendsveen is opengebroken. Het lijkt erop dat de dieven niets hebben gestolen, maar de politie neemt de zaak hoog op. De afgelopen maanden werd bij diverse kazernes in het hele land ingebroken. Vaak werd daarbij het redgereedschap gestolen. Bij een woning in Groningen is vanmorgen een explosie geweest. Volgens diverse media hoorden bewoners een harde knal en zagen ze een man wegrijden in een Duitse auto. Later bleek dat de woning ook is beschoten. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Er zijn geen gewonden gevallen. En Japan is kwaad op de Russische leider Poetin. Hij bezocht gisteren een eilandengroep ten noorden van Japan, de Koerillen. Beide landen ruzien al 80 jaar over wie de eigenaar is van het eiland. De Japanse premier noemt het bezoek onaanvaardbaar. Dan het weer. In Brabant en Limburg wordt het al tropisch warm en kan het vandaag zo'n 36 graden worden. In het noorden van en op de Waddeneilanden wordt het zo'n 30 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm.
1: Dankjewel. Dan de dagelijkse files voor de grens met Duitsland. En verder A1 Amersfoort Amsterdam voor Vechtzicht 5 minuten. A6 Lelystad Muiden voor Muidenberg 10 minuten. En de A59 Os Zonzeel voor Vlijmen daar 8 minuten vertraging.
4: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
5: De zomer van 10.
6: Jeroen

0: donderdagmiddag gaan we beginnen met Paul.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En gefeliciteerd, Paul.
1: Ja, mag ik jou heel hartelijk danken?
0: Ja, natuurlijk mag dat. Ga je gang.
1: Nou, bedankt. Voor deze mooie woorden, zeg maar.
0: Ja, want je bent 25 jaar getrouwd met je vrouw, hè, dit jaar.
1: Ja, inderdaad, klopt.
0: Hoe heet je meisje?
1: Evelien.
0: Evelien en Paul, 25 jaar samen. Heb je het een beetje spectaculair gevierd? Of zei je van, nou ja, dat doen we wel als we 50 jaar getrouwd zijn.
1: Nou,

0: Nou, ik wou dan zeggen, dan wordt het een karige zomervakantie verder, of niet?
1: Wow, ik hoor mij niet klagen. We zijn al 2-3 weken weg geweest met de caravan in juni. En we gaan dan nog 2 weken in september met de caravan met z'n tweeën lekker weg.
0: Lekker. Even vieren dat je die 25 jaar erop hebt zitten. Wat is het geheim, Paul, van zo'n lang huwelijk?
1: We kijken of ik een beetje strategisch antwoord kan geven. Gewoon praten, lief zijn voor elkaar. En ja, als je wel eens mot hebt, moet je het ook eruit praten. Dus dan moet het goed komen, denk ik.
0: En natuurlijk, af en toe even wat lekkers eten samen. Hè. Dat is belangrijk. Ja.

0: lekker een verse witte boterham met ham, café. En ik heb een lekkere plak ontbijtgoed bij me nog.
1: Nou, lekker man. Heerlijk. En daar hoort nog iets heel fijns bij op Radio 10. Wat gaan we doen?
0: We gaan een lekker plaatje draaien van Level 4 met Hot Water.
1: Lekker. Het is vandaag de...
2: Radio 10. Bam en rauw.

0: Madness, Release Me. Maak het even los. Hans, dankjewel voor deze aanvraag. En de voorronde, de bammeren, maar dat was Level 42 en Hot Water.
1: Ja, nieuwe huizen, dames en heren.
0: Ja, goedemiddag, welkom. Donderdag de 13e van augustus. Het is Jeroen Afternoon, de lunchshow van Radio 10. Fijn dat je erbij bent. Volgend uur gaan we dikke 10 uitdelen. We gaan de top 4000 quiz met je spelen. Maar eerst een uur lang. Alles mag op donderdag. En wat speelt er verder? Nou, wij geven in Nederland steeds meer geld uit aan thuisbezorgmaaltijden. 3% van ons inkomen gaat op aan een snelle hap. 10 jaar geleden was dat nog maar 1,6% en dat heeft de Nederlandse bank even allemaal uitgezocht. Zijn wij dan meer gaan bestellen? Nee. Want je weet het, alles wordt duurder, dus ook dit. We zijn gewoon meer geld gaan uitgeven aan dezelfde hoeveelheid afhaalmaaltijden of bezorgmaaltijden. Goed nieuws voor de elektrische rijders. Het afgelopen jaar zijn er in Europa 130.000 laadstations bijgekomen. Maakt het net even lekkerder, hè? Als je dan op vakantie naar Zuid-Frankrijk gaat, of weet ik wat, in Duitsland of zo, dat je toch eventjes ergens kan laden, langs de snelweg. In Nederland groeit het trouwens ook, hè? Het aantal Fastnet heeft in het eerste deel van het jaar 28 nieuwe laadstations neergekwakt. En het zomerrad, het staat in de studio. Het erop allemaal mooie prijzen. Je kan echt allerlei dingen. Je kan bijvoorbeeld Will Rock You, de musical. Dat is leuk. Of een lekkere hotelovernachting. Of naar een pretpark. Of een dierentuin. Of gewoon een lekker zomerpakket van Radio 10 in de bag slepen. Het kan allemaal. Het enige wat je nodig hebt is de app van Radio 10 op je telefoon. Zodra je het alarm hoort, dan dus stuur zo snel mogelijk het woord zomer, hè. Dat moet je dan wel even doen. Kom je in de uitzending, dan mag je een draaien aan het rad gegeven. En dan kan je weten zometeen hartstikke lekker in die prijzen vallen. Zou die app sowieso maar even op de telefoon zetten. Het is altijd handig, hè. Altijd handig om mee te doen aan zoiets als met het rad. Maar ook om gewoon even te laten weten wat ik moet draaien voor je in...
2: Ja, dan heb ik hier een zoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.
3: Met Jan, even dochtje van Kalimba de Luna. Veel plezier.
0: Ja, wat ik dan van denk. Hartstikke lekker. Die ga ik zo voor je draaien, Jan. Maar eerst even kijken wat Axel wil.
4: Hey, goedemiddag, Jeroen.
0: Hoi.
4: Hier Axel en Joyce uit Zuid-Frankrijk. Allereerst even heel erg gefeliciteerd met je kind.
0: Dank je.
4: Misschien zou jij van mij de Fresh Prince willen draaien met Summertime. Dat zou heel fijn zijn. Nou, prettige dag. Hoi.
5: Please!

0: lekker zonnig, hè? Radio 10 viert de zomer met jou samen. En Jan die kwam met deze fijne aanzetten van Tony Esposito en Kalimba de Luna. Wat wil je nog meer horen? Laat het zijn eens even weten via de gratis app van Radio 10. Kom op.
1: Alles mag, alles mag, alles mag tot donderdag.
0: Je bent van harte welkom. Stuur maar een lekker berichtje met een tekstje erin. Of spreek even wat in.
2: Hey Jeroen, Brigitte hier. Misschien Last Frequency, volgens mij, van Are You With Me? Dat is hem. Dankjewel. Doei, doei.
0: Ja, ik begrijp je wel. Gaan we zo draaien voor je.
3: Hey, voor alles mag. Zouden wij Roberto Giacchetti en de Scooters mogen horen? Ayo!
0: Yeah.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny because it's true.
2: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
6: Voor wie zijn we alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo. In

0: lekker zomers, altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
3: Geeft ruimte.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor mij.

0: 50. Je hemelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Jeroen Nieuwenhuizen.
3: Ja, alles mag op donderdag. Voor Brigitte komt er zometeen Lost Frequencies aan. Maar eerst voor Chris.

0: Oh, Brigitte, Lost Frequencies, Are You With Me? En de volgende nog Frank Stallone en Far From Over. Die blijft ook goed, hè? Dankjewel, Chris. Dat zijn de lekkere platen in... Hey Nicole.
1: Ik zou graag willen horen voor een lunch met WhatsApp. Dankjewel.
0: Die is gezellig. Doen we zo meteen.
2: Hey, goedemiddag Jeroen.
0: Hi.
2: Ik zat eens te denken. Donderdag. Ja. Alles mag op donderdag.
0: Ja.
2: En wat dacht je van de Common Arts? Van Never Can Say Goodbye.
0: Leuk.
2: Misschien een leuke uitsmijter. Oh. En dan is hij dadelijk weer van... Boom, knal, dat was je al. Groetjes, René uit Zuidland.
0: Dat doen we nu alvast, jongen. Zo lang gaan we niet wachten natuurlijk, hè, met deze. Die is veel te lekker, die doen we meteen.

0: Wat gaan we doen, Dennis? Heb je een goed ideetje?
1: Hele goedemiddag. Dennis hier met een verzoekje voor Alles Mag op donderdag. Wij zouden graag horen Bob Marley met Three Little Birds. Hele fijne dag allemaal. Adios.
0: Ja, die is lekker zomers. Die doen we zo meteen eventjes. Komt eraan. Alles mag. Alles mag. Alles mag op team. Eerst een classic van Andrew Gold. Lonely Boy.

0: Dankjewel ervoor. En het is alweer een laatste geweest. Want Michael, waarmee gaan we afsluiten?
1: Een hele goede middag, Sir Nieuwenhuizen en team. Jeroen, is het iets om Silver met Turn A Tide te draaien? Groetjes.

0: knal, dat was je al.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
9: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterren-slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
18: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft die

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Deel 2 van Jeroen Afternoon gaat zometeen beginnen. En dat betekent de top 4000 quiz. Speel lekker mee zometeen. Maar eerst de nieuws. Je wordt bijgepraat door Martijn Nijhuis.
5: In het Rotterdamse havengebied is een explosie geweest. Er is zeker 1 dode gevallen en er zijn verschillende gewonden. Het is niet duidelijk of er een verband is met de stroomstoring in de botlek. Daardoor ligt onder meer de raffinaderij van ExxonMobil stil en wordt het overtollige gas afgefakkeld. Eerder was er brand in een transformatorhuisje op de Maasvlakte. Slecht nieuws voor vakantiegangers van en naar Sicilië. Het vliegverkeer is nog steeds ontregeld door de uitbarsting van de vulkaan Etna. Er zijn er 2 grote vliegvelden, eentje is dicht. De ander heeft te weinig extra plek om alle passagiers op te kunnen vangen. Volgens KLM kan het omboeken van mensen van en naar Sicilië dagen duren. Trieste mijlpaal in Oekraïne. Er zijn in tijden niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand, bijna 440. En er zaten volgens de VN ook kinderen bij. De Russische aanval op Oekraïne met drones en raketten zijn de afgelopen weken steeds heviger geworden. En de zonsverduistering van gisteravond was ook een stresstest voor ons stroomnet. Maar het is overal goed gegaan, zegt de netbeheerder Tennet. Zonnepanelen produceerden natuurlijk minutenlang massaal minder zonne-energie. Nou, Tennet had al maatregelen genomen, daardoor viel tijdens de zonsverduistering, volgens Tennet, nergens in ons land de stroom uit. Draait het in weer, veel zon. De temperatuur die schiet snel omhoog. Het wordt maximaal 30 tot 36 graden. Morgen precies hetzelfde.
4: Ja, lekker warm hoor. En je zal wel in de file staan. Het kan onder andere op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Kootwijk. Er is een ongeval gebeurd. De vertraging is een kwartier.
6: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
7: De zomer van 10.
8: Jeroen.

0: Sergio Mendes en Black Eyed Peas en Mascanada. Nou, was die lekker? Dat dacht ik wel, hè. Ja. Dat zijn ze, de plaatjes, hè. En wij hebben nog veel meer.
1: De Top 4000 quiz.
0: Ja, want die Top 4000 die barst van de hits. En daar kunnen we wat vragen over stellen, natuurlijk. Wat weet jij van de popmuziek? Ben je een beetje thuis in de hits? Het ging de laatste tijd supergoed. De meeste kandidaten haalden zeker 3 goede antwoorden. Dus wil jij in dat rijtje mee? En zeg ja, maar ik ga er gewoon lekker 4 goed beantwoorden vandaag. Dan pak ik alle prijzen. Je kunt het laten weten via de app van Radio 10... door het antwoord te geven op de oefenvraag die ik je nu ga stellen. Als dat antwoord goed is, dan weet ik 2 dingetjes van jou. 1, dat je mee wil spelen zometeen over pak een beet, gooi een berg, leg hem neer, een minuut of 6, 7. En 2, dat je het ook kan. Want het antwoord moet wel goed zijn. Alright, vandaag is het heet en morgen weer zo'n hete dag. Daarom de vraag, wie staat er in de Top 4000 met het nummer Hot Stuff? Hot Stuff. Wie is dat ook alweer? De Queen of Disco, kan je verklappen. Maar wie was dat toch alweer? Ja. Wel heel lekker bij dit jaargetijde ook, haar naam. Ja, nou goed. Zoek het even uit. Laat het weten via de F Radio 10. En wie weet speel je zo meteen mee naar

0: 10. En zullen we eens kijken wie er gaat spelen? Ik denk dat het... Ja, dat het wel goed komt. Ik denk het wel. Ja, ja.
1: De top 4000 quiz.
0: Want er is hier Victor. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jeroen.
0: Hi, Jeroen.
2: Hey, hallo.
0: Jij even kort een bochtje houdt van muziek uit de '80s.
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja, en als je anders een band of een artiest moet doen waarvan je zegt... Ja, dat is het wel voor mij. Wat is dat dan?
2: Even vraag je me wat. Godzame. Ja, ik ben altijd vrachtwagenchauffeur geweest. En ik had altijd de radio aan. En dat was in de jaren 80. Dus ja, dat was toch eigenlijk wel een hele mooie tijd.
0: Ja, zeker. En, ja, ben ik ook weer opgegroeid.
2: De muziek van de jaren 80 is mooi. Hè.
0: Dus, ja. Mijn liefde voor radio is daar ook ontstaan in de jaren 80. Luister ik altijd naar de Veronica Vrijdag hier.
2: Ja, zeker.
0: Victor, daar kunnen we lang over praten. Gaan we lekker niet doen. Ja. Nee. Ja. Je bent de hele dag tegenwoordig met paarden bezig. Dan moest ik even aan denken aan dit.
3: Weet je wat ik helemaal van hou?
2: Ja, paarden bij me.
3: Ik hou wel even van paarden.
2: Zeker. Mijn vrouw heeft een eigen paardenstal.
0: Oh, oké.
2: Zodoende loop ik er ook mee een beetje mee rond. Dus, ja.
0: Dat is mooi werk. En ook lekkere schermen. Ja, toch? Top.
2: Ja, zeker.
0: Muziekje erbij aan en dan is de dag helemaal compleet.
2: Ja, altijd Radio 10, hè?
0: Dat is mooi. Vertel, zeg het voor, zou ik zeggen. In de lijst, in de top 4000 staat een nummertje Hot Stuff. Van wie is dat?
2: Dat is van Donna Summer.
0: Natuurlijk is dat van Donna Summer. Ja. En daarmee kun je gaan spelen, want dat antwoord moest goed zijn. Je krijgt van mij zometeen 4 vragen. Als je ze allemaal goed weet te beantwoorden, krijg je het hele prijzenpakket. Zo niet, kijken we naar hoeveel dingen je wel wist te beantwoorden.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Succes.
2: Okay. Dank je.
0: Vraag is precies 65 jaar geleden dat de Berlijnse muur werd opgetrokken. Dat was bizar, hè? Heb je die beelden wel eens gezien? Dat ineens werden er gewoon van die blokken neergelegd en prikkeldraad. En het maakte dus echt niet uit. De ene straat werd gewoon in tweeën gedeeld.
2: Mm-hmm.
0: En je was eerst nog buren. Maar daarna kon je je buren niet meer bezoeken.
2: Nee.
0: Heel apart. Vanaf dat moment zijn Oost en West dus gescheiden geweest. In 89 viel de muur natuurlijk. En het bouwwerk is ook bezongen in de top 4000. Wie staat er in de lijst met Over de Muur?
2: Klein Orkest.
0: Ja! Ja. Dat is wel lekker en makkelijk, hè?
2: Al één goed.
0: James Morrison is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 42. James, hè? Niet Jim, want die leeft al lang niet meer. Maar James Morrison. Hij staat solo in de lijst met You Give Me Something and Wonderful World. Maar hij maakt ook een duet. Met wie zingt hij het nummer Broken Strings? Is dat A. Gwen Stefani, B. Britney Spears of C. Nelly Furtado?
2: Dat is een gok. Ik gok op C.
0: Op C, hij gaat voor C. Ja!
2: Ja!
0: Lekker goed gegokt.
2: Nou.
0: Ik ga met jou naar het casino. Dan is het tijd voor een introotje. Van welke zomerse plaat is dit het begin? Hoe heet die?
2: Copacabana.
0: La la la la la. Her name was Luna. Ja hoor, Copacabana van Burger Manilo, dat was ook goed. Nou, dan gaan we weer voor een full pool, ben ik bang.
2: Ja, dat hoop ik.
0: Heb je alles goed? Dat weten we zo meteen. Maar eerst Martijn, want die gaat de volgende vraag eventjes inleiden.
4: Nou, Cuba wordt vandaag stilgestaan bij de verjaardag van de overleden leider Fidel Castro... die 100 zou zijn geworden, als hij nog had geleefd natuurlijk. Er worden lezingen, concerten en andere activiteiten ter ere van Castro georganiseerd. Daarnaast werd er deze week een internationale bijeenkomst gehouden... over het nalatenschap van Castro... In 2016 overleed Fidel Castro in de hoofdstad van Cuba.
0: Is toch eigenlijk opmerkelijk, hè, dat hij nog een soort geëerd wordt. Een groot deel van de bevolking kon nooit uitkomen natuurlijk. Die waren dan tegen, daar konden ze nooit vooruitkomen. Want dan eindigen ze vanzelf wel ergens met een tuintje op hun buik.
4: Ja, dat was niet heel erg vatbaar voor kritiek, die man. Heel gek.
0: Nee. Goed. Die hoofdstad van Cuba, die staat ook in de top 4000. Zullen we daar eens even naar luisteren? Dat klinkt dan als...

0: Ja. Voilà. Wie hoorde je zingen? A. Taylor Swift. B. Camila Cabello. Of C. Adele?
1: Raad voor B.
0: Raad voor B in dit geval is de waar.
1: Ja, goed.
0: Lekker man! Oh, wat hoor ik daar? Zijn dat je...
1: Ja, dat is mijn vrouw.
0: Oh.
1: Die komt er binnen lopen. Ja.
0: Die stond in de stal mee te luisteren natuurlijk. Die dacht
1: ja, die
0: stond
1: mee te luisteren in de stal. Ja, zeker.
0: Kijk, nou, ze mag trots op je zijn, jongen. Je hebt alles goed. Ja. Radio 10 Zonnebril, nou, Radio 10 Petten, Bamarama Broodrommel... en de DHB Plus Radio. Ook dat gaat aan jou toe.
1: Nou, super. Dankjewel.
0: Heel veel plezier ervan en geniet van de party.
1: Ja, zeker.

0: deze week. Op Radio 10.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Wingardium Leviosa. Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10. En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryersnacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient.

0: serious about fun.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo, probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En

0: Roddel verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super...

0: kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Jeroen Nieuwenhuizen. Ja, pak die app er maar even bij. Dan kun je zo meteen laten weten wie er vandaag een hele dikke 10 verdient.

0: Het is zo gebeurd en je maakt er altijd mensen heel erg blij mee, hè? Deze week hadden we weer flink wat berichten binnengekregen voor allerlei lieve mensen. En er kan nog wel wat bij. Het is de donderdag-editie, dus prop die box maar lekker vol met jouw berichten. Wie verdient er een 10? Zet de naam van de persoon erin. De reden waarom je die 10 wil geven. En hoe je zelf heet. Dan is het compleet het berichtje, maar je kan het ook even inspreken natuurlijk. Hè. Dat scheelt je misschien tijd. Als je niet zo lekker bent van 120 aanslagen per minuut. Dan doe je gewoon lekker een audio-opname. Net zo makkelijk. Dan zet ik dat straks voor je uit. Dus kom maar door. Wie verdient er vandaag een 10? En de redenen zijn legio te noemen natuurlijk. Je kan iemand persoonlijk kennen, maar je kan ook iemand in het nieuws zijn tegengekomen waarvan je denkt, ja, maar die verdient wel eens eventjes dat voetstuk. Die moet even op het podium, die gaan wij benoemen. Die krijgt van ons een 10. En een voorbeeld komt van Martijn, of niet?
1: Ja, zeker. Ik denk dat ik wel een mooi voorbeeld heb. Vandaag gaat het dikke team wat mij betreft namelijk naar team Delissen.
0: Ja?
1: Die is op vakantie in San Marino. Daar zag hij afgelopen weekend een peuter heel stil in het water drijven, zegt hij in het AD. Nou, dan komt toch dat vaderinstinct omhoog. Ja. Badmeester stond erbij, die keek ernaar, maar hij dacht, ja, dit kan zo niet. Zag daar een andere Nederlander, kwamen meteen in actie. Ze kennen elkaar helemaal niet, maar ze bleken wel een gouden duo te zijn, want ze hebben allebei heel veel verstand van reanimatie. Nou, en dankzij hun ingrijpen heeft dat jongetje van 4 het gewoon overleefd.
0: Ah, wat goed.
1: En dan komt hij. Tim zegt, ja, ik ben geen held. Ik deed gewoon wat ik moest doen. Hij staat nog steeds op de camping. Blijft gewoon vakantie vieren. Hij zegt, ik hou mijn kinderen wel wat extra in de gaten nu.
0: Nou, zeker. Wel, ja. Ja, onze Amber, die is 3, maar die gaat naar dat survival zwemmen toe. Dus die leren dan dat als je in het bad valt, weliswaar met kurkjes nog om, maar dat je, als je in het bad valt, dat je op je rug moet gaan liggen en als een zeester moet blijven drijven.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk, ja, die gasten zijn binnen een paar seconden zijn ze naar de bodem van de zee. Hè. Je ziet ze niet meer terug.
1: Nee, vreselijk.
0: Ik denk niet dat er luchtbelletjes komen of iets. Je ziet niks meer. Je bent gewoon kwijt. Dus altijd even opletten natuurlijk. Zeker als je je kinderen laat spelen bij een zwembad. Waar iedereen aan de gil is. En Jule dan ineens ligt een zwantje stil tussen. Nou, bah. Dus hoe heet deze meneer nog één keer?
1: Tim Delissen, onthoud die naam.
0: Tim Delissen, fantastisch gedaan. Je krijgt van ons een dik applaus. En een fijne vakantie nog, hè. Nou, wie verdient er nog meer een dikke 10? Pak nu de app van Radio 10. Tik het in, spreek het in, laat me het weten. Zet het zometeen op een rijtje. Dan doen we naar Katy Perry. Last Friday Night komt er.

0: elke dag hard aan het werk is voor ons. Lief van je vrouwtje, Christiane. Siem zegt, goedemiddag Jeroen, ik geef mijn vrouw een 10. Ik ben invalide en zij staat altijd voor me klaar. Ineke verdient een hele dikke 10. Nathalie zegt, ik geef Raymond de tegelzetter een dikke 10. Hij kan niet alleen geweldig tegelzetten, maar hij heeft zijn cv bij ons al uitgebreid met, let op, tuinman, stratenmaker, schilder en zoveel meer. Raymond, je bent een topper. Echt een mannetje van alles dus. En dan hebben wij hier Gert-Jan, volgens mij. Even komt er maar in, Gert-Jan, hallo.
1: Hey Jeroen, goedemiddag met Gert-Jan. Ja. Een dikke 10 wil ik geven aan mijn maatje Alex. Die is met dit warme weer nog steeds lekker aan het schilderen. Inschuren, implemuren. Ja, maar goed, we gaan zaterdag lekker barbecuen. Dus hopelijk dat het weer nog een beetje mooi. Hey, fijne dag, hoor.
0: Nou, zet hem op, hè. Droog wel lekker snel, natuurlijk het verfwerk. Hallo.
2: Ja, onze Loes verdient een hele dikke 10, want ze gaat zich vandaag inschrijven bij de Kamer van Koophandel voor haar eigen zaakje. Superleuk.
0: Oké, dankjewel Klaas. En dan Mirjam.
3: Mijn lieve man, Sander Delwel, die verdient een dikke 10. Die is nu onderweg in de auto naar zijn werk. Maar daarvoor heeft hij nog heel lekker gekookt, zodat ik vanavond niet zoveel hoef te doen en lekker kan aanschuiven.
0: Om?
3: En omdat het gewoon echt de liefste man van de wereld is natuurlijk.
0: Nou, lekker.

Rocket, die zijn eruit. En dat betekent het einde van Jeroen Afternoon voor deze donderdagmiddag. Maar het begin van de rest van de middag. Gijs om 4 uur. Edwin Diergaarde komt eraan. Het rad staat nog in de studio. Wens je een fijne middag. Kus. Ciao.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2+3 gratis. Wow. En ook 2+3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitendak. Karwei, maak het mooier.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1+1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Hartelijk donderdagmiddag, ook namens Daryl Hall en John Oates en de Bee Gees. Die komen er zo aan na het nieuws van 2 uur. Met Martijn Nijhuis.
19: In een bos bij Hardenberg, ten noordoosten van Zwolle, is een grote brand uitgebroken. De brandweer was er snel bij en heeft het vuur inmiddels onder controle. Er wordt daar nog nageblust. Het gebied heet Reserveen. Er is daar ook een camping, maar die hoefde niet te worden ontruimd. In het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen bij een explosie. Het ging mis bij onderhoudswerk bij een opslagtank, meldt de regio's en de Rijnmond. De explosie lijkt los te staan van de stroomstoring bij Esso. Dat er grote rookwolken boven de botlek hangen komt door het afvakkelen van overtollig gas, nu die fabriek stil ligt. De EK Atletiek heeft Femke Broeders-Bol zich geplaatst voor de Europese finale morgenavond van de 800 meter. Ze eindigde in haar halve finale als tweede. De Zwitserse Audrey Werro kwam in de laatste bocht ten val. En in Zandvoort is volgend weekend voorlopig de laatste Dutch Grand Prix. En koning Willem-Alexander reikt dan de beker uit aan de winnaar. Hij bezoekt de race samen met Maxima en prinses Alexia. De Formule 1 races in Zandvoort verdwijnen vanwege de hoge kosten. De koning zei eerder al dat hij dat erg jammer vindt. Het radioteam weer, veel zon, de temperatuur die gaat snel omhoog. Het wordt vanmiddag maximaal 30 tot 36 graden. En morgen opnieuw zo'n bloedhete dag.
18: Dankjewel Martijn. Joep. Files 4 in totaal. Allereerst 2 richting de Duitse grens op de A1 richting Osnabrück en de A12 richting Oberhausen. En op de A17 Dordrecht-Roosendaal heb je een file voor Roosendaal-West. Die is 8 minuten lang. En de A59 Ossonzilver-Hooipolder na een ongeluk 12 minuten daar.
20: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.
21: De zomer van 10.
22: Edwin Diergaard.

Bee Gees, Nights on Broadway. Broadway, waar musicalsterren en neonreclame schitteren, dag en nacht. Inmiddels is het ook daar weer dag geworden en zitten veel Amerikanen nu aan hun pancakes, bagels met cream cheese of bacon en eggs. Heb jij net je broodje kaas of hagelslag achter de kiezen? En dat betekent dat de uren van lang leven, de grootste hits aller tijden, je weer een stap dichter bij het eind van je werkdag gaan brengen hier bij Radio 10. Goedemiddag, gezellig dat je erbij bent. Ik ben Edwin en we maken trouwens steeds minder zelf ons eten klaar. Uit onderzoek van de Nederlandse Bank is gebleken dat we inmiddels ruim 3% van ons huishoudgeld uitgeven aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dus wij Nederlanders koken steeds minder zelf. Dat is eigenlijk ook logisch. Waarom

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar €1,49.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
9: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je

ogen, maar ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb het Radio 10 zomeralarm nog niet gehoord. Dus dat zou dan, denk ik, zometeen na drieën wel voorbij moeten te horen zijn. Als dat gebeurt, app dan het woord zomer in de Radio 10-app naar de studio. En als je in de uitzending komt, gaan we samen aan het zomerrad draaien. En maak je kans op waanzinnige zomerprijzen. Dat zometeen, na drie uur.

0: Simpler. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
10: Alle verf super voordelig.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Orange Voyage naar het nieuws met Martijn Nijhuis.
1: Na de stroomstoring in het Rotterdamse Botlekkengebied starten de bedrijven die plat lagen langzaam weer op. De brandweer houdt wel een oogje in het zeil. Door die storing viel de Esso-raffinaderij gedeeltelijk stil. Daardoor moesten worden afgefakkeld. In de omgeving waren daardoor zwarte rookwolken en grote vlammen te zien. Een man moet 9 jaar de gevangenis in omdat hij vorig jaar maart iemand doodreed in Maassluis. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. En dat terwijl het slachtoffer niks met die ruzie te maken had. Hij bracht alleen zijn vrienden thuis die wel ruzie hadden gehad met de veroordeelde man. In het zuidwesten van Turkije is een boot met toeristen in brand gevlogen. Er waren meer dan 100 mensen aan boord die konden niets anders dan in het water springen. Ook kinderen. Toeristen in Turkije zouden intussen allemaal uit het water zijn gehaald. Uit welke landen ze komen is niet bekend. En op de Europese kampioenschappen atletiek in Engeland is Lieke Klaver door naar de finale van de 400 meter. Ze liep in de halve finale net iets boven haar eigen record. Klaver gaat dus voor een medaille. Ze moet het overmorgen laten zien. Ze won eerder al brons op 4x400 meter estafette voor mannen en vrouwen. 40 meter estafette is wel heel weinig, hè?
2: Dat kan ik zo.
1: 400 meter, ja, precies. Het radioteam weer. Het is heel erg heet. In het zuiden van het land hebben ze nu officieel een regionale hittegolf. Het is al de 5e van het jaar. Vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het nog 25 tot 30 graden. Vannacht onbewolkt, dan is het een graad of 15, 17. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal 38 graden.
0: Martijn, dankjewel. Tot zometeen weer bij Gijs op 10. 8 files, dit zijn de 3 langste. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Schiedam 9 minuten vertraging. De A50 Apeldoorn Arnhem. Voor Loenen 9. En de A59 Os richting Zonzeel tussen Waspik en Hoijpolder. Daar ben je 12 minuten langer onderweg.
3: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10. De zomer van...

Radio 10, Fire. Bruce Springsteen schrijft Fire eigenlijk voor Elvis Presley, maar die laat nooit wat van zich horen. Die is namelijk net overleden als het nummer bij hem op de mat valt. He has left the building, zeggen ze dan.

0: jullie?
1: Ja, met ons gaat het altijd goed.
0: Fijn om te horen.
1: Ja. Hoe heb jij je gewapend tegen deze hele hete dag vandaag?
0: Ik zit voornamelijk, of ik probeer zoveel mogelijk eigenlijk op kantoor te zitten in de airco.
1: Dat doen wij dus ook.
0: Ik geef jullie geen ongelijk.
1: Hey, en hier achter mij staat het zomerrad in de studio. Wat zou je willen winnen? Heb je iets in je hoofd? Dan gaan we daar ons best voor doen.
0: Nee, ik heb eigenlijk niks in mijn hoofd. Ik laat me vooral verrassen eigenlijk.
1: Ja, dat is het enige wat je kan doen. Hè. Weet je wat? Ik ga er dan nu gelijk een slinger aan geven. En dan gaan we kijken wat eruit komt. Wat op het Radio 10 zomerrad is de prijs waar jij mee vandoor gaat? Hij is er bijna. En hij stopt bij... Hou je van een massage?
0: Laat ik het zo zeggen, ik heb er nog nooit één gehad. Laat ik het zo zeggen, dus daar kan ik geen oordeel over uiten.
1: Nou, dat ga je dan binnenkort beleven. Want je wint 2 tickets voor Wellness Resort de Zwaluwhoeve of Wellness Resort en Hotel de Valkenberg. En die prijs wordt verzorgd door vakantieveilingen.
0: Nou, het is op mijn manier, maar nou hartstikke bedankt.
1: Veel plezier ermee!

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stand.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Deze week in de bonus, Perla huisplants tot Gusto en koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Met zometeen een mooi doorbraakverhaal dat gezorgd heeft voor een slapeloze nacht. Maar eerst Miley Cyrus en Dan Hartman. Relight my fire!

De doorbraak. Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Het is 1965, diep in de nacht. In huis is alles stil, behalve een piano. Hij zit er al uren achter. Een eenvoudig instrument met een paar kapotte toetsen. Een velletje papier is er niet, dus schrijft hij een nieuwe tekst op een stukje karton dat er toevallig ligt. En dan krijgt hij een idee. Hij loopt naar de slaapkamer en maakt haar wakker. Slaperig komt ze uit bed. Hij wil dat ze meteen naar de piano komt om te zingen. Maar haar reactie is niet bepaald romantisch. Ze vindt het maar niks. Voor haar klinkt het liedje te simpel. Ze wil eigenlijk maar één ding: terug naar bed. Hij laat zich niet uit het veld slaan. Hij verandert de melodie, past het bruggetje aan zodat het beter bij haar stem past en maakt haar opnieuw wakker. Deze keer zingt ze het nog eens. De twee stemmen vallen nu ineens precies op hun plek. Zijn lage stem, haar donkere klank. Niet omdat ze hetzelfde klinken, maar juist omdat ze elkaar aanvullen. Een paar maanden later staat datzelfde meisje dat midden in de nacht eigenlijk gewoon terug naar bed wilde naast hem in de studio. En het liedje dat ze bijna had afgeschreven wordt een nummer 1 hit. I Got You Babe, van Sonny & Cher. De doorbraak.

0: Sting op Radio 10 en een Englishman in New York. En het is bekend dat degene wat Sting als eerste doet als hij in New York geland is, is naar een Engelse pub gaan.
1: Oh, serieus?
0: Ja.
1: Oh, dat is toch raar? Ja, bij mij is dat niet bekend, maar wat leuk. Ja, gaat meteen, gaat hij in een lager? Een lager?
0: Ja, ja, ja, als Engelsman land je in New York. Het eerste wat je doet is naar een Engelse pub. Ja.
1: Oh, oké. Okay.
0: Wat doe jij als het eerste als je in New York,
1: in New York bent?
0: Ja.
1: Ja, ik kom natuurlijk bijna elke week wel in New York.
0: Daarom?
1: Het eerste wat ik doe is naar een restaurant gaan, dat heet Bubby's.
0: Bubby's? Niet naar Wendy's?
1: Nee, niet naar Wendy's. Nee, dat Bubby's. En Bubby's, daar kun je pannenkoeken met fried chicken kun je er eten. Dat is heel erg lekker.
0: Oké.
1: Okay. Maar goed, dat even terzijde.
0: Ja. Gijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Het is zometeen 4 uur en dan ga jij weer los met de nieuwe Gijs op 10.
1: Zeker. Deze hele uitzending is gewijd aan Martijn Nijhuis. Want Martijn is weer terug. Yeah! Woehoe! Nou, ik hoop dat andere mensen ook zo enthousiast zijn.
0: Wel.
1: En, ja, precies. Ik moest even op zoek naar een groep met mensen. Maar ja, wat heeft Martijn allemaal meegemaakt? Wat heeft hij gedaan op vakantie? Is hij nou met alle twee zijn kinderen? Of alleen maar met één kind? Of met af en toe met het ene kind en dan met het andere kind op vakantie geweest? Is hij alleen op vakantie geweest? Nou, dat gaan we straks bespreken. We gaan het ook over de Arena hebben. Want we hebben iemand die daar een boek over geschreven heeft. Die niet alleen maar Ajax-fan, maar ook Arena-fan is. En we gaan het over de grootsheid van de Beatles hebben. Daar is een boek over uitgekomen. Waarom zijn de Beatles toch zo groot?
0: Ja, spannend.
1: En het rad, hè, dat kan draaien straks. Top 4040 seconden. Nou, het is echt te veel.

0: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Hollands Nieuwe heeft die

0: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: natuurlijk. Nee, Martijn Nijhuis, goedemiddag. Fijn dat je er weer bent.
1: Zo blij dat ik weer terug ben, Gijs.
0: Zeker. Wij allemaal.
1: Ja, natuurlijk. Door de ontploffing bij een bedrijf in de Rotterdamse haven is niet alleen iemand om het leven gekomen, er zijn ook 6 gewonden. De Arbeidsinspectie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijken nu wat daar mis is gegaan. Het lijkt erop dat daar in Rotterdam een opslagtank is ontploft. Een ingehuurde onderhoudsploeg was daar met leidingen bezig. Een beladen vergadering morgen van de provincie Brabant. Er wordt gepraat over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. En daarom gaan boeren met trekkers naar het provinciehuis in Den Bosch. De politie zegt dat er alleen wordt ingegrepen als boeren met trekkers wegen blokkeren of als ze gevaarlijke situaties veroorzaken. Een man uit Den Haag moet 9 jaar de gevangenis in, omdat hij vorig jaar maart iemand doodreed in Maassluis. Na een vechtpartij reed hij met zijn auto 2 keer over hem heen. Ook krijgt hij na zijn celstraf een rijverbod voor 10 jaar van de rechter.
2: De rechtbank vindt dat noodzakelijk, nu de verdachte heeft getoond bereid te zijn een auto in een conflict situatie feitelijk als wapen te gebruiken.
1: De doodgereden jongen had ook niks met de ruzie te maken. Hij bracht alleen zijn vrienden thuis die wel ruzie met de man hadden. En het gaat heel goed met het Duitse schoenenmerk Birkenstock. En hoe komt dat nou? Door die foeilelijke dichte sandalen van Zweden. Ja, Gijs, ik weet het
0: niet. Nee, maar die zijn niet dicht. Deze zijn open. Dit,
1: deze ja, zeker dat jij ze ook hebt, hè?
0: Ja, zeker. Ik heb
1: ze wel. Ja. Meestal zijn ze beige. Ze lijken op van die klompen die mensen in een operatiekamer dragen. Nou, volgens analisten is het goed nieuws dat die schoenen goed verkopen, want daar wordt veel meer winst op gemaakt dan op de klassieke sandaal. Omzet in de maanden april, mei en juni kwam uit op 720 miljoen euro.
0: Zo.
1: 13% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Allemaal door die foeilelijke schoenen dus. Die worden gedragen door hippe mensen en door Gijs Slaverman.
3: Tot zover de neutrale nieuwslezer. Martijn Nijhuis.
0: Ja, nee, wacht even. Ik heb dus expres de sandalen aangetrokken.
1: Oh ja.
0: Met de klompjes ook, maar die doe ik wel een andere keer aan.
1: Ja, dat is voor in de tuin. Het radioteam weer. Vanavond is nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Ook morgen is het zonnig en heet. 34 in het noorden en westen.
0: Zo.
1: Lokaal 38 graden in het midden-oosten en zuiden van het land.
0: Als jij die klompjes nou aandoet, dan loop ik hier normaal.
3: Nou, we zijn weer compleet.
0: Ja, we zijn er weer. Martijn, nee, maar hartstikke fijn dat je er bent. Ja, ik hoop dat je een leuke vakantie hebt gehad. En ik hoop dat je kinderen ook een leuke vakantie hebben gehad. Goed, we gaan meteen even kijken hoe druk het is op de Nederlandswegen. Robin van de regie, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Gijs. Er staat al zo'n 40 kilometer file op de A4 richting Den Haag. Bijvoorbeeld een 30 minuten vertraging door een bermbrand tussen Hoofddorp Zuid en Roelevarensveen. Op de A9 richting Alkmaar een 15 minuten vertraging tussen knooppunt Beverwijk en Akersloot. En op de A12 richting Utrecht een 15 minuten vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort.
0: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. En zorg dat je veilig thuis komt. Misschien kom je wel terug van vakantie. Nou, we zijn er nog steeds. En het is prachtig weer hier in Nederland. En ik heb geweldige muziek voor je klaar liggen. Want we draaien natuurlijk de grootste hits aller tijden. Waaronder een Stavermanse disco classic. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Ik heb Bailamo van Enrique Iglesias ook voor je uitgezocht. En binnen een paar minuten hoor je nog Cabaret ook van Arjen Lubach.
5: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maar kans op zomerse prijzen. Radio

0: Zoon van die oude Iglesias en Cool in the Gang, Get Down on It, hoorde je daarvoor. En dat kwam in 1982. Wees welkom, het is 12 minuten over 4. Welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10 en mijn naam is Gijs Staverman. Samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middagcrew. Zitten wij lekker bij je op de achterbank en we rijden gewoon met je mee. Nou, je weet het, ik zit bijna dagelijks in de sportschool. Nee, je krijgt mij niet zo heel vaak de sportschool in. Maar ik heb dus op vakantie heb ik iets gezegd tegen mezelf. SOS. En die ene S, er zijn twee S'en staan erin. Eén S staat voor sportschool.
2: Okay. En die O was zeg maar de dikke bolling van je buik.
0: Nee, dat staat voor alweer. Goed, nou ja, als het lukt in de sportschool, dan vind ik 10 minuten op de loopband van een hele sportieve middag. Maar de 70-jarige Betty, die denkt daar anders over. Zij werd namelijk wereldkampioen CrossFit. Dus terwijl haar leeftijdsgenoten discussieerden over nieuwe elektrische fiets, tilt Betty gewichten. Ze hangt aan rekstokken en ze doet oefeningen waarvan je alleen al bij het kijken ongelooflijk veel spierpijn krijgt. Betty wil vooral laten zien dat leeftijd geen reden is om iets niet meer te doen. Nou, ze wil er ook niet horen dat je ergens te oud voor bent. Met een wereldtitel op zak heeft ze daar een behoorlijk sterk argument voor. Ja, misschien moet ik toch maar weer eens een sportlesje gaan wagen.
3: Oké, guys, we gaan kijken wat jullie kunnen, guys. En dat doen we door middel van push-ups. En deze guy begint. En hij wees op Daniel. En Daniel, die kon 10 push-ups. En toen kwam ik. En ik kon er 3,5. En toen kwam Hans. En Hans, dat is echt gebeurd. Hans, die kon er 1. En toen viel die flauw. Zo, met zijn buik op het matje. En ik heb geen idee wat moeten doen. En onze trainer die zegt, nee, deze guy's spiegel is te laag. Deze guy moet iets van suiker. En ik dacht, oké, klinkt goed. Wist niet wat het was. Maar een van die gasten snapte het. Die begon te rennen. En die gast komt terug. En heeft in zijn hand heeft hij een Snickers. En die begint hem te voeren. En Hans, ik wist ook niet, het is echt gebeurd. Maar het werkt. 20 seconden later, Hans pruttelt wat. Zijn ogen gaan open. En dan hoor ik hem het meest aandoenlijke zeggen dat ik ooit een volwassen mens heb horen zeggen. Zijn ogen gaan open. En hij zegt, hoeveel kon ik er?

naar de wc, maar bij concert van Morgan Wallen in Baltimore dacht een bezoeker daar blijkbaar een beetje anders over. Ja, want een familie die stond tijdens de show gewoon lekker mee te poppen. Mee te poppen met

0: Onder meer verdacht van mishandeling en wildplassen. Nou ja, het bewijs is wel geleverd natuurlijk. Hè? Dat, ja, foto's zijn ervan gemaakt. Idioot. Morgan Wallen, wat een grote hit is dat toch? Gaat 2024. Love Somebody, daarvoor staat van ons disco. Tell my Houston. En Don't Leave Me This Way. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Aanhouding op Schiphol voor de invoer van drugs. En deze serie van B&B voor Liefde gaat een huwelijk opleveren. Mm-hmm. Wel op een andere manier dan je denkt.
0: Oh, ik ben heel benieuwd. Dat hoor je zo. Dit hoor je ook zo.

0: deze week. Op Radio 10. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Waarom Simyo.

0: drie kwartier door een ongeluk tussen knooppunt Velsen en Akersloot. En op de A16 richting Rotterdam 20 minuten tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum.
1: Oké, nou, zorg dat je veilig thuis komt. Dat is het allerbelangrijkste. Ben je ook zo'n fan van de Arena, Martijn, of niet?
2: Niet heel vaak geweest.
1: Ben je fan van de Beatles? Je moet een keuze maken.
2: De Beatles dan?
1: De Beatles. Oké, daar gaan we straks mee praten. En straks ook iemand die ontzettend fan is van de Arena. En ook fan van Ajax heeft er een boek over geschreven. Dat hoor je allemaal binnen een paar minuten. En muziek van David Bowie en Shawn Mendes. Wat is het nieuws? Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. Er zijn vier mannen opgepakt omdat ze via Schiphol verdovende middelen zouden hebben ingevoerd. Drugs dus. De marechaussee kreeg ze in het vizier na een groot onderzoek naar personeel dat op het vliegveld werkt. Een explosie in Rotterdam Europoort is niet alleen een dode gevallen, er zijn ook zes gewonden. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is, onder meer door de onderzoeksraad. En Vincent van Gogh zette maar onder 1 op de 7 schilderijen zijn handtekening, blijkt uit nieuw onderzoek.
1: Oh.
2: Het grootste deel van zijn werk vond hij maar een oefening of een eerste opzetje. Dus als hij echt tevreden was, dan zette hij er een krabbel onder. Dus de kans is groter dat je een werk thuis hebt. Dat het is van Vincent van Gogh.
1: Nou, dit vind ik echt zo goed nieuws. En het leuke is dat morgen dan komt Arthur Brandt, die komt bij ons langs voor de vrijdagmiddagborrel. Dus dan, ik ga toch eens even in mijn opslag kijken wat ik nog heb liggen. Want ik heb nog wel wat schilderijtjes.
2: Er zitten vast wel wat leuke dingen uit China tussen.
1: Zeker.
2: De kijkers van B&B Vol Liefde hadden het al gemerkt. Het is het beste seizoen ooit. Ook voor Yvonne, zijn vrouw die op bezoek kwam bij kunstenaar en kippenverkoper Fred.
1: Mm.
2: Die was op zijn zachtst gezegd, geen succes. Maar nu heeft Yvonne alsnog de liefde gevonden, zegt ze bij RTL Boulevard.
3: Heel, heel dichtbij in mijn buurt is er iemand die mijn entree heeft gezien bij Fred. En die heeft daarop gereageerd via mijn zoon, want onze zoons zijn vrienden. En daar zit een hele mooie opbloeiende relatie aan te komen.
2: Ja, red je dus niet via televisie, is het iemand anders
1: jou moet ik dan, moet ik, ja, dus zij heeft zichzelf tentoongesteld op tv.
2: Precies.
1: En daardoor is ze in de picture gekomen bij hele prachtige, mooie nieuwe
2: komt
1: relatie.
2: Komt dus juist door Fred, want dat was gewoon, hoe ga ik dit nou eens een keer netjes zeggen?
1: Nou nee, zeg dat netjes.
2: Niet een aardige man. En daardoor kwam zij nog sympathieker over. Nou, Yvonne kon het niet nalaten om nog even een sneer uit te delen.
3: Het is een fantastische man en hij heeft binnen een minuut heeft hij alle knopjes gevonden die Fred niet kon vinden.
1: Zo. Oké. Ja. Dit is wel een hele nette manier om... en nog een keer.
2: Ze is niet echt aan knopjes gezeten, maar goed, met die nieuwe man is het echt helemaal raak.
3: We hebben het zelfs wel vertrouwen gehad voor het einde van het jaar. Ja, bizar, want ik ben nooit in mijn leven getrouwd geweest. En onze kinderen gaan dan in zijn huis wonen, hij komt bij mij wonen. Alles is al een beetje besproken.
1: Heel contract opgesteld is er al. Blijkbaar, het is al helemaal geregeld.
2: Die mensen die voor het eind van het jaar gaan trouwen, ik moet het nog zien hoor, maar goed.
1: Nee, dat regel je niet zomaar even.
2: Nee, dat
1: spreek ik uit ervaring.
2: Ja. Ben je nog geïnteresseerd hoe ik het heb gehad op vakantie of zeg je...
1: Nee, helemaal niet. Hoe heb je het gehad op vakantie?
4: Deze man is natuurlijk weer gewoon op date gegaan.
1: Ja, natuurlijk, ja.
4: Toen hij met zijn dochter op vakantie was in Parijs. Dat kan toch niet?
1: Oh, ik dacht dat je een grapje maakte.
4: Nee, dat is serieus zo.
2: Mijn dochter en ik waren elkaar 4 dagen wel zat. Ik zeg, lieverd, wil je even een klein beetje rust? Wil je even op jezelf? Dat wilde ze wel. Toen ben ik gewoon met een... Een wildvreemde Franse meneer heb ik langs de scène gelopen, wijntje gedaan en werd uiteindelijk.

Ja, ze zijn al heel lang zijn ze uit elkaar, maar dat wist ik ook niet precies. Shawn Mendes en Camila Cabello, als je denkt van hadden ze dan iets met elkaar? Ja, dat moet haast wel, want anders kunnen ze nooit uit elkaar gaan natuurlijk. Ze zongen Señorita in 2013, David Bowie en

0: stadion was natuurlijk ook het decor van grote concerten, bijzondere avonden en bizarre verhalen.
1: Studio Staverman.
0: Ja, ik heb een man aan de lijn die enorm fan is van Ajax. En een enorme fan van de Arena. En daarom heeft hij een boek over geschreven. Zijn vader heette Arno, zijn moeder Corrie. En daarom heet hij Arco. Arco Gnocchi. Dag Arco, goedemiddag.
2: Hey, goeiedag. Ja, dat klopt. Daar had je meteen een goed feitje te pakken. Arno,
0: ja, toch?
2: Daar voor me samen, Arco. Ja, cheesy begin van een verder hilarisch leven ook. Ja.
0: Het is een cheesy begin van verder een hilarisch leven. Ik vind dat een mooi begin om even dit gesprek ook te beginnen. Ook. En Arco, je heet een gnocchi van je achternaam.
2: Dat ook nog eens, ja.
0: Nou, daar gaan we het volgende keer over hebben. Maar even over de Arena. Hoe heilig is die plek voor jou?
2: Een heilige status heeft het niet bereikt, maar ik ga er inmiddels wel met heel veel plezier en zelfs af en toe een beetje trots naartoe. Mm-hmm. Dat heeft toch wel minstens 15 jaar geduurd voordat dat zover was. En zeker 30 jaar voordat ik dacht, ja, het verdient een boek. Ja. Want dat was in het begin, was het vooral schaamrood op de kaken als supporter inderdaad voor hoe het stadion erbij lag.
0: Nou ja, maar het leuke is, je begint ook heel eerlijk met het boek. Dat je tegen mensen zegt, ik ga een boek schrijven over de Arena. En het eerste wat mensen dan zeggen, ja, maar de Arena is toch helemaal niet zo leuk?
2: Nee, maar en als je dan doorvraagt, dan heeft iedereen, of dus heel veel mensen, hebben toch wel een hele fijne, leuke, grappige, mooie herinnering aan de Arena. Dus of het nou Ajax is, of nou, je noemde net David Bowie al, of de Rolling Stones, of Sensation. Of laat Harry Styles. Weet je, het heeft toch voor veel mensen iets betekend in hun leven. Ook al krijgt de plek inderdaad nog niet veel liefde.
0: Nee, maar dat komt omdat natuurlijk in het begin was die hele grasmat was natuurlijk één groot drama. En toen dacht iedereen daaraan natuurlijk. Maar even.
2: En het geluid komt nergens naar. Ja, sorry,
0: en het geluid, ja dat, nou dat geluid, daar wil ik het nog wel eens een keertje met je over hebben. Want dat vind ik nog steeds niet een USP. Even een moment waar ik meteen aan moet denken is de uitvaart van André Hazes.
2: Ja.
0: 50.000 man en een zwarte kist op de middenstip. Dat was volgens mij organisatorisch wel een grote klus, toch? Dat begreep ik uit je boek in ieder geval.
2: Het is het natuurlijk. Een voetbalstadion wordt tegenwoordig een beetje de kerk of de kathedraal van de 21ste eeuw genoemd. Weet je, mm-hmm. Voetbal de nieuwe religie. Ja. Maar dit is wel heel letterlijk. Ik bedoel, waar in de wereld vind je nou een kist met een overleden volkszanger op de middenstip? En ja, daar heeft Mojo, dus de concertorganisatoren en samen met de familie van de overleden Hazes en de Arena hebben daar echt heel snel op gehandeld dat daar dus een soort publieke uitvaart, publiek afscheid kon komen. Dat vind ik toch een van de wonderlijkste momenten uit de Arena geschiedenis. Absoluut.
0: Nou staat er in het boek dat het idee ontstond door de weduwe Rachel, of Rachel Hazes. Maar ik dacht dat hij dat zelf ook, dat ook een soort wens van hem was, toch?
2: Oh, dat zou me niks verbazen. Want hij was niks moois voor hem dan natuurlijk een hele stadions vol krijgen en aan het huilen te krijgen.
0: Zeker.
2: Dus ik denk dat ze zeker in de geest van André gehandeld hebben, absoluut.
0: Ja. Dan nog even naar juli 2003. Robbie Williams, die trad op in de Arena, maar hij vond het ook wel leuk om te voetballen. Wat gebeurde er toen?
2: Ja, kijk, ik wist natuurlijk, vaak hoor je van die artiesten van ja, ik hou ook van voetbal, ja dat zal me wel. Maar Robbie Williams is echt bloedfanatiek voor zijn lokale club, maar ook houdt hij van voetbal. Mm-hmm. En toen in elk stadion of elke stad waar hij speelt, trommelt hij dan mensen op om tegen zijn team van roadies en technici te spelen.
0: Ja.
2: Alleen, ja, meestal winnen ze, want ze zijn dus allemaal heel fanatiek en op elkaar ingespeeld. En dan spelen ze tegen een bij elkaar geraapt zootje. Alleen ja, als je mensen van de Arena en van Ajax optrommelt, ja, die houden er ook wel van natuurlijk.
0: Ja.
2: Hij speelt niet vaak in voetbalstadions, denk ik. Dus
0: nee.
2: Die wonnen.
0: Ja.
2: Ja, dat kon hij absoluut niet hebben. Dus
0: was hij boos? Vond hij het?
2: Hij kon in ieder geval niet echt verlies. Dus dat hele concert kon hem volgens mij voor de rest gestolen worden. En toen heeft hij. Het ging alleen maar om die wedstrijd nog. En toen heeft hij. Dus die voetbalclub waar hij fan van is, of waar hij fanatiek supporter van is, Port Vale in Noord-Engeland, mm-hmm. heeft hij dus allemaal oud-spelers daarvan en volgens mij ook een paar actieve spelers laten overvliegen om voor het volgende concert een rematch te doen. Ja, en die wonnen ze natuurlijk wel met allemaal echte voetballers.
0: Ja, precies. Was Ruud Gullit er ook niet bij, toch?
2: Ja, klopt. Ja. Ze had ook nog wat Nederlandse coryfeeën opgetrommeld. Ja, dan kun je het vergeten natuurlijk als kantoorpersoneel.
0: Ja, dat begrijp ik. Dan tot slot. Nog even wat anders, die grasmat van de Arena.
2: Ja.
0: We hadden het er net al over, vanwege het feit dat volgens mij was dat dak af en toe dicht, toch, in het begin? En daarom kwam er te weinig licht in en er kwam te weinig water in. En het was één grote puinhoop. En tegenwoordig is het een hele goede grasmat. Maar wat gebeurde er toen?
2: Ja, het was een piekfijn biljartlaken inmiddels. Maar toen inderdaad wilde het gras niet groeien, want het zou zo'n uitrijbare mat worden. Nou, dat ging niet door. Ja. Het groeit inderdaad niet onder zo'n dak. En de supporters waar het natuurlijk ook zat om uitgelachen te worden door de supporters van andere clubs. Alleen ja, dan kun je een bierbak door de ramen gooien. Maar dat meestal is een ludieke protest wat handiger. Dus toen hebben ze een paar koeien in verhuiswagens de arena binnengesmokkeld en die op het veld laten grazen, maar dus ook kakken. Ja. Van ja, dit is hoe de staat van het veld. En dat was natuurlijk een heel grappig protest, maar het ook vooral een heel effectief protest. Want het was het moment dat bij de arena en bij Ajax ook het besef kwam van ja, dit kan echt zo niet langer. Nee. En toen zijn er enorme stappen in gemaakt, gelukkig.
0: Ja, en die mest was wel goed voor het veld, of juist niet?
2: dat heeft het misschien het
0: dat gered, heeft het misschien wel, oké. Nou, hartstikke goed. Het is, het is allemaal te lezen in Betonnen Dromen. 30 jaar Ajax in de arena. Arco Gnocchi, die hoe spreek je het uit? Gnocchi, gewoon zoals...
2: Gnocchi,
0: oké. Okay. En weet je nog welke hit erbij hoorde in het begin?
2: Van de zee? Van Treintje. Ja, ik heb hem al maanden in mijn hoofd zitten. Dus ik krijg dit voorlopig niet uit, inderdaad.
0: Oké, nou, ik weet niet waar je bent, maar je kan even meegillen, want ik ga hem draaien voor je.
2: Heerlijk.
0: Oké, fijne dag, dankjewel.
2: Joe.

0: Even luisteren, Martijn. Je hebt goed luisteren. Wat hoor je hier? Wat hoor je hier? Pizzalied, hè? Is dat toch?
1: Even wachten.
0: Ja. Ja. Dat was heel grappig. Silvan, die kwam daarmee. En dat heb ik dus nooit gehoord. Maar die zei, ja, het pizzalied zit erachter.
1: Ja, maar dat...
0: En dat pizzalied, dat duurde zo'n kwartier. Zo'n 15 minuten, het origineel dan. Van deze prachtige single van Treintje Oosterhuis. Het werd ingekort naar 4,5 minuut. En jij bent nog nooit bij een concert geweest in de Arena?
1: Nee, nog nooit. Maar okay. Ik geloof niet dat ik qua geluid in eerste instantie veel aan heb
0: gedaan. Nou ja, Arco, die wij net aan de telefoon hadden, is zo'n fan van de Arena. Ik wilde graag nog met hem even praten over het geluid. Want dat is nog steeds niet goed hoor, in de Arena. Dat komt omdat het rond is.
1: Ja.
0: En er zijn stadia of stadions die vierkant zijn van binnen. En dat klinkt dat geluid weer wat beter. Maar ja, goed. Ja, er gaan wel 60.000 man in. Dus dat is voor een artiest is dat natuurlijk wat lekkerder. Goed, Treintje Oosterhuis uit 1996. En nou ja, dat is precies dus 30 jaar geleden. We hebben straks het nieuws. En we gaan je werkdag afsluiten. Maar eerst even het nieuws. Wat zit erin, Martijn? Nou,
1: Russische cybercriminelen hebben Shell gehackt. En wat doe je als je ergens een ijsbeer ziet slapen? Nou, een man op... Ja, dat is een goede vraag, hè?
0: Wat is dat?
1: Een man op Spitsbergen die overkwam dat. Die deed iets wat je zeker niet moet doen naar een slapende ijsbeer. Hoor je zo.
0: Oké, okay, ik ben heel benieuwd.
2: Radio 10. Gijs op 10.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Wingardium Leviosa.
0: Harry Potter fans, opgelet. Luister deze zomer elke vrijdag naar Gijs op 10.
2: En maak kans op tickets voor de theatersensatie van het jaar. Harry Potter. Bereid je voor op spectaculaire toverspreuken. Zwevende objecten en een magische reis door de tijd. Deze zomer maak je kans op tickets van 10 voor Harry Potter. Zweef voor alle info naar radio10.nl.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe!

0: Buis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Russische cybercriminelen hebben Shell gehackt, dat meldt BNR. Ze hebben een hoeveelheid informatie te pakken gekregen die te vergelijken is met 22 miljoen A4'tjes.
0: Zo.
1: Het is niet duidelijk wat de hackers willen. Of ze de gegevens willen doorverkopen dus of losgeld vragen. Ze zouden ook Philips hebben gehackt. Boeren willen morgen met trekkers naar het provinciehuis van Brabant in Den Bosch, dat er sluiting dreigt voor kippenboeren die dicht bij natuurgebieden zitten. Bezorgt ons slapeloze nachten, zegt een boer bij Hart van Nederland.
2: Ik lig hier continu wakker van. Ik ben hier de hele dag mee bezig. Als ze je bedrijf afpakken, je pensioen afpakken, je inkomen afpakken. En daar zijn wij voor aan het strijden. Ja, wij strijden.
1: Ja, de Brabantse politie zegt dat hij alleen gaat ingrijpen als boeren met trekkers wegen blokkeren. Als ze gevaarlijke situaties veroorzaken. Veilig Verkeer Nederland hoopt dat er sowieso wordt ingegrepen als de veiligheid in gevaar is. Rijkswaterstaat heeft liever niet dat ze met trekkers over de snelweg rijden. Dat mag ook niet. Onderzoeksraad en de arbeidsinspectie onderzoeken de explosie in Rotterdam Europoort. Het ging eind vanochtend mis tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een opslagtank. Er is een dode en 6 mensen raakten gewond. Er was daar ook een stroomstoring en een brand in de buurt. En een nieuwtje uit Spitsbergen, de eilandengroep ten noorden van Noorwegen. Man was er aan het varen met zijn boot. In een fjord, zo'n inland bij de zee, zag hij een ijsbeer die aan het slapen was. Wat zou jij dan doen, Gijs?
0: Nou, ik zou daar sowieso niet met een bootje naartoe gaan. IJsberen zijn volgens mij levensgevaarlijk.
1: Nou, witte vallen wel mee, maar...
0: Nee, witte zijn echt nog gevaarlijker dan bruine beren. Oh. Heb ik mij ooit laten vertellen. Nee, ik weet het niet. Ik zou een beetje banger
1: worden. Houdetje maken misschien. Nou, deze man deed dit. Serieus, die man zet gewoon een misthoorn aan. Nou, dat levert de schipper een boete op van omgerekend 5000 euro. Want een ijsbeer is een beschermde diersoort.
0: Oh,
1: die mag je dus niet storen.
0: Die mag je niet wakker maken. Oh, wacht, even kijken of hij nog slaapt.
1: Ja, inderdaad. Nou, deze viel hem niet aan. Hij schrok zich helemaal de blubber en rende meteen naar een andere plek.
0: Oh.
1: Bioloog zegt, een puber 's ochtends wakker maken is gevaarlijker. Het radioteam weer. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht een graad of 17. Ja, de bioloog was ik trouwens. Morgen hetzelfde weer als vandaag. Nog ietsje warmer. 34 tot 38 graden.
0: Op jij weer de ijsberen beneden. Ja,
3: Martijn is ook een soort beschermde diersoort. Moet je laten schrikken.
0: Ja, en daarnaast, je moet hem nooit wakker maken als hij te slapen.
1: Nee, zeker niet.
0: Hij heeft al zo weinig nachtrust. Dus, inmiddels 5:02. We gaan even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Robin van de regie. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, Gijs. Het valt reuze mee. Er staan 33 files op de A9 richting Alkmaar is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog een kwartier vertraging tussen knooppunt Velsen en Akersloot. Op de A10 West, daar sta je tussen Amsterdam-Buitenveldert en Zeeburg 3 kwartier stil. 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A12 richting Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt de Oud-Dijk en Velperbroek.
0: Oké, nou, heel veel sterkte. En wij blijven sowieso deze hele file bij je. Het zal niet zo lang duren. Het zal niet ongelooflijk veel kilometers beslaan. Maar wij blijven gewoon bij je, net zolang dat je thuis bent. En we gaan zo jouw werkdag ook afsluiten. En dat doe ik met Katrina and the Waves. En nou, Walking on Sunshine. Lekker toepasselijk.
5: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Kristenat. Maar er is nu een schrijver die niet een boek schreef over hoe het allemaal gebeurde, maar waarom juist de Beatles zo buitensporig beroemd werden. En die man in kwestie heb ik nu aan de lijn. En zijn naam is Peter Eigenhuizen. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs.
0: Was het moeilijk om een antwoord te krijgen op de vraag waarom de Beatles zo succesvol werden?
1: Dat is niet een vraag waarop één antwoord is. Hè. De situatie is behoorlijk complex. Maar wat ik gedaan heb is het Beatles-tijdperk opgeknipt in 5 periodes. En als je naar kijkt naar de periode voor de Beatles, is wel belangrijk. Want ze hadden heel veel te bieden, de Beatles. Maar ze kwamen ook wel onder een heel gunstig gesternte. Zijn ze begonnen. En dat heeft ze enorm geholpen.
0: Maar als je zegt dat een gunstige sternte, wat betekent dat dan? Is dat dan omdat er niet zoveel was op dat moment? Of omdat de sterren goed stonden? Of hoe werkte dat dan?
1: Nou ja, ze zijn alle 4 geboren in de Tweede Wereldoorlog. En dat was natuurlijk een periode waarin er helemaal het culturele leven lag stil. En globaal stil, wereldwijd lag het stil. Dus er werd wel gesnakt naar iets vernieuwends. En dat had natuurlijk iedereen had daar profijt van kunnen hebben. Maar op dat moment kwamen de Beatles en die waren zeer getalenteerd.
0: Je geeft de 4 Beatles graag een rol. John Lennon als de rebel. Paul McCartney het muzikale talent. George Harrison de spirituele man. En Ringo Starr de gewone benaderbare jongen. Ja, het klinkt bijna als een stripboek. Of als een boyband waar later heel goed over nagedacht is.
1: Het was natuurlijk wel zo dat de karakters van die 4 elkaar enorm aanvulden.
0: Ja.
1: Dus het rebelse van Lennon en dan het wat softere van Paul en het muzikale van Paul. Dus dat was een wisselwerking.
0: Ja, want als er 4 John Lennons in hadden gezeten, had het nooit gewerkt natuurlijk.
1: Nee, denk ik niet.
0: Je probeert ook uit te leggen waarom die muziek 60 jaar later nauwelijks gedateerd klinkt. Maar wat deden de Beatles muzikaal wat heel veel tijdgenoten toen niet deden?
1: Er zijn allerlei aspecten die daarin een rol spelen. Goede melodieën, maar ook de manier waarop ze de stemmen en de instrumenten met elkaar om laten gaan. Er is niet zo'n hele strakke rolverdeling tussen een melodie, zongen melodie die begeleid wordt. Het loopt een beetje door elkaar, zoals ook in klassieke muziek het geval is.
0: Ja.
1: En wat ik ook erg leuk vind, dat zijn dat ze soms van die met hun lichaam bepaalde geluiden maken. Als je bijvoorbeeld Lady Madonna ziet, dan denken ze op een gegeven moment waarschijnlijk, ja, we willen een blazersectie erbij hebben, maar dan duren ze geen blazersectie in, maar dan doen ze dat met hun mond gewoon.
0: Ja.
1: En dat soort dingetjes, dat soort speelse dingetjes zitten erin.
0: Ja, ze hadden in ieder geval de durf om dat te doen, toen de tijd.
1: Ja, en door hun succes hadden ze ook veel creatieve vrijheid. En die creatieve vrijheid die is ook later gebruikt voor andere bands en zo. Andere bands kregen ook meer creatieve vrijheid daardoor. En zo. Dus ze zijn wel baanbrekend geweest wat dat betreft, denk ik.
0: Ze stopten in 1970, de Beatles. Zou hun legende kleiner zijn geweest als ze nog 20 jaar door waren gegaan?
1: Ik denk dat het niet groter zou zijn. Want nu is het zeg maar bevroren in de tijd.
0: Ja.
1: En de Beatles worden geassocieerd met de toch wel positieve, creatieve jaren 60. Dus dat blijft. Ja, ze zijn ook gestopt op een toppen van hun kunnen, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus het hangt altijd iets aan van wat als ze door waren gegaan of zo. Dat heb je natuurlijk met heel veel te jong gestorven artiesten ook. Hè, dat je denkt van, Janis Joplin, wat zou die nog allemaal hebben kunnen doen? Jim Morrison en dat soort dingen. Dat hebben de Beatles ook natuurlijk een beetje. Dus,
0: ze hebben een strik om hun succes gedaan en toen zijn ze gestopt. Ik wil tenslotte nog even met je hebben over Get Back. Want zelfs jij als kenner snapt het ontstaan van het meesterwerk niet. Hoe zit dat?
1: Oei, je ziet wel hoe een nummer ontwikkelt bijvoorbeeld. Hoe ze met elkaar omgaan. En dus het is wel eventjes een blik in de studio. Hè? Een fly on the wall.
0: Ja.
1: En dus je krijgt wel een beetje een idee van hoe dat daartoe aan toegegaan is.
0: Want
1: wat me verbaast is een enorme tolerantie. Want ze zitten daar te spelen. Er komen mensen eten brengen. Er komen mensen, zakenmensen. Er komen vrienden, vrouwen, kinderen zelfs. Maar het is wel een hele zit om er doorheen te komen. Dat ben ik wel een beetje eens.
0: Precies. Wij waren een fly in the wall bij de opnames van Get Back. Ik ga Get Back ook draaien. En het is een hartstikke leuk boek wat je geschreven hebt. Het boek Het Mysterie van de Beatles. Waarom toch zo groot zijn. Peter Eigenhuizen. Het ligt vanaf morgen in de winkel. Dankjewel.

0: Brothers. On the fourth floor and dreams. Dat hoorde je bij de meeste muziek in de middagshow. Oftewel Gijs Altien. Wat stop jij nu in je mond, Martijn?
1: Er werd hier een taartje bezorgd.
0: Ja, maar van wie werd dat taartje bezorgd?
1: Van de man van wie je echt heel groot fan bent.
0: Ja.
1: Rutger van Barneveld.
0: En zakt zijn hoofd in de zee?
1: Nee, hij is jarig vandaag.
0: Hij is jarig vandaag? Oh,
1: wat 23 geworden.
2: Ik zou het heel leuk vinden als jullie bij mij op mijn verjaardag komen... en dat jullie allemaal een lekkere stukje taart meenemen.
1: Oh, Gijs, het is nog beter. Er staat vandaag sta jij in het zonnetje gefeliciteerd.
0: Oh, wat leuk, ja.
1: Ja, is toch mooi?
0: Een beetje hoofd van een zonsverduistering.
1: Ah, oh, zo makkelijk.
0: Nee, maar het is echt leuk. Ja, het ziet er heel goed uit.
1: Ja.
0: Wat ziet zo in het nieuws, Martijn?
1: De Russische hackers hebben toegeslagen bij Shell en waarschijnlijk ook bij Philips.
0: Hmm?
1: En steeds meer mensen komen terug van vakantie. Hoeveel dagen... Ja. Heb je gemiddeld nodig om weer in je werkritme te komen?
0: Och jee.
1: Zolanger dan je denkt.
0: Ik denk 365.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenheul.nl.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht een graadje op 15. Morgen ongeveer hetzelfde en nog veel heter. Het wordt maximaal 38 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Op de A6 Muiden-Lelystad. Daar sta je tussen knooppunt Almere en Lelystad 3 kwartier stil door een ongeluk. Op de A10 heb je tussen Amsterdam-Slotervaart en Zeeburg 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A12 Utrecht-Den Haag heb je tussen Harmelen en Nieuwebrug 10 minuten vertraging. Door een ongeluk ook.
15: Oké. Okay. Nou, dames en heren, hij is in de house. Rutger van Barneveld. Yeah. Yeah.
17: Ja, dankjewel, dankjewel.
15: Jarig, hè?
17: Ja, dat klopt.
15: Ja. Nou, wat leuk zeg. Wat gezellig. Wat brengt jou hier dan?
17: Nou, ik was nu even co-host bij Luc bij Radio Noordzee.
15: Ja, ben je nou helemaal... Wat is
17: het? Ja, sorry, hoor. Ja, sorry.
15: Oké.
17: Okay. Maar nee, ik ga heel snel dadelijk weer door. Maar
15: want Luc die zit op je te wachten.
17: Ja, laat maar even wachten. Ja. Maakt niet uit, joh.
15: Hé, hey, maar van harte gefeliciteerd. Hoe oud ben je geworden, mag ik dat vragen?
17: Ja, tuurlijk. 36.
15: 36 jaar? Ja. Oké. Okay. Nou, ik heb je hoofd half aangegeten. Heerlijk.

0: Hij is buiten hartstikke goed.
1: Goed zo.
0: Fijn dat je er bent en hartstikke leuk. Doe de groeten aan Luc, hè?
2: Doe ik. Doei.
0: Goed. Wat een gezelligheid.
3: Dat
0: is heel gek. Want ik zei dus, ik zie volgens mij Rutger van Barneveld. Die zie ik hier op het toilet. En toen zat ik met Robin nog even zo. We appen dan tijdens de uitzending altijd even zo van. Ja, maar straks ga je naar het toilet. En dan is het Rutger van Barneveld niet. Ja. Dat lijkt me dan ook een beetje gek natuurlijk. Maar dat was hem dus wel. Hij is 36 geworden. Nou, heel erg leuk. Kom veilig thuis. Rutger, die is nu weer naar Luxe. Iedereen vraagt zich af welk radiostation is dat dan?
2: Nou ja.
0: Dat gaan we niet vertellen natuurlijk. Goed. Hoog tijd voor het nieuws, want het is 5:03. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Russische hackers hebben toegeslagen bij Shell en Philips. De twee concerns zeggen de zaak te onderzoeken. Hackersgroep is een bekende die allerlei bedrijven al voor 500 miljoen heeft afgeperst. In de buurt van Rome is een explosie geweest bij een fabriek waar munitie wordt gemaakt.
0: Oh.
4: Er was eerst brand in dat gebouw. Het is nog niet duidelijk of er ook gewonden zijn. Een huis aan de Prinsengracht in Amsterdam staat in brand. Boven het pand zijn grote rookwolken te zien.
0: Jeetje.
4: Ja, brandweer is onder meer met een hoge werker uitgerukt. Het is een heel onhandige plek natuurlijk voor een brand.
0: Ja, dat is sowieso. De grachten in Amsterdam is dat natuurlijk.
4: Water genoeg, maar om daar te komen, joh.
0: Ja, dat is het ook.
4: En ze moeten €600 parkeergeld betalen straks. Die
0: ja, zeker. Ja, dat. heb ik nooit over nagedacht. Nee, maar dat is wel waar.
4: Zeg, jij steeds meer Nederlanders die komen terug van vakantie. De grootste groep terugkomers, dus dat is volgende week.
0: Mm-hmm.
4: Nou, ik ben dus ook weer terug.
0: Ben je weer terug? Dat leuk. Is goed dat je dat zegt.
4: Was best wel even wennen, moet ik zeggen.
0: Ja?
4: Dus ik ben eens even ingedoken. Ben ik nou de enige die er nog een beetje in moest komen? Nee.
0: Mm-hmm.
4: Hoeveel mailtjes, denken jullie, zitten er na een gemiddelde zomervakantie in de mailbox?
0: Ja, dit is wel een gewetensvraag, want
4: lees nooit je mailtjes.
0: Ja, juist wel. Op vakantie dus ook. En dan zit ik dus bij het zwembad, zit ik af en toe even mijn mail door te lezen.
4: Serieus?
0: Ja, maar dat doe ik wel stiekem, want dat doe ik dan niet als mijn vriendin dat ziet, want die vindt dat dan vervelend.
4: Maar dan heb jij dus eigenlijk geen mailtjes.
0: Ik heb, er zit heel veel spam zit erin.
5: Ja, maar ik bedoel, een metselaar of zo heeft niet echt heel veel mailtjes. Maar iemand die op kantoor, op HR of zo,
0: nou, werkt, een metselaar heeft veel. Niet heel veel mailtjes. Ik bedoel, weet je hoe gewild tegenwoordig een goede metselaar of een goede mensen in de bouw zijn?
5: Als je gewoon een werkslaaf bent, dan heb je het toch niet.
0: Nee, dat
2: werkslaaf, wat een termen. Jij bent ook echt een kantoorslaaf.
0: Zijn bij deze werkslaven. Dus
4: maar noem eens even een aantal, jongens. Waar komen jullie
5: 200?
4: Bij? Nee, veel meer.
0: Ik denk 2000.
4: Als je een gemiddeld kantoor heb je zo'n 300. Maar als je dus op een loonadministratie werkt, dus echt een soort werkslaaf zoals jij zegt, zijn er mensen die 1000 mailtjes
0: hebben. Ja, dat dacht ik al. Ja,
4: hartstikke veel.
0: Enorm veel.
5: Ik ga naar mijn zwangerschapsverlof dat ik zeg, hoe lang is dat? 3 maanden of zo, 4 maanden, had ik iets van 800 mailtjes. Dus
4: nee, niet.
5: Ik ben niet zo populair, denk ik.
4: Nee, dat denk ik dan niet.
0: Nou ja, 800 mailtjes. En die heb je allemaal doorgelezen?
5: Nee, joh.
0: Heb je allemaal
5: alles
0: beantwoord?
5: Selecteren, alles gelezen.
0: Ze is nog steeds aan het beantwoorden. Is ook gewoon.
4: Ze was al lang ontslagen, helemaal niet gezien. De meeste Nederlanders komen heel relaxed terug van vakantie.
0: Mm-hmm.
4: Hoe lang duurt het voordat je weer op je oude stressniveau zit?
5: Oh,
0: op je oude stressniveau?
4: Nee, iets langer.
0: Ik heb dat al als ik weer op Schiphol loop. Gewoon een drukte gewoon hier.
4: Het is na een week. En tot slot.
0: Okay.
4: Hoeveel dagen heb je nodig om na je vakantie weer in je werk- of schoolritme te komen?
0: Oh, bij mij ging dat heel snel.
4: Ja?
0: Ik was binnen een halve minuut was ik weer helemaal gewend om hier te zitten.
4: Zijn de collega's het daar ook mee eens?
5: Nou, wel veel sneller dan je wil altijd.
0: Ja. Ja.
4: Het is, ik was verbaasd, tot wel 3 dagen.
0: Oh.
4: Dat mensen weer een beetje in een oude verhouding zitten.
0: Ja. Dat duurt het ongeveer een dag of 3.

0: 80. Fleetwood Mac, Little Lies. Maar het is wel een geweldige band. Erop blijft het nog steeds.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Ik draai ze in ieder geval met heel veel liefde. Je kunt lekker meespelen met de top 4000 in 40 seconden. Je moet 10 nummers herkennen in 40 seconden tijd. En dan win je 100 euro aan thuisbezorgde goed. Als je je wil kwalificeren en je durft het aan, moet je wel de volgende vraag goed beantwoorden. Hoe heet het album waar het nummer Little Lies van Fleetwood Mac op te vinden is? Dus hoe heet dat album waar het nummer Little Lies, wat je net hoorde van Fleetwood Mac, op te vinden is? Heb je antwoord via de gratis Radio 10-app en misschien speel jij zo mee voor 100.

0: Niks aan alle mensen van Marvin Gaye, of tenminste alle nazaten, die krijgen het meeste geld.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: Maar het wordt wel heel veel gedraaid nog steeds. Robin Thicke en Blurred Lines bij de meeste muziek in de middagshow. Gijs op 10. Dimitri, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, 54 jaar, je komt uit Rijswijk. Yes. Je mag meedoen omdat je het antwoord wist op de volgende vraag. Hoe heet het album waar het nummer Little Lies op staat van Fleetwood Mac?
2: Tango in the Night.
0: Tango in the Night. Heb je dat album toevallig ook?
2: Nee.
0: Nee? Oké. Okay. Nee. Nou ja, we zaten hier net een beetje te discussiëren. Lisanne die had Tango in the Night. Was haar eerste album, toch?
3: Van Fleetwood Mac wel, ja.
0: Van Fleetwood Mac. Ja, nee, niet. Ja. Ja,
3: nee, niet mijn eerste album.
0: Pepje en Kokkie was mijn eerste album, maar dat was niet van, van Fleetwood Mac. Nee, ik had Rumors. Dat was mijn eerste album. Ja, je hebt er niks aan, maar dat is leuk om even te vermelden. Dimitri, je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Mag alle twee, maar voordat je het weet ben je veel te veel te lang aan het nadenken. Dan gaat de tijd gewoon naar beneden toe. Als je het niet weet, pas dan, zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan heb je hem te pakken. 100 euro aan thuisbezorgd tegoed.
2: Mooi.
0: Lekker, hè?
2: Yes.
0: Heb je het al een beetje uitgegeven in je hoofd, of niet?
2: Je bedoelt die 100 euro bezedingstegoed?
0: Ja, precies, ja. Dat je denkt van nou.
2: Ja, ik denk dat het dan wel Chinees gaat worden vanavond.
0: Het wordt Chinees. Wat een goed idee. Dat is voor mij ook al een tijd geleden. Ja, dat is een goede inspiratie, Benjam. Dimitri, wie weet dat het Chinees gaat worden. Wie weet ook niet. Dat kan ook. We moeten eerst nog even 10 platen herkennen. De hele middagploeg die zit hier lekker met jou mee te leven.
4: Hallo!
2: Hoi.
0: Ja, de hele...
5: Hallo!
0: De hele middagploeg die zit hier lekker met jou mee te leven.
4: Hallo!
2: Hallo!
0: Goed. Nou, ik denk, zal ik het beter twee keer, dan hoor je het. Dimitri, moet ik nog iets uitleggen? Is het allemaal duidelijk?
2: Nee, het is mij allemaal duidelijk.
0: We gaan beginnen met fragment nummer 1. Veel plezier. Yes.
2: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood Mac, huppakee. En dit is nummer 2.
2: Genesis.
0: Genesis, heel goed. Land of Confusion, hier is nummer 3.
6: Komt ook, dat is nou het gekke. Zelfs door helemaal.
0: Oh.
2: Oh, wacht. Ja, ik hoor het. Ik weet het wel.
0: Ja. Nou ja, je mag het nog zeggen, maar het telt niet meer mee natuurlijk, hè.
2: Heb me lief, is het toch?
0: Ja, ik heb je lief, van Paul de Leeuw.
2: Ja.
0: Nou oké, niks aan de hand. We gaan gewoon lekker verder met fragment nummer 4.
2: Pas.
0: Oh. Duran Duran. Save a prayer. Niks aan de hand, hier is de volgende.
2: Rhythm is the night.
0: Pas. Rhythm is the night.
2: Ja?
0: Nee, dat vind ik wel mooi. Volgens mij de rhythm of the night.
2: Rhythm of the night.
0: Ja, nee, maar dat is ook niet goed. Dat,
2: oh.
0: Nee, het is Hathaway, What is Love?
2: Hathaway, dat is allemaal jaren
0: 90.
2: Doe
0: maar
2: iets van jaren
0: 80
2: dan.
0: Oh ja, nou ja, wacht even. Ik zal even tegen de computer vertellen. Je hebt er 2 graden, je moet er nog 8. En je hebt nog 17 seconden over. Ik zou een beetje opschieten als ik jou was. Oké, laten we kijken of je deze herkent.
2: The Look of Love?
0: Ja, heel goed, ja. Van ABC. Ja. Volgens mij was dit ook jaren 80. Als je iets jaren 80 wil, nou, die computer die doet precies wat je wil. Ik heb er nog. Let op. Maar ja, dat is een beetje jaren nu is dat, hè? Harry Styles en As It Was.
2: Harry Styles, ja, daar luister ik niet naar.
0: Nee, daar luister je niet naar, oké. Okay.
2: Nee.
0: Nou, niks aan de hand, hoor. Hier is de volgende.
2: Sunday, Bloody
0: Sunday. Ja, U2. Inmiddels 4 graden, 6 moet je er nog. 7 seconden heb je nog over. Als je heel snel bent, dan ga je het redden. Maar ik ben bang. Ik vrees
2: ik
0: met
2: vrees van niet.
0: Oh,
2: ik vrees van niet.
0: Oké, laten we er nog één doen. Black and white, listen together.
2: Side by side, we'll make things
0: better. Ja, Ja, je was zo lang aan het nadenken. Wist je het niet? Of dacht je van, ik kan er niet opkomen? Dat kan ook
2: natuurlijk. Ja, ik moet weer terugrekenen naar de jaren 90. Toen ik in de discotheek stond. Maar,
0: ja, precies. Ja. Ja, toen was je aan het dansen. Was je niet aan het opletten natuurlijk hoe die band heette.
2: Die nummers luister ik niet meer.
0: Nee. Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone.
2: Wauw, mansel.
0: Ja, nou, ik heb er nog eentje voor je. Je hebt nog 1 seconde over. Je moet nog 6 fragmenten raden. Dit gaat nooit meer lukken, maar misschien voor de eer. Even kijken of je deze al herkent. Nee.
2: Nee.
0: Het zit er niet in. Nee. Tavares. And heaven must be missing an angel.
2: Oké, ja, dat nummer ken ik wel, maar ik... Ja.
0: Oké, nou Dimitri, ik vond het hartstikke leuk dat je meespeelde. Helaas geen 100 euro aan thuisbezorgde goed, maar ik heb wel de gijsblokjes voor je.
2: Yes, ik wist het.
0: Oké. Nou, dan ben je heel enthousiast. Dat is wel leuk. Geen 100 euro, maar wel de gijsblokjes. Ik drijf lekker in je glas.
2: Okay,
0: ik wens je nog een fijne zomeravond vanavond.
2: Dank je. Eens gelijk.
0: Hoi.

0: binnen nou, een minuutje of drie of zo. 2015, toen bracht hij het uit. Alvaro Soleil en El Mismo Sol. We gaan straks weer de lijnen openzetten voor het vergepenietje. Daar kun je nu alvast even over nadenken. Kun je gewoon naar me toe sturen. En we hebben straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Shell en Philips zijn gehackt. En goed nieuws voor mensen die niet kunnen inparkeren.
0: Oh.
1: Over een paar jaar heeft iedereen een parkeerrobot, zegt
0: hij. Oh, wat goed. Oh.
1: Het werkt, dat hoor je zo meteen.
0: Zullen Nissan even opletten? Dit hoor je ook zo.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis.

0: direct een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
10: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Goedenavond, inmiddels 1 minuut na 6 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
13: Goedenavond Gijs. Russische hackers hebben ingebroken bij Shell en bij Philips. De twee bedrijven zeggen dat er inderdaad iets is gebeurd, maar verder willen ze er weinig over kwijt. De hackersgroep is een bekende die wel vaker aanvallen uitvoert op grote bedrijven. Doel is om losgeld te vragen voor de gestolen gegevens.
12: Maar wat kun je vinden bij Shell? Punten als je spaart? Of, of bij Philips?
13: Hoeveel handdoeken waar je recht op hebt? Nou, ja. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij het registreren van je scheerapparaat of zo, dat je heel veel gegevens doorgeeft.
12: Tip van ons, registreer nooit je scheerapparaat.
13: Nee, dat lijkt me sowieso een slecht idee. Mm-hmm. Oud-PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden, meldt de gemeente Groningen. En daar woonde die en hij was er ook burgemeester. Hij zat ook in de Tweede Kamer als fractievoorzitter van de PvdA en was staatssecretaris. Wallage werd in 2010 gevraagd als informateur en was 79 jaar. Extinction Rebellion wil morgen net zo behandeld worden als de boeren bij het protest als ze naar Den Bosch rijden. De politie zegt de trekkers niet tegen te houden, tenzij er gevaarlijke situaties ontstaan. Extinction Rebellion hoopt dat de politie volgende maand bij de actie op de A12 hetzelfde doet. En in de toekomst passen er 50% meer auto's op een parkeerplaats, zegt de Hyundai. Huh? En die fabrikant heeft een parkeerrobot ontwikkeld. Klinkt ingewikkeld, maar is gewoon een piepklein automatisch steekwagentje van 11 centimeter hoog. Tilt de auto bij de wielen op en brengt hem automatisch naar een parkeerplek. Hij zet die auto's natuurlijk ook heel strak op elkaar, dus er passen er veel meer achter elkaar. En de robot haalt de auto ook voor je op. Dus je hoeft niet meer te zoeken.
12: Is dat een beetje zoals vliegtuigen af en toe naar de gate worden vervoerd?
13: Precies, maar dat zit dan echt ervoor. Dat zit een wagentje voor, maar dit zit echt onder je auto.
12: Ja.
13: Nou, dit is dan nog even het moment waarop jij je excuses kan aanbieden.
12: Gijs, nou ja, Lisa, ik zit heel aandacht om naar je te luisteren, dus ik wilde daar niet tussendoor komen.
14: Nou, ik ben aan het wachten tot de nieuws weer komt eigenlijk.
13: Ja, ik denk maar dat de excuses...
12: Ja, maar het is toch fijn, hè? Ja, maar je bent toch niet zo heel goed...
14: Nee,
12: wat is dat
14: nou weer?
12: Ja, dat dacht ik, dat zijn
14: een parkeerchallenge doen.
12: Nee, maar Martijn die kwam terug van vakantie en zegt, nou, iemand heeft ingeparkeerd, zal toch
14: niet. Nou, dat ben ik niet, want ik sta bij de gamma.
12: Ja, precies. Ja, zo slecht ben je in inparkeren. Je kan geen. Ja, je staat nu bij de gamma. Dat is
14: ja,
12: toch
14: er is hier geen parkeerplek.
15: Oh. Nee, maar daar hebben ze lekker ruime vakken.
13: Ja. Tja, jongen, het radioteam weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Ook morgen is het zonnig en heet en dan wordt het 34 tot 38 graden.
12: Dat was een grapje, hoor.
16: Is
15: ruime vakken.
12: Messen zijn wel geslepen, heb ik het idee. Het komt goed uit, want het diner gaat zo weer beginnen. Het is 6:03. Waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
15: Goedenavond. Je hebt zo'n 10 minuten vertraging op de A10 Amstel Koenplein tussen de Rozen-Noordbrug en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A27 Utrecht-Almere een kwartier tussen Hilversum en Eemnes. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn een kwartier tussen knooppunt Grijshoord en Schaarsbergen.
12: Oké. Nou, heel veel sterkte. Kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij je. We gaan straks de crypto-knijter Knoepert weer spelen. Ja, volgens mij heb ik hem gisteren geraden. Dat mag.

0: de zomer. De zomer van 10. Het is de zomer van 2026. 13 minuten over 6. Weet welkom. Wees welkom bij de meeste muziek in de middagshow. Terwijl het avond is. Dit is Gijs op 10. Mijn naam is Gijs. Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avond crew. Oh. Zitten wij gewoon lekker bij je op de achterbank. Want de files zijn nog niet voorbij, hè? Het is nog niet
2: wel bijna.
0: Ja, hoeveel kilometer staat er nog?
2: 19. Ja, dat zal er maar in staan.
0: Heel veel sterkte als je daar nou net in moet staan. Ik ga het even met je hebben over fietsen. Want de telefoonwinkel, of de telefoon bij heel veel fietsenwinkels staat roodgloeiend. Sinds het faillissement van fietsenfabriek Axel maken veel eigenaren van een Batavus, een Koga of een Sparta-fiets zich zorgen hoe het nou met de garantie van de fiets is. Ja, dat fietsenmakers drukker zijn met telefoneren dan met fietsen maken, dat komt eigenlijk door de Consumentenbond. Die kwam namelijk met het advies om contact op te nemen met de winkel waar je die fiets hebt gekocht om te vragen hoe het nou zit met garantie en of die fiets nog wel gerepareerd kan worden, jongen. Ja, het antwoord is eigenlijk altijd hetzelfde. In de meeste gevallen is er gewoon helemaal niks aan de hand. Ook alle onderdelen kunnen gewoon nog vaak worden vervangen. Nou, dat klinkt misschien als een geruststelling, maar sommige mensen zullen ongetwijfeld boos blijven rondflietsen. Maar dat zullen dan alleen mensen zijn met een elektrische fiets.
3: Ik snap één ding niet, nu we het er toch over hebben. Mensen op elektrische fietsen, die gaan keihard. Die hoeven daar niks voor te doen. En die kijken toch allemaal een beetje boos. En een beetje toch? En een beetje arrogant. Van hallo, fiets even door. Ja, dat kan ik misdoen. Je hebt gewoon een raket tussen je lul, oké? Okay? Doe even normaal, man. Doe even rustig. Jij was ook zoals wij. Volgens mij is het nog niet eens zo heel erg lang geleden dat mensen op gemotoriseerde fietsen, toen had je de Spartamet. Weet je nog wel? Mensen op een Spartamet, ja, dat waren toch altijd een beetje debieltjes. Weet je wel, maakt niet uit. Dan zei mijn moeder, Henry, niet kijken, daar heb je Barry. En Barry heeft iets aan zijn beentjes. En daarom heeft hij een gemotoriseerde fiets. Niet staren, dat is onbeleefd. Hij kan er niks aan doen. Hé, jongens. Hé, Barry, alles goed?
4: Nee.
3: Nee, hè.
4: Hé.

0: want die houdt het een beetje in de gaten. Ik meen dat wij vorig jaar, dat we daar nog een beetje grappen over gemaakt hebben, zo na de zomer. We zijn nu een jaar verder en Phil Collins is er nog steeds, toch?
1: Maar 10 dagen geleden kwam het artikel online. Kinderen Phil Collins namen bijna afscheid van hem na ziekenhuisopname.
0: Oké, nou we hopen dat hij nog even onder ons blijft. In ieder geval de muziek die blijft draaien natuurlijk. Don't Lose My Number. En Bruno Mars, die hoorde je daarvoor. En I Just Might. Martijn, wat zit zo in het nieuws?
2: In Brabant zijn protestborden tegen een AZC weggehaald. En gisteren heeft natuurlijk niemand rechtstreeks in de zon gekeken. Want daar was natuurlijk uitgebreid voor gewaarschuwd.
0: Ja, precies.
2: Antwoord kun je wel raden, denk ik.
0: Ja, zeker. Ik zal je zo vertellen hoe ik gekeken heb.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar 1,49.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
14: Ja, goedenavond. Het blijft nog lang zonnig en heel warm. Vannacht wordt het zo'n 15 tot 20 graden. Ook morgen zonnig en heet, 34 tot 38 graden. En waar staan de files nog? Net 19 kilometer. Hoeveel is nu, Robin?
15: Nou, veel minder. Nog maar zo'n 5 totaal.
14: Oh.
15: Er staan nog maar 2 korte files op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Ben je 7 minuten ongeveer onderweg tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar sta je 10 minuten stil tussen Gouwen en Nieuwekerk aan
14: de
15: IJssel.
14: Nou, je hoort het op de achtergrond. Wij zijn lekker aan het eten.
15: Lekker.
14: Dus, ja, Lisanne heeft een...

0: vergeten worden.
1: Nou, laat het me weten via de Radio 10 app en dan draai ik hem zo met liefde voor je. Maar eerst het nieuws. Martijn, goedenavond.
2: Goedenavond, Gijs. In het Brabantse dorp Engelen zijn tientallen protestborden en vlaggen weggehaald die anti-AZC-demonstranten hadden opgehangen. Vanaf vandaag mogen die alleen nog hangen op de plekken waar de vluchtelingen gaan komen. PvdA-politicus Jacques Wallaag is overleden. Zijn partijgenoot Job Cohen is daar flink van geschrokken. Hij is er ook erg verdrietig over, zei hij. Cohen las de columns van Wallaag graag en vond dat hij goed kon luisteren. De toren van het WTC in Almere is uit voorzorg ontruimd. Er is een brandlucht geroken, maar er is helemaal geen vuur of rook te zien, zegt de brandweer. Het gebouw heeft 32 verdiepingen. Hoeveel mensen eruit moesten, dat is nog niet duidelijk.
1: Maar wat kan dat zijn dan? Oh, dat er brand tussen de muren is. Of dat, en dat, dat heb ik wel eens bij de Towering Inferno heb ik dat gezien.
2: Ja, of iemand was als de airfryer aangezet. Het kan van alles zijn eigenlijk, hè?
1: Nou, dat ruikt toch, als dat zo ruikt, dan
2: je mandje even schoonmaken.
1: Ja, dan zou ik een nieuwe kopen, ik wil het zeggen, ja. Goed.
2: Gijs, ja, de zonsverduistering. Het is een dag na de zonsverduistering.
1: Daar nou echt nog over hebben?
2: Bijna 24 uur later, want veel mensen beginnen zich nu pas zorgen te maken.
1: Oh.
2: Op internet is 100 keer...

0: normaal gezocht op de term oogschade.
1: Maar, wacht even. Serieus. Maar is dat dat mensen gewoon echt vol in de zon hebben gekeken?
0: Blijkbaar, want het wordt ook veel vaker gegoogeld op woorden als netvliesschade en te lang in de zon gekeken, blijkt uit onderzoek van een marketingbureau.
1: Oh jee.
0: Moesten sowieso verschillende mensen naar het ziekenhuis die echt ook oogschade hadden. Nou, blijf je klachten houden na het kijken in de zon. Bel dan even met de huisarts, is het advies. Hebben jullie naar de verduistering gekeken?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat we kunnen hierom lachen. Maar ik zat gisteren dus in de auto en ik heb geen brilletje. Het is ook niet heel verstandig om met een eclipsebrilletje auto te rijden. Want dan zie je gewoon echt helemaal niks. Nee. Maar ik zag de zon en toen was het, ik denk, 7:45. We reken bij Haarlem. En ik zit toch iets te lang te kijken. Ik zit toch langer te kijken. En dan zie je toch een hapje zie je er al uit. En dat is toch fascinerend gewoon.
2: Maar dit was dus gisteren rond 7:00 nog niet echt gaande. Ik fietste gisteren om 7:00 naar huis. Maar ik werd echt 2 keer bijna aangereden door automobilisten. Die al naar de zon
1: kijken. Ja, maar dan, het is gewoon niet goed. Maar ik kwam thuis. En toen, toen heb ik... Ik heb zo'n lasbril.
3: Natuurlijk.
1: Nee, maar,
3: we zijn niet verbaasd.
1: Nee, maar ik zal het je sterk vertellen. Ik heb gewoon een lashelm.
3: Omdat jij zo goed kan lassen?
1: Nee, ik heb een lasapparaat. Als je stoeltje breekt en het is van ijzer, kom maar op, zet hem in mijn auto. Ik las hem gewoon voor je. Dat doe ik.
0: Jongen.
1: Met puntlas. Ik heb een puntlasapparaat. Maar goed, dat even terzijde. Weet je, ik word er toch uitgelachen, daarom hang ik het niet aan de grote
0: klok. Maar kan je wel zien door een lasbril?
1: Ja, de zon, de eclipse.
0: Ja, serieus?
1: Ja, voor de rest zie je niks, maar de eclipse kun je zien.
0: En de Sanne?
1: Ik heb gekeken.
3: Nou, ik had dus geen eclipsebril, want ja... Ik dacht, dat loopt wel los, weet je wel. Maar ja, 2081, ik denk niet dat ik het nog ga meemaken. Ik heb dus zelf een beetje zo'n camera obscura ding geknutseld.
0: Zo met een schoendoos en een gaatje en zo. Ja. Jongen.
1: En door dat lensje heb je dan toch zo naar de zon gekeken?
3: Ja, ik moet wel zeggen, dat is geen aanrader hoor.
1: Nee, dat lijkt me ook niet. Nee.
0: Ik dacht trouwens, Gijs die heeft natuurlijk gewoon een eclipsebril. Die heeft er nog 1600 in zijn opslag liggen, maar is dus niet zo.
1: Ik zat dus wel te denken, ik ben dus in 99, wanneer was dat? 99, toch? Ja. Toen ben ik in Frankrijk geweest. Toen heb ik een volledige zonsverduistering meegemaakt. Dat heb ik op een video 8 bandje heb ik dat ooit nog eens een keertje opgenomen. Ik zou bij God niet weten waar dat ligt.
0: Ja, nou, ik kan je vertellen, als je nog een eclipsebril hebt...
1: Ja.
0: Jij hebt er niks meer aan.
1: Nee.
0: Want een echte zonsverduistering, zoals die van gisteren... is pas weer in 2081. Dus wij kunnen ons brilletje wel weggooien, die lasbril ook, Gijs.
1: Zeker, ja. Maar misschien is het zo'n klein looprekje dat...
2: Ja, maar wil ik mijn vergiet nu ook weggooien?
3: Oh, toch niet?
1: Maar we geven het gewoon aan hem.
3: Ja,
1: dat kan ook.

0: En zouden ze dan al net zo groot zijn geweest? En dat heb ik ook altijd gehad met deze vrouw, Amy Winehouse. Wat zou er toch met haar gebeurd zijn? Wat voor muziek zou ze nu hebben gemaakt? Back to Black, dat kwam uit 2007. En dat hoorde je hier bij de meeste muziek in de middagshow. Ja,
1: het vergeetmenietje.
0: Het is tijd voor het vergeetmenietje. Heel veel vergeetmenietjes op een of andere manier zijn er vandaag binnengekomen. Ik weet niet wat er in het water zat. Nou, helemaal niks, want er zit geen water op dit moment in de lucht. Over een paar dagen dan gaat het weer een beetje regenen. Tenminste, dat heb ik gisteren even in mijn glazen bol bekeken. Hanna, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Hallo, je bent net thuis?
2: Ja.
0: Heb je lang in de file gestaan? Of kom je van je werk?
2: Nee,
0: of
2: nee,
0: heb je iets
2: nee,
0: anders
2: nee,
0: gedaan?
2: Nee. Ja, ik moest alleen even iemand wegbrengen. En dan kwam meteen weer thuis.
0: Oké. Okay. Dus. En toen dacht je van, ik ga even een vergeetmenietje doorsturen.
2: Ja, wel, gisteravond had ik het ook gehoord. Ik denk, dat nummer wil ik wel horen. Dus ik denk, even opletten als hij weer komt. Dan,
0: en hoe kom je daarbij? Want het is een Nederlandse groep, hè, dit?
2: Ja, hoe kom ik erbij? Ik vind dat mooi, een leuk plaatje. Ik hoor het wel vaker. Tenminste, ik rijd zelf vaak. Je hoort het nooit op de radio.
0: Nee, en het grappige is, het is een hit geweest. Het is in, 1979, geloof ik, dat het is uitgebracht. Nou, toen was het een hit. En het leuke is, nou ja, of het leuke, het is een cover. Ik dacht dat het van hunzelf was, maar het is van Chuck Berry.
2: Ja, het is niet van hunzelf, nee, dat
0: het
2: weet
0: is
2: ik.
0: Niet van hunzelf, maar ze hebben wel een hit mee gescoord. Over welke groep hebben het? Nederlandse groep. En welk nummer hebben het?
2: Over de New Adventures met Come On.
0: Ik ga met heel veel liefde voor je draaien. Toen je in de kroeg kwam, Stratums Eind in Eindhoven, toen vroeg je hem altijd aan. En ik ga hem nu voor je draaien. Je hoort hem op Radio 10, Hanna.
2: Hey, fijn.

0: Ja. Goedenavond.
1: Nou, nog goed.
0: Ja, het is, nou ja, maar ja. Het is nog altijd goed.
1: Jawel, over het algemeen wel. Maar ik wil ook wel weer even...
0: Je wil gewoon even beter zijn dan wij.
1: Ja,
0: nou ja, Lisanne, die zit er weer bij. Dat zit niet in vanavond, Water.
1: Ik zag het al.
0: Ja, maar gelukkig is Martijn is er ook. Dus
1: ja.
0: Dat heeft elkaar wel weer een beetje opgezocht. Ja, nou, dus dat is ook wel weer...
2: Ik weet niet, Gijs, volgens mij...
0: Nee, dat is waar. Nee, sorry. Ja. Nee, maar Laura die heeft... Heeft Laura überhaupt wel wat geraden eigenlijk? Nee, helemaal
1: volgens mij niet. Nee,
0: ook
1: nee, hoor. Nee.
0: Nou, dat
2: land ligt op de grond. Komt er
0: ja, je hoeft er maar heel langzaam overheen te stappen. Dat gaat helemaal goed. Oké, een crypto-knijter knoepert. Het is een plaat die jij straks gaat draaien na 7 uur. Hoeft niet de eerste plaat te zijn, mag ook elk plaat zijn. En die heb jij verkryptnotiseerd. Want ja, wij moeten het raden. En dat is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen spelletje.
1: Ja.
0: Maar we vinden het elke week of elke dag vinden we toch wel een beetje spannend.
1: Dat is wel leuk, ja.
0: Nou. Kom maar op, welke plaat ga je zo draaien?
1: Een man uit New Jersey bladert graag terug naar de gouden pagina's van zijn bestaan.
0: Don Henley, New York Minute.
1: Nee.
0: Oh. Nou, dat vond ik nou wel...
1: Wel mooi gevonden.
0: Had gekund, hè?
1: Want, komt hij uit Jersey ook?
0: Nou ja, New York ligt naast New Jersey.
1: Ja, ja.
0: Dus, en het zou kunnen zijn dat hij uit New Jersey komt.
1: Dat weet ik niet.
2: Jack Jersey, maar...
1: Nee.
0: Papa was een poor
3: man. Mag je horen?
0: Ja.
1: Een man uit New Jersey bladert graag terug naar de gouden pagina's van zijn bestaan.
4: Golden years.
0: David Bowie.
3: Nee, die komt uit Engeland.
1: Nee, maar ik dacht, ik denk even.
0: Ja, dat is wel een goeie, hoor.
1: Ja,
0: was dit,
1: ja. Maar dat was
0: een
1: 5.
0: Nee, dat is het niet.
1: Wie komt er uit New Jersey? Bon Jovi, bijvoorbeeld.
0: Komt Bon Jovi uit New Jersey?
1: Frank Sinatra.
0: Frank Sinatra ook uit New Jersey?
5: Geef er nog meer een in.
2: Dit wordt hem niet.
0: Nee, maar dit is het allemaal niet, dus. Toch?
1: Nee, jongens.
0: Oh, ik denk dat wij het niet gaan raden. Als jij het wel weet, laat het dan weten via de Radio 10 app. En wat kunnen mensen winnen dan?
1: De eer.
0: Oh.
1: De eeuwige roem.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou.
1: Dat ze jou verslagen. Leuk ook.
0: Dat zou ik echt moeite doen. Dat

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: zomers altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Eindelijk, zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Het wordt weer lachen, winnen en meezingen zometeen in Leven naar 7. De cryptoknijter komt eraan en snap is het nieuws. Van 7 uur met Martijn Nijhuis.
10: Goedenavond, Wouter. In Utrecht zijn een bus en een tram tegen elkaar gebotst. 3 mensen raakten gewond, onder wie de chauffeur. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de A12. Toen de bus wilde afslaan, botste die op de tram. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. De tram raakte ontspoord. Het was gisteren onrustig in de Maastrichtse wijk Malberg. Daarom is die nu aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie tot morgenochtend vroeg preventief mag fouilleren daar. Gisteravond trokken tientallen jongeren door Malberg. Die maakten herrie, staken vuurwerk af en stichtten brandjes. Het WTC in Almere is uit voorzorg ontruimd. Er is een brandlucht geroken op de hoogste verdiepingen. Maar er is geen vuur of rook te zien, zegt de brandweer bij Omroep Flevoland. Er wordt nog gezocht naar de oorzaak. Het WTC heeft 32 verdiepingen, er zitten ruim 30 bedrijven in. Hoeveel mensen er zijn geëvacueerd is niet duidelijk. Het is kurkdroog, maar een officiële landelijke watercrisis wil het kabinet nog niet uitroepen. Dat gebeurt pas bij echte ontwrichting. Bijvoorbeeld als ons drinkwater of de energievoorziening in problemen komt. Dat zegt minister Karremans tegen Hart voor Nederland.
11: Gelukkig gaat dat nog allemaal goed, omdat we daar flink in geïnvesteerd hebben. Maar de situatie is natuurlijk wel heel nijpend, want het blijft voorlopig nog wel droog.
10: Ja, de laatste officiële droogtecrisis was in 2003. Toen brak bij het Utrechtse Wilnis een uitgedroogde dijk door. Het radioteam weer. Vanavond nog lang warm. Vannacht onbewolkt. 17 tot 20 graden nog. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm. Ook dan droog. 30 tot lokaal 38 graden.
9: Zo, dat is lekker warm, Martijn.
10: Ja.
9: Dankjewel. Nog één vertraging. Radioteam verkeer. De A12. Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. De vertraging daar is 9 minuten op dit moment. Even kijken. Aan deze lijn heb ik Chris te hangen.
12: Hi.
9: Jij dacht het te weten, wat de crypto-knijter van vandaag is.
12: Dat dacht ik te weten, ja.
9: Wat denk je dat het is?
12: Ja, ik dacht Bruce Springsteen met Glory Days.
9: Ja, dat heb je helemaal goed. Ja hoor, de eeuwige roem is voor jou.
12: Leuk. Nou, gelukkig.
9: Bijna
12: ik ben
9: avond.
12: Er blij mee.
9: Yo.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: augustus. Kooijman hier voor Lex, die nog lekker geniet van een vakantie. Het is vandaag de dag dat het 54 jaar geleden is dat de eerste gele kaart werd uitgereikt in het Nederlands betaald voetbal. De twijfelachtige eer ging naar nekspeler Chris Kronshorst. Dat is toch een beetje een historisch momentje waar eigenlijk niemand op zit te wachten. En vandaag in het nieuws dat de brandweer in Veenhuizen dagen druk is geweest met een kat. Ja, het dier zat sinds begin deze week in een boom, wilde daar niet uitkomen. De brandweer is meerdere keren komen kijken om het beestje eruit te halen, maar elke keer klom dat beestje verder omhoog. Uiteindelijk bleek ook alle moeite voor niks. De kat is namelijk gistermiddag zelf uit de boom geklommen. Ja, typisch een gevalletje van 9 levens, dus 0 haast. En het is vandaag de dag dat je blij bent dat je niet degene bent die gisteravond onbeschermd naar de zonsverduistering heeft gekeken en nu vreest daarbij oogschade te hebben opgelopen. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft vandaag diverse telefoontjes ontvangen omdat de oogklachten eigenlijk pas later worden opgemerkt. Tja, dat wordt voorlopig even een oogje toeknijpen, denk ik.
1: Ja.
0: Welkom in je leven naar 7, waar je zometeen weer kans maakt op het Radio 10 prijzenpakket. Als je meespeelt met Hoor je hem, dan scoor je hem. Eerst wat Franse romantiek uit de radio van Michel Delpech. En deze van Beyoncé, Halo.

Fleur op Radio 10. Waar ik je zo meteen drie korte fragmentjes laat horen. Van een en dezelfde top 4000 artiest of band. Als jij weet te raden wie deze artiest of band is, dan scoor je misschien vanavond dat fantastische Radio 10 zomerpakket. Daarin de dopper, de zonnebril en een setje schone sokken. Altijd handig. Ja, of je zegt, hey Wout, hou dat maar. Ik ga voor het strandlaken. Die groot genoeg is om zand buiten je lichtplek te houden. Dus heb je ook nog eens minder zand aan je lijf. Hartstikke goed ding. Let

Inderdaad, het waren al drie herkenbare hits van één en dezelfde top 4000 artiest of band. Het is nu aan jou, hè? Laat me weten in de app welke artiest of band je herkend hebt. Of bel het door, want een beller is nou eenmaal sneller. 0909-310-10. Je maakt kans op dat fantastische prijzenpakket. Laat hem nog één keer horen. Nou, laat het maar weten. Wat heb je herkend? App het door met de app van Radio 10 of bel het door op 0909-310-10. Misschien scoor jij vanavond nog dat prijzenpakket. Het zijn de grootste hits aller tijden hier bij Radio 10. Billy Ocean hoor je zometeen. En dit

10 met dat behoorlijk wanhopige liefdesliedje Loverboy. Goedenavond, Kooijman hier, Leven naar 7, waar je zometeen muziek hoort van een kraai met een gitaar. En ook Bryan Adams komt eraan. Somebody hoor je zo helemaal. En oh ja, het zomerrad gaat ook nog draaien.

0: deze week. Op Radio 10.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Deze week in de bonus.

0: het ei.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe...

0: Kooijman.
1: Hey, goedenavond. De uitslag van hoor je hem, dan scoor je hem, krijg je zo direct. Maar eerst, oh, die kraai, Sheryl Crow.
2: Radio 10. Did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: er maar iemand om je heen is. Brian Adams.
1: Hoor je hem?
0: Dan scoor je hem. Voor de ontknoping heb ik Esther aan de telefoon. Esther, heb je een leuke avond?
2: Ja, ik heb in de tuin gezeten. Met twee airco's dus.
0: Oh, in de tuin met een airco aan.
2: Ja, hoe noem je dat? Die vinnen.
0: Oh ja, boven je hoofd dat ronddraait. Ventilator.
2: Ja, ventilator. Ja, ja. Eentje op tafel en eentje staat er op de grond. Dan heb je het in ieder geval vol.
0: Is het een beetje uithouden in ieder geval?
2: Ja, redelijk.
0: Ja. Ja, ik had zo'n dag. Ik was vandaag een beetje aan het rekenen. Over 7 maanden word ik namelijk 50 jaar.
2: Oh, jongen. Ja,
0: dat is toch wel een beetje het getal dat in ieder geval heel oud voelt, hè?
2: Nee, stel dat 10 jaar bij ons en dan praat je met mij.
0: Ja, ja, precies. Oh, dus jij zegt, je moet je niet zo aanstellen. Het valt al wel hartstikke mee.
2: Nee, joh. 60 is de nieuwe 40.
0: Oh.
2: Dus 50 is de nieuwe 30.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan hoef ik me iets minder zorgen te maken. Ik hoor het al. Dankjewel.
2: Ja, Esther. Joh. Nee, joh. Kijk in de spiegel en denk, zegt tegen jezelf, ik zie er nog verdomd goed uit.
0: Nou, in mijn gedachten zei dit niet zo meer. Maar als je die leeftijd gaat uitrekenen, dat je toch een beetje denkt, nou... Maar goed, ja. Esther, genoeg over mij. Jij zit in de tuin en je hoorde dit. Nou, misschien sluit jij je dag vandaag wel af met dat heerlijke Radio 10 prijzenpakket. Tenminste, ja, als je weet wie je hier voorbij hoorde komen.
2: Dat is Rihanna.
0: Dat heb je natuurlijk helemaal goed. Ja hoor, gefeliciteerd. Ja.
2: Dankjewel.
0: Je hoort het meteen, hè?
2: Ja, ik luister alleen maar naar muziek. Televisie kijken doe ik alleen in de wintermaanden.
0: Oh, heel goed. Nou, dan kan je ook heerlijk naar de radio luisteren, hoor, trouwens. Een kleine tip van mij.
2: Dat doe ik ook. Leuk. Jullie staan op.
0: Helemaal goed. Leuk dat je erbij bent in ieder geval. Je hebt dat prijzenpakket gewonnen. De dopper, de cap, de zonnebril en een setje schone sokken.
2: Ik wil hem ruilen.
0: Oh, jij gaat voor het strand blaken.
2: Ja, wat denk je zelf?
0: Lekker, ja, heerlijk op het strand liggen. Of misschien ergens in de tuin.
2: Ja, daarom. Dus ik ben alleen. Dus dan wil ik gewoon een grote badlaken hebben.
0: Kijk eens even aan. Ja, dan kan je er nog eens iemand bij opvragen natuurlijk, hè?
2: Ja, dat zeker.
0: Ik wens je nog een fijne avond.
2: Joe, dank je.

hoorden de Les Humphrey Singers. En Mexico natuurlijk. Goedenavond, ik ben Wouter. Zo meteen naar achter wil ik met je testen of je echt en fake nieuws een beetje uit elkaar kunt houden. Als je dat goed inschat, sluit jij vanavond af met unieke Radio 10 sokken. Die kun je nergens kopen, die kun je alleen winnen hier bij Radio 10. En hij kan elk moment afgaan. Het zomeralarm. Als hij afgaat, zomerappen naar de gratis app van Radio 10. Als je bij me in de uitzending komt, dan mag je een slinger geven.

0: bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Nederlandse record international.
1: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
3: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Müller Milk, the moo you can't resist.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Dit uur maak je kans op nieuwe Radio 10 sokken. Ook het zomeralarm ging af. En muziek is onderweg van Jeroen van den Boom en de Four Tops. Eerst het nieuws van 8 uur in Leven na 7. Dit is Frans van der Beek.
15: In Den Haag lopen honderden mensen mee in de stille tocht voor de vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in haar huis. De verdachte is de vader van haar kinderen. De kinderen lopen ook mee. De stille tocht is georganiseerd door een goede vriendin van de vermoorde vrouw en staat in het teken van de strijd tegen femicide. Het reisinformatiesysteem van de NS kampt met een storing, met als gevolg dat er niks op de borden staat in de stations. En er worden ook geen berichten omgeroepen en de informatie op de app is niet actueel. De storing ontstond na de spits. Voor de dienstregeling maakt het niks uit, want de treinen rijden wel gewoon. Er zijn 3 mensen gewond geraakt toen in Utrecht een bus en een tram tegen elkaar botsten. 1 is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Door de botsing ontspoorde de tram en kwam de bus in de berm terecht. In de bus zaten geen passagiers, want die was op weg naar de remise. In het zuiden van Engeland, vlakbij de kustplaats Brighton, is een passagierstrein ontspoord. Tenminste 2 wagons liggen op hun kant en op beelden is te zien dat mensen erop staan. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Volgens een regeringsbron zouden er geen zwaar gewonden of doden zijn, meldt Sky News. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek.
16: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Dus Kooijman hier voor Lex. Op de dag dat het 21 jaar geleden is dat Talpa TV begon met uitzenden. Ja, zo rond deze tijd was dat ongeveer. Het programma was De Weg naar Talpa, gepresenteerd door Linda de Mol, Bo van Ervedoorns en Jack Spijkerman. Het blijft nog lang warm vanavond. Op veel plaatsen is het nog 30 graden. Uiteindelijk koelt het wel af naar 20 tot 24 graden vanavond. Hey, en daarom is het nog lekker lang buiten vanavond. En zou je ook een poging kunnen doen om die vallende sterren die vanavond voorbij trekken te zien? In Leven naar Zeven maak je zelf meteen kans op verse sokken als je meedoet. Met uit de krant of uit Fabeltjesland. Maar eerst...
1: Radio 10 geeft een draai aan je zomer.
0: Joke, jij hoorde het zomeralarm afgaan, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: En toen dacht je, ik zal eens even appen.
2: Ja, ik zal
0: even
2: appen.
0: Nou, toen dacht ik, dan ga ik Joke eens even terugbellen.
2: Oh, dat is natuurlijk leuk.
0: Ja, ga ik er een flinke slinger aan geven of een matige slinger?
2: Nou, doe maar een flinke slinger.
0: Een flinke, nou, daar gaat hij dan.
2: Ja.
0: Hoppakee, hoor je hem gaan?
2: Ja, ik hoor hem.
0: De laatste keer dat ik wat gewonnen heb met de loterij, won ik €2,50.
2: Nou, ja. Ik de laatste keer met de postcode loterij een pannenkoekenpakket.
0: Oh, maar dat vind ik dan nog leuker dan 2,50, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, en voor de rest winnen wij ook nooit niks.
0: Nee, nou ja.
2: Nee, maakt me niet uit wat ik win. Ik ben alles blij.
0: Joker.
2: Ja.
0: Hou jij een beetje van reizen?
2: Ja, zeker.
0: Nou, gefeliciteerd. Jij wint een overnachting voor 2 personen. En deze prijs wordt verzorgd door Fletcher Hotels.
2: Nou, super. Hartstikke leuk.
0: Ben ik wel benieuwd waar je naartoe gaat.
2: Ik denk richting zee.
0: Richting zee? Iets in de richting zee en een warm of cool?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Dat weet je. En wie mag er met je mee?
2: Mijn man.
0: Nou, Joke, ik wens je daar heel veel plezier.
2: Ja, nou, dankjewel.
0: Fijne avond.
2: Oké, dankjewel.

0: Radio 10 en Ed Sheeran hoorde je.
1: Uit de krant of het fabeltjesland.
0: Ja, het is weer het leukste moment van de dag. Even checken of je echt en fake nieuws uit elkaar kunt houden. Je krijgt natuurlijk elke dag van alles op je afgevuurd qua nieuws en weetjes. Maar kun je er ook uit opmaken wat echt en wat nep is? Komt het verhaal wat ik je zo meteen ga vertellen uit de krant, of is het verzonnen en komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Nou ja, aan jou dus de opgave om daarachter te komen. Kom je straks bij mij in de uitzending met het juiste antwoord, dan win je je eigen setje Radio 10 sokken. En ja, die wil je hebben. Dat is gewoon lekker, toch? Nou, hier komt het verhaal van vandaag. Russische gevangenisbewaarders keken onlangs vreemd op toen ze een kat betrapten op het smokkelen van drugs. De drugs waren verstopt in een geïmproviseerde halsband van de kat. De kat was de gevangenis zelf nog niet binnengekomen, maar liep al wel rond op het terrein. Rusland kent hele zware straffen voor drugssmokkel, maar deze smokkelaar mocht na een gezondheidscheck toch weer naar buiten. Ja, die kat toch mazzel dat er geen huisdieren in de gevangenis mogen komen. Nou, zeg het maar. Stond dit bericht in de krant of komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland? Als jij denkt te weten wat het is, app het dan door met de gratis Radio 10-app. Voor degene die zo meteen met het juiste antwoord bij me in de uitzending komt, heb ik een setje heerlijke, flitsende Radio 10-sokken klaar liggen. Ja, dat geeft toch weer het gevoel dat je schoenen ineens lekkerder zitten. Dus onderschat nooit de kracht van een goede sok. Whitney Houston die deed dat ook nooit. Ze werd er zelf

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets...

0: laptopshop.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar 95 cent. En een hele wilde aanbieding, wilde perziken. Een hele kilo, maar 1,49.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
8: Kampioenen!
6: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Wouter Kooijman.
12: Hey, goedenavond.

0: Dean Dr. Alban en Sing Hallelujah.
1: Uit de krant. Of het fabeltjesland.
0: Jeroen, heb je een goede avond?
2: Ja, zeker.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Ja, ik zit achter huis. Lekker het zwembadje erbij.
0: Oh, heerlijk.
2: Ja, lekker. Ja.
0: Heb je daar gisteren ook de eclipse bekeken?
2: Nou, ik had geen billetje.
0: Oh.
2: En ik heb er heel eventjes in gekeken, maar ik denk dat gaat het niet worden.
0: Nee, hè, dat hield je niet vol volgens mij.
2: Nee, dat klopt.
0: Nee. Ik heb het om een hoekje ook even geprobeerd gisteravond, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik was er snel klaar mee.
2: Ja, dat klopt. Ik had er ook meer van verwacht. Ik denk, het zou wel hartstikke donker worden, maar het viel nog op zich wel mee.
0: Oh ja, dat viel wel mee volgens mij, ja. Er was volgens mij wel een vreemde overgang van licht, vond ik. Vond je dat ook?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Dat wel, ja.
0: En je hebt lekker de radio aan vanavond. En toen hoorde je dat verhaal van die kat in de gevangenis in Rusland. Ja. Wat denk jij? Is dat uit de krant of komt het rechtstreeks uit Fabeltjesland?
2: Dat is waar.
0: Dat heb je goed, Jeroen.
2: Ja,
0: hè? Ja, dat stond in de krant.
2: Ja, dat dacht ik al wel.
0: Wat een gek verhaal eigenlijk, hè?
2: Ja, ik heb het niet gelezen, maar...
0: Je hebt het helemaal goed. Daarmee verdien jij de Radio 10 sokken.
2: Nou, lekker, man.
0: Dat is toch wel even een momentje, of niet?
2: Ja, zeker. Nou, lekker, man. Mooi.
0: Bewijst ook nog eens dat geluk soms gewoon onderaan je broekspijp begint, hè?
2: Ja.
0: Ik wens je veel plezier met die sokken.
2: Is goed, jongen.

0: zeker. Die laten we u even lekker ronddraaien. Om de top 4000 classic aan te slingeren. Die je zometeen krijgt vanaf 9 uur. Met Niels natuurlijk. Nou, je hoort alle 4000 nummertjes lekker husselen. Even kijken wat er naar beneden rolt hoor deze keer.
1: 2800.
0: Nou, daar stond afgelopen jaar in de top 4000 een disco-klassieker van Jon Paul Jong. Jon werd geboren in Glasgow, maar verhuisde met zijn ouders op zijn 11e naar Australië, waar hij in aanraking kwam met muziek. De track werd geschreven door George Young, overigens geen familie, en Harry Fonda, die je misschien nog kent van The Easy Beats. In 1977 werd het net geen top 10 hit in Nederland. Hey, maar één ding weet ik zeker, je kent hem. Love is in the air. Je hoort hem nu op Radio 10.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Ondersteuningen voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Goedenavond, we gaan zo beginnen aan de donderdag-editie van de Top 4000 Classics. Je hoort Sarah Bareilles en Aretha Franklin. Na nieuws van 9 uur.
16: Bij een treinongeluk in het zuidwesten van Engeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. 9 anderen zijn licht gewond. De trein ontspoorde door nog onbekende oorzaak. Zeker 3 wagons kwamen op een kant naast het spoor terecht. Het kan zijn dat de rails door de hitte van de afgelopen tijd waren verbogen. In Utrecht botsten vanmiddag een bus en een tram op elkaar. En daarbij zijn 3 gewonden gevallen. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er zaten 30 passagiers in de tram. De bus was leeg, want die ging naar de remise. Door de botsing ontspoorde de tram en belandde de bus in de berm. In de Rotterdamse wijk Middelland zijn een paar woningen ontruimd nadat brand was uitgebroken in een restaurant. De weg waar het restaurant aan ligt is afgesloten. Auto's en trams kunnen er niet doorheen. Bij de brand kwam veel rook vrij, die in een deel van Rotterdam te zien is. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. Twente is door naar de laatste voorronde van de Conference League. In Slowakije werd met 3-3 gelijk gespeeld tegen Dutch. Maar het was genoeg omdat Twente vorige week de thuiswedstrijd riant met 6-0 won. In de volgende ronde, die komende week is, speelt Twente tegen Karabach uit Azerbeidzjan. Het Radio Team Weerdoor weer online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek.
9: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

de liefde was over en uit tussen Sarah Bareilles en haar platenmaatschappij. En dus heeft ze deze muzikale middelvinger naar de muziekindustrie. Want ze was het helemaal zat dat die platenmaatschappij alsmaar bleef bepalen en wou bepalen hoe haar muziek moest gaan klinken. Dus Sarah dacht, weet je, ik ga gewoon een nummer schrijven over precies dat gezeur. Ja, terecht dat ze natuurlijk daarna wel een klein beetje bang was voor de mening van die hoge pieven uit de maatschappij. Nou, toch lukte het haar om het uit te kunnen brengen. Het werd een van haar grootste hits en dit was Love Song. Tot zover jouw possie passief-agressieve artiesten voor deze donderdagavond. Tijd om weer 3 uur lang jezelf te verliezen in alles wat de top 4000 te bieden heeft. De parels en de soms bijna vergeten, maar oh zo lekkere notering uit die grootste hitlijst aller tijden. Dit zijn de top 4000 classics tot middernacht. En vanavond nog bij mij, Niels Achtereten, want Edwin Ouwehand die geniet nog van zijn vakantie. En zijn verjaardag vandaag, ja. Van harte gefeliciteerd, Edwin. En zit je te luisteren, feliciteer hem ook vooral. Dan zorg ik dat maandag als hij terug is een keurig stapeltje felicitaties klaar ligt. Ga ik ondertussen door met de muziek uit die top 4000. Ja, ik heb hier namelijk de faillissementsakte van ene Willy de Vil. Beter bekend onder de naam van de band Mink de Vil. Ze waren een van de weinige bands die ondanks succes failliet wisten te gaan. Ja, soms gaat geld ineens in rook op natuurlijk. En heel soms aan andere verboden middelen. Maar daar weet Mink de Vil helaas alles van. Je hoort hem nu in de top 4000 classics met Spanish Troll.

Radio 10 en Freddie Mercury. En Living on My Own. Nou, het nummer dat kreeg na Freddie's overlijden een compleet tweede leven. Het origineel werd al uitgebracht op een album in 1985. Maar in 1993 pakten drie Belgische producers de vocalen van Freddie opnieuw beet. Zetten er een dancebeat onder. En ineens stond Freddie bijna 2 jaar na zijn overlijden weer bovenaan de Britse hitlijsten. Er werd dit zelfs zijn eerste solo nummer 1 hit in Engeland. Ja, dan naar een band die we 6 keer vinden in de top 4000. Dit is de hoogst genoteerde afgelopen editie te vinden op 187 in de top 4000. Ze kregen wat hulp van een gospelkoor. Het resultaat was dit prachtige I Want to Know What Love Is. Foreigner. I've got a

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: een van de 14 noteringen voor Earth, Wind & Fire.
1: Top 4000.
0: Classic. After the Love is Gone. Nou, het was vandaag volop sober in ons land, hè? Hopelijk heb je je hoofd een klein beetje koel kunnen houden. Misschien zit je nu wel lekker te genieten op het balkon of in de tuin. Van de wat aangenamere temperaturen. Nou, voor de muzikale verkoeling zit je goed bij Radio 10. Tot middernacht het lekkerste en het fijnste uit de Top 4000. Met nu muziek van de Gypsy Kings. Ja, dat is een band met een familieband. Ja, ze groeiden op in Zuid-Frankrijk. Het waren twee families die hun wortels in de Spaanse Roma-gemeenschap hadden liggen. Ja, muziek was daar niet zomaar een hobby. Het was een manier om te leven en een cultuur vol tradities. Dat hoor je ook wel een beetje in de muziek. Nou, als ik de Gypsy Kings moet omschrijven, denk ik aan een paar tapas op tafel, een lekker glaasje wijn en genieten maar. Kort ze nu, de Gypsy Kings. Dit is Baila Mi op 10. Cuando...

Uit de Motown-fabriek natuurlijk. The Supremes en Diana Ross. You Can't Hurry Love. Maar waar waren zij geweest zonder de Funk Brothers? Nou, dat was een vaste groep studiomuzikanten van Motown. Die zag je nooit op de voorkant van platenhoezen, maar waren wel de stille motor achter het herkenbare geluid van Motown. En zij brachten ons even weer terug naar Detroit van 1966. En dan naar het Canada van ongeveer 50 jaar later.

is van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamine.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
14: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
15: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
16: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
15: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Zometeen in de Top 4000 Classics gaan we naar het altijd zonnige Afrika met Toto. Ook Pieter André die haalt even het zonnetje in huis. Eerst het nieuws van 10 uur.
19: Bij de woning in Den Haag, waar vrijdagnacht een vrouw werd doodgeschoten, is een minuut stilte gehouden. En dat gebeurde na een stille tocht met honderden mensen, de meeste in het wit gekleed. De tocht was ook een protest tegen femicide. De vrouw had 3 kinderen en was zwanger. De verdachte van de moord is de vader van de kinderen. Tientallen toeristen zijn in het noorden van Griekenland geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt. De mensen moesten uit hun resorts en werden met 15 rubberbootjes weggehaald. Sommigen stonden met een kind op hun arm op een steiger te wachten. 150 brandweermensen zijn met de natuurbrand bezig. Een paar bouwvakkers die aan de slag gingen in een gebouw in Oost-Vlaanderen hebben een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. Twente heeft de play-offs bereikt voor een plek in de Conference League. In de uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En dat was meer dan genoeg, want vorige week won Twente Royaal met 6-0. Voor de volgende wedstrijd heeft Twente een flinke reis voor de boeg. Ze moeten naar Azerbeidzjan voor de wedstrijd tegen Karabach. Het Radio Team Weerdoor weer online. Vannacht is het onbewolkt en koelt het af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm, 30 tot lokaal 38 graden. Hoogste temperaturen worden verwacht in Limburg, Twente en de Achterhoek.
2: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

man die in de jaren 90 een sixpack had om jaloers op te worden. Peter Andre. Je zag het allemaal in de videoclip van die tijd. En die opnames die zorgden er niet alleen voor dat er mooie beelden kwamen voor de zomerhit. Het zorgde ook voor een hoop ellende. De Peter Andre was naar Thailand gevlogen voor de opnames. En een van de actrices die meespeelde was een hele knappe dame. En die wist binnen een paar shots zijn hart te veroveren. Het mondde uit in een affaire. En dat zorgde ervoor dat deze zomerse klapper ook de relatie met zijn toenmalige liefje thuis liet klappen. Ai. Ik zou willen zeggen, na regen komt zonneschijn. Of waar je ook bent, ergens schijnt wel de zon. Daarover gesproken, hoewel de zon bij ons onder is, heb ik tot middernacht nog wel hits met factor 4000 voor je. Geniet van je zomerse donderdagavond met de top 4000 classics. Zometeen George Michael, je hoort Maroon 5 en ook Christina Aguilera. Maar allereerst Kate Bush. En ze was pas 18 jaar toen ze de verfilming zag van de literaire klassieker Wuthering Heights. En ze schreef toen dit prachtige liedje.

zijn bewegingen zijn super doordachte, maar ook wat chaotische, bizarre, ritmische ervaringen. Nou, niemand beweegt zoals Mick Jagger en dat maakt het juist zo leuk om het toch eens te proberen. Al dus de zanger van Maroon 5. Hij bracht een ode aan de muzikale legende samen met Christina Aguilera. Ja, dan nog een man die ook een ode verdient. George Michael. Hij deed alles op deze track zelf. Schrijven, spelen, produceren. En George Michael vertelde ooit dat hij 14 uur bezig is geweest met het liedje. Van het begin tot het eind. Keurige prestatie. Je hoort hem nu in de Top 4000 Classics op Radio 10. A Different Corner.

0: deze week. Op Radio 10. Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken,
3: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Citroenen, 500 gram, maar €0,95. En een hele wilde aanbieding. Wilde perziken, een hele kilo, maar €1,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Met zometeen Rapid Eye Movement, ofwel R.E.M. Shiny Happy People komt eraan naar Fleetwood Mac. Dit is Everywhere.

0: Rapidine Movement.
1: Top 4000 Classics.
0: Ofwel R.E.M. Als je dan zoekt in de top 4000 komen we 6 noteringen tegen in de afgelopen editie. En dit was wel de meest vrolijk klinkende hoor. Shiny Happy People te vinden op 1723. R.E.M. deed het niet alleen. Ze vroeg ook hulp van B-52-zangeres Kate Pearson. Die deed vrolijk mee en zo kwamen ze in de top 4000 terecht in de afgelopen editie. Het was hun de een na laatste genoteerde in de lijst. Ja, dan naar een ode aan Duke Ellington. Dat was het grote voorbeeld voor Stevie Wonder. En als de held dan in 1974 overlijdt, wil hij graag een ode aan hem schrijven. In die tekst verwijst hij ook nog naar andere jazzgrootheden. Ella Fitzgerald, Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong. En allemaal leven ze voort dankzij deze hit. Sir Duke.

Elton John samen met Dua Lipa in Cold Heart. Ja, en de Australische groep Pernau, die was misschien nog wel belangrijker in deze. Zij gingen namelijk aan de haal met plakband en schaar. Knipte oude opnames van Elton John's vocals los. Maakte daar weer één geheel van. Dat hoorde je net in deze track. Cold Heart in de top 4000 classics. Ja, dan een vrouw die voor haar grootste hit hulp kreeg van een voormalig Beatle. George Harrison hoor je op slide guitar. En dit is Belinda Carlisle. Leave a light on.

een van de 7 noteringen van The Jacksons. Blame It on the Boogie in de top 4000 classics op je donderdagavond. Zometeen na 11 uur muziek voor je van Nelly Furtado. U2 komt voorbij en ook The Beach Boys. Die surfen voorbij op een van de geluidsgolven. Ondertussen hoor je Lenny Kravitz. Meestal worden de dure instrumenten gebruikt voor opnames, maar in dit geval niet. Wat je hoort is een speelgoedpiano. And I belong to you. You are-

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Klaar voor een frisse start? Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
21: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
20: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Het laatste uur voor middernacht en ook het laatste uurtje van de Top 4000 Classics. Zometeen genieten van Nelly Furtado en ook YouTube. Eerst de nieuws van 11 uur.
23: Er heeft een grote brand gewoed in een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerk, niet ver van Vlissingen. De vlammen sloegen uit het dak en er was veel rook. In het pand zitten nog meer bedrijven. Eén heeft brandschade, een ander rookschade. Er waren geen mensen binnen toen de brand uitbrak. De grote storing in het reisinformatiesysteem van NS is voorbij. De app doet het weer en op de stations geven de informatieborden ook weer de juiste info. En er zijn weer omroepberichten te horen. De problemen ontstonden volgens NS door een interne storing in het IT-systeem. De treinenloop had er geen last van. De reparatie van de Roemeense gouden helm die uit het Drents Museum werd gestolen gaat zeker een jaar duren en de kosten lopen in de miljoenen euro's. Dat zegt het museum in Roemenië waar de helm weer ligt. Na de diefstal betaalde de Nederlandse verzekeraar bijna 6 miljoen aan Roemenië. Met dat geld wordt de helm gerepareerd. En in de kwalificatie voor de Conference League heeft ook Ajax zich geplaatst voor de play-offs. Uit tegen het Ierse Shelburne werd het 2-2, maar vorige week won Ajax thuis met 3-1. Eerder ging ook Twente door. In hun uitwedstrijd werd het 3-3 tegen Dutch uit Slowakije. En na de 6-0 winst in de heenwedstrijd was ook dat gelijkspel genoeg. Het Radio 10 weer, door weer online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen.
0: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

Soms hoor je in de top 4000 classics verhalen over bands die binnen no time een liedje op de plaat hadden staan. Gold niet voor U2. Nee, zij bleven maar stoeien met With or Without You tijdens de opnames. De spreekwoordelijke puntjes op de i, die kwamen maar niet. En totdat The Edge, gitarist van de band, ineens een geniaal idee had. Hij dacht, vier akkoorden spelen en dan een effectje erop en dan laten nagalmen. Alsof het een soort hypnotiserend effect gaat creëren. En dat dan heel vaak en daar overheen dan de rest van het liedje leggen. Dat bleek wel de fundering van With or Without You. Bono ging aan de slag met de tekst en die zong het liefdesverhaal over de keuzes. Hè. Ga je samen verder of ga je alleen door? Nou, ik heb de keuze wel gemaakt. Tot middernacht zou ik het superleuk vinden om samen met jou de avond nog even door te brengen. Met het beste en het lekkerste uit die grootste hitlijst aller tijden. Je hoort voor 12 muziek van Prince, je hoort Nielsen, Chic en ook Anouk. En we beginnen met zon, zee, strand en surfbanken bij de Beach Boys.

band rond Mark Wahlberg. Die was ooit samen met zijn broer Donnie nog onderdeel van New Kids on the Block. Maar na een maandje had hij daarvoor gezien, het klikte niet met die andere gasten. Dus ging hij verder als Marky Mark. En in zijn kiel zocht zijn trouwe broer Donnie. Die was niet geheel onbelangrijk, want zijn broer was verantwoordelijk voor de grote hit die je net hoorde. Ze gebruikte de stem van een dame, Loletta Holloway, als sample. En met z'n drie hoorde je ze net in de top 4000 classics. Good Vibration. En dan een hofleverancier uit onze lijst, Prince. Hij vroeg zich in dit liedje af of ouders en jeugdervaringen invloed kunnen hebben op de manier waarop je later zelf lief hebt. Dit is When Doves Cry.

0: Sportzomer.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

Anouk, One Word. Op 4000 classics. Soms heb je aan weinig woorden genoeg. Blijkt er ineens een klik te zijn waarvan je denkt, hey, dit gaat werken. Nou, dat gevoel had Anouk met Barry Hay en George Kooijmans. Ze schreven samen dit liedje. Het landde in de top 4000 en je hoort het in de top 4000 classics op je donderdagavond. Onderweg naar middernacht heb ik nog muziek voor je van Mike and the Mechanics. Ontstond uit de band Genesis. Dankzij Mike Rutherford, hij was gitarist en bassist van de band. Maar wilde iets nieuws doen, vroeg Paul Carey erbij en samen scoorden ze deze hit. Over my shoulder.

Pointer Sisters en Jump. Uit 1984. In de top 4000 classics jumpen we even door 1972. Voor een hit van Michel Fugain. Het begon allemaal met een mooi verhaal over een jongen en een meisje dat aan weerszijden van een snelweg stond. Op lange afstand keken ze elkaar aan, terwijl de warme luchtgolven boven het asfalt hingen. Een ontmoeting op afstand. Maar het zou nooit komen van een echte ontmoeting. En daarover schreef hij dit prachtige liedje. Over een mooi verhaal. Une belle histoire. Afgelopen editie van de Top 4000, genoteerd op 724.

Justin Timberlake. En een liedje over twee mensen die zo innig met elkaar verbonden zijn dat ze voelen als elkaars spiegelbeeld. Prachtig. Over twee mensen gesproken. Tina Turner hoor je zo meteen met Two People. Maar niet voordat ik gezegd heb hoe leuk ik het vond om de afgelopen twee weken op de stoel van Edwin Ouwehand te passen. Maandag is hij weer terug van vakantie. Morgenavond zit Wouter hier weer. En ik spreek je een andere keer. Tot dan.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Thuisvakantie, neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar.
4: Ja. Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
11: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Het ANP-nieuws van 12 uur.
14: Marokko houdt het leger en de politie paraat bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden verschillende media. Op de socials zouden oproepen rondgaan voor een nieuwe bestorming dit weekend en Marokko wil dat voorkomen. Vorige maand trokken 80.000 Marokkanen via het water de grens over. De meeste gingen al snel weer terug. Er komt volgende week een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans vanavond bij Goedenavond Nederland. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens de brug niet meer op, omdat die dat niet meer kan hebben. Maar het gebeurt nog steeds. Wie volgende week wordt betrapt, gaat aan de kant en krijgt een boete, zegt Karremans. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Uit tegen de Ierse Shelburne kwam het niet verder dan een 2-2 gelijkspel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook Twente is door naar hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse Dutch. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen.
15: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Marokko staat op scherp voor een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta en houdt volgens meerdere media daarom leger en politie achter de hand bij de grens. Onder jongeren zou worden opgeroepen om zaterdag opnieuw te proberen naar Spaans grondgebied te komen. Vorige maand deden zo'n 80.000 Marokkanen al een poging. Bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist extreme regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Vrachtwagenchauffeurs die ondanks het verbod nog steeds de Merwedebrug pakken, lopen volgende week kans op een flinke boete. Er komt een grote actie met politie op de brug, zei minister Karremans op tv. Dagelijks rijden er nog zo'n 1600 trucks en tourbussen over de brug. Wie wordt betrapt, wordt van de weg gehaald. En trainer Michel Sanchez van Ajax is niet te spreken over zijn ploeg. Die speelde met 2-2 gelijk tegen Shelburne in de laatste voorronde van de Conference League. We kwamen om te winnen en dat is niet gelukt, zegt Sanchez. Die vindt dat Ajax intelligenter moet zijn, want, zegt hij, mentaal zat het nu niet goed. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en zeer warm met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.

0: Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden op verdenking van het aansteken van een bosbrand waarbij twee brandweerlieden omkwamen. De brand woedde in de buurt van Bordeaux en de brandweermensen werden in hun wagen ingesloten door het vuur. Hun dood leidde tot woede bij de bonden. Ze vinden dat ze te weinig blusmiddelen hebben en dreigen met acties. In Den Haag is afgelopen avond een stille tocht gehouden voor de vrouw die vrijdagnacht in haar huis werd doodgeschoten. Er deden honderden mensen aan mee. Ze hielden bij het huis een minuut stilte. De tocht was meteen een protestmars tegen femicide, oftewel vrouwenmoord. De vrouw had kinderen van de verdachte en was zwanger. Een groep bouwvakkers die aan het werk was in een gebouw in Oost-Vlaanderen heeft een miljoenenschat gevonden. In een ingemetselde kluis vonden ze goudstaven en munten met een waarde van 9 miljoen euro. Van wie het is een groot mysterie en dat uitzoeken kan nog lang duren, schrijven Belgische media. En bedrijven moeten beter inspelen op extreem weer, zoals hitte, droogte of juist heel veel regen, zegt ABN AMRO na onderzoek. Wie goed is voorbereid, zoals met groene daken, waterbuffers en hitteplannen, kan beter doorwerken. Maatregelen zijn vooral belangrijk in de agrarische sector, het transport en de zorg. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Het is een zwoele nacht, het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag weer zonnig en heet, 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend volgt een weersomslag met buien en lagere temperaturen.
1: Deze week geeft Radio 10 een draai aan je zomer. Maak kans op zomerse prijzen. Radio 10.